Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Van de middag maai het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten aan dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vingen. Harkje maai en sjoch maai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Van de middag van 12 om 4 bij Omroep Friesland.

0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Hoi.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Frieslandok.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Van de middag maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vingen. Harkje maai en sjog maai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Van de middag van 12 uur bij Omroep Friesland.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de Wezen de Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste

Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Van de middag maai het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten aan dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me komen. Bakken vingen. Harkje maai en sjoch maai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Van de middag van 12 om 4 bij Omroep Friesland.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steen meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in. Ja.
1: Janko komt maar zijn lifehack.
0: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
3: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
3: Maar ik blik dat ik net in je bent.
1: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Van de middag maai het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten af dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vingen. Harkje maai en sjog maai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Van de middag van 12 uur tot 4 uur bij Omroep Friesland.

0: het hart is stuk.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Van de middag maai het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vingen. Harkje maai en sjog maai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Van de middag van 12 om 4 bij Omroep Friesland.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
3: Wat gong de toen trolli hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect.
10: Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Friesland non-stop.
13: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Van de middag maai het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vingen. Harkje maai en sjoch maai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Van de middag van 12 en 14 bij Omroep Friesland.

Dus mem hier verhalen hoe de hut hiet van het besteen. De skipper die mij opzet net zwimmen koer. Hij zei lid mij maar los, lid mij dan maar geen. En te liets wie het ziegje,

0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Sorry.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Frieslandok.

0: Friesland.
1: Vannacht is er weg.
2: Friesland non-stop.
1: Hier dadelijk.
2: No in Friesland.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
14: Voor topsporters is het na haar carrière flink onpassen van Fien Bieglix maar eens oerwerk. Dat is heel daldreig als je Likas Aleida Noordbruis van Oerterpek nog hersenletsel hebben. We hadden dadelijk zoer in Nooi-Friesland.
2: Nooi-Friesland.
15: Simone Scheffer.

0: Het lijkt mij wat moeilijk doen, Sean. My teardrops in your eyes. Womack en Womack, wie dat?
1: Van 8 tot 9 uur.
2: Nou in Friesland.
0: Het is 6 minuten uur 8. Goedemorgen en welkom bij Nou in Friesland op deze sneeuw 9 mei. Baanhutfietster Aleida Noordbruis, die op de treien op Paralympische Spelen, maar kreeg na haar topsportcarrière een wieren identiteitscrisis.
3: Wat nou? Wat ken ik? Wat wil ik? Maar vooral ik, wie wil mij? En waar is er een geschikt plak? En dat had een hele lange en moeilijke zoektocht geweest.
0: En de loop Leeuwarden komt erom, dat kregen vrienden hier een zwart rondje terug een sterkenval.
4: Vorig jaar weer een drama, had volle impact maken, ook op huis. Maar die wel een incident. En ze maakt wat ik wel zin. Dus incidenten kist net voorkomen.
0: En nog volle meer zaken in deze uitzending. Lik als het waar, in het kwart nou, met Jan Jonkman. Goedemorgen, Jan.
5: Een goeie morgen, Mona. Nou, we hebben het nog een noffelijke maatjesdag die rustig van start gaat, maar vol op de zinnen erbij. Ja, en wat deze er ook veel heen. Je hoort maar een zwakke eerste win, geregeld zinnen, vanmiddag wat stapelwolkjes. Is het zo'n 16 graden per waterland, dat zo'n 18-19 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. Jong en vannacht bloot het droog, maar opklaringen, wat wolken. En dan al een matige matte eerste win is zo'n 5 tot 8 graden. Morgen komt er maar een matte eerste win, frisser lucht dus kant op, maar geregeld zinnen, wat wolken. Dan is het zo'n 11 graden per waterland. Dat zo'n 12 of 13 graden in het maatelijke pad van de provincie. En nog 14, 15 graden in het zuidelijke pad. Maar er komt wollematige tot krachtige natte eerste wintersteen. Die het van het gevoel een stukje kouder maakt. In de nacht bloedt het nou droog dan 5 tot 6 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Ons nieuwe oren.
2: Nou in Friesland.
0: Intussen is het precies 8 minuten uur 8. Wat de sport en de Paralympische sport volgt, kin haar namme, Aleida Noordbruis. De Paralympisch hutfietster van Oerterp. Ze waat onder oren Olympisch en wereldkampioene op de baan in de C2-klasse bij het baan hutfietsen. Maar na haar carrière jaren we net volle meer van haar. En voor de succesvolle rietster kwam er een heel oorgevjocht. Dat van een nijbesteen. Aleida is bennen met hersenletsel. En om dan je plak te vinden is vieren van makkelijk. Zo vertelt ze in een documentaire morgen in Bureau de Vries.
3: Een van de moeilijkste dingen. Je bent hier een actief in een hele mooie functie. Als je van je hobby je beroep maakt te kennen. En daar ben je 24/7 mee bezig. Met alle mensen om je heen. En dat valt in je valt. Dat is wel even een dobber.
0: Ja, dat wie een dobber. En we jaren wel vaak van topsporters ik dat daarna het zwarte gat komt. Hoe wie dat voor jij eigenlijk?
3: Nou, ik denk dat zwarte gat dan nog mild west had. Ik denk dat het volle erger weer dan dat. Ik omschrouw het de laatste periode en jaren als het om mij vreugd hoe wie dat voor mij, dan is dat net een zwarte gat west, maar dan is dat een complete identiteitscrisis west. Wie ben ik? Wat ken ik? Wat wil ik? Dat zijn sowieso de vragen die dan opkomen. Ik voor oren sporters, maar vooral de vraag wie ik, wie wil mij in deze maatschappij. Ik ben natuurlijk Paralympisch sporter en het hoort in dat je afstand tot arbeidsmarkt hebt. En daar begon het nieuwe gevecht.
0: Het nije gevecht.
3: Ja, wat nou? Wat ken ik? Wat wil ik? Maar vooral ik, wie wil mij? En waar is er een geschikt plak? En dat had een hele lange, moeilijke zoektocht geweest.
0: Ja, want als Paralympiërs, die is in de belangstelling. Wie is succesvol? Hier is een team om die heen, begeleiding. Wie er geen nijswarg?
3: In mijn geval net. Nee, ze sissen dat dat er wel is en ze bedoelen het ik echt heel goed. Ze hebben bijvoorbeeld team en al het werk. Maar dat is vooral interessant als ik een hersenletsel haast en als die naar Randstad wennen, ze haasten vooral de connecties. Ik had wel met hun probeerd je wat te zieken, maar ze konden me gewoon net bieden wat ik zocht. Ze gingen geen connecties in het noorden, al helemaal net voor functies in de zorg. Dus ik haal heel snel afscheid nemen met van team en al het werk, want zij kunnen gewoon niks voor mij betekenen en de nazorg. Wie er eigenlijk ik net, oud trainen hak zelf dingen. Wie net nodig. Ja, en van nu topsport Tokio. Ja, ze is die niet in thuis op de bank. Natuurlijk had zijn vrienden en familie naar wonen, maar die hadden hun eigen bezigheden en dagelijksheden. Dus dat gaat terug. En daar zit dan. En ja, nog steeds met de vragen: wie ben ik, wat wil ik, wat ken ik. Maar daar kwam ik net uit, want wie voor mij? En dat had gewoon een heel moeilijk traject geweest om iets te vinden wat bij mij past. Maar ik om binnen te komen. Ja, en dat gewoon heel moeilijk was. Ik had echt op eigen kracht van familie en uiteindelijk hulpinstanties wel uitzieken maken.
0: Zij zei de kamst in een identiteitscrisis. Hoe uiterde hem dat?
3: Nou ja, hoe langer als thuis is, hoe donkerder het wordt natuurlijk. Als je het gevoel had dat je nergens meer bij je.
0: Dat weer Aleida Noorbruis. Het is een liedstukje uit de documentaire die het morgen in Bureau de Vries uitstuurd wordt. Dat zil tussen Olven en Tolven oeren wijzen. Wat nice dan. De provincie Limburg wil naar Fries kwabbeeld haar een dialect invieren in het Iepenbier vervier. Je wordt dat bij treinvervierder Arriva al dien. Ze wordt eerst Leeuwarden of Boetenpost omroepen en daarna pas Leeuwarden of Buitenpost. Een voorstel voor zo'n soorten ompassing in Limburg waart in de provinciale steden haast unaniem oornaam. De Silno een verkenning plak hebben naar de mogelijkheden om de ompassing in te vieren. En op de Zwarteweg bij Veeglingsoord had Justrioen een frontale botsing west tussen twee auto's. Het ambulancepersoneel had meerdere mensen behandelen na het incident en oerbracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk barrekoe is net duidelijk. De politie docht onderziek, die onderziek, de dieke weer een skofke ticht. En treien Friese PSV'ers kunnen feestvieren. De vrouwelijksploeg van de Brabantse club is Justrion kampioen geworden. Fenna Kalma, Nina Nijstad en Siska Volkertsma zorgen voor de Friese inbreng in het succes. Ze wonen thuis in ADO Den Haag met 2-0. Kalma zorgen voor het laatste doelpunt. Ze mocht in de 62e minuut invallen. Nijstad en Volkertsma spelen ze wat de volslijne wedstrijd. Maar voor de vrouwelijk van Jereveen wie het een minder mooie joen. Die verleren met romme cijfers van FC Utrecht. Al na 6 minuten stierde de ploeg met 2-0 achter. Aimé Altena wist nog wel een doelpunt te scoren voor de Veensters, maar de uiteindelijke eindscore wie 5-1 voor Utrecht. En de Iranier die in 2023 veroordeelde waar voor de stekpartij bij het station in Leeuwarden, het is 2 jaar langer TBS oplijn. Op 9 juni 2020 stut Resgar P. voor het station in Leeuwarden de 64-jarige Sadegh Zarza 22 keer met een mes. Zarza rekken slim verwoenen. In 2021 veroordeelde de rechtbank de dierder ta 12 jaar cel voor poging tot moord. In hoger beroep kreeg de man 4 jaar celstraf en TBS oplijn. Moos die luidt wel vol met hudravers. Na het drama met een stiergeval van vorig jaar is de organisatie van Loop Leeuwarden nog beter taret op warme omstandigheden.

0: I Believe is de titel van het nummer. Het waard zongen trog Douwe Bob. Ljouwert is moe de hutter in stijd van in alle gevallen Friesland. Voor de njontjende keer wordt er loopleeuwarden organiseren. 14.000 mensen staan onder start. En vliegen hier roen het al je mis. Vlak voor de finish liet een hutrenner het libben. Onderwijs hier mensen het dreeg, maar de warmte. En benammen het stijgeval en de aanlossing daarna had grote impact gehad op de organisatie. Ze binnen daarom dit hier extra goed tarret, vertelt Foppe van der Veen van Loop Leeuwarden.
1: Wij zijn eigenlijk altijd tarret op de zwarg. We hebben op elke 2,5 kilometer een verzorgingspost. Dat is twee keer zo vol als dat nodig is. Dus wij kennen eigenlijk de zwarg altijd goed om, dat vlak. Vorig jaar weer een drama. Had volle impact maken, ook op huis. Maar het was wel een incident. En ze maakten het echt wel zin. Dus incidenten kist net voorkomen. Het is een grut evenement. Maar wij zijn tarret op dit evenement en alles wat er gebeurde kan. Dus we hadden vol vertrouwen in.
2: Werd er pas een extra IS-baan, et cetera. Alles heen een beetje achterhaan. Ik voor het geval dat mensen toch binnenkomen. Altijd heel toevallig ik warm het.
1: Ja, we gaan inderdaad net extra posten op zijn vorige jaar. Vorige jaar gingen we al op elke 2,5 kilometer een wetterpost, een verzwakingspost. We hadden geen ijsbaden. Wij kiezen ervoor om maar ijs en mijn handdoeken te werken. Dat is volle praktischer. Want ik is op een hele route kist kwolje. Dus ja, we zijn er echt op tarret. En we hadden totaal geen zwaargoed dat we dit snijden in de macht gaan zitten.
2: Nee, had je nou hoor ik heel zeggen, het liep het hard. Elke keer nog wel weer een slag grutter te worden qua evenement. Is het nog voor hem te dwan? Wordt het net hartstikke grut?
1: Nou, het mooie is dat we elk jaar een beetje groeien. We zijn dit jaar echt wel helemaal vol. We hadden nog een paar plakjes op de 4 en op de 18. Maar we groeien inderdaad, maar het doel wel heel gestaag. Ons doel is om zo volle mogelijk mensen een plezierig evenement te jagen, door de hele breedte. En dan willen wij net altijd maar voldaan onder de vraag, maar elk keer wat keer we erbij dan, hoe groeien we daarin bij? Dus wij hebben heel veel een goed gevoel bij onze groei op dit moment. En werd dat eindigd witten van net, maar dit is het vetje tussen mensen en dan ben we super grutskort.
0: En wat dit hier oors is dat er extra omtinken is van mensen met een behinding. Het evenement wil ze inclusiever worden, zei Van der Veen.
1: Zeker, inclusie. Het is, voor u is het belangrijkste dat iedereen rennen kan. En dat is de hele breedte. Van jong tot oud, van mensen met een behinding, mensen met iedereen wat rennen kan. En dat doen we dit hier extra. We hebben deze keer de 2400 band die mij rennen van de basisschool leeftijd, die mij gratis meedoen. Door het tours van mensen met een behinding mij. Ja, de Haviertje Tour is een deelnemers in totaal, maar die tours en de 2400 ben voor jou wel extra speciaal inderdaad, om te zien stad te komen te snijden.
0: En een van de mensen met een behinding is Bram Schultingen. Hij rint de 10 kilometer.
2: Bram, loopleeuwarden voor de eerste keer vandaag. Het is wel bijzonder, want volgens mij ben je een van de eerste die met een visuele behinding mooi doet aan deze tocht, deze loop.
3: Ja, ik geloof het ook. Ja, ik ben blind en sinds mijn 5e. En ik loop nu sinds een half jaar hard. Dankzij de stichting Running Blind ben ik in contact gekomen met een aantal buddies met wie ik bijna dagelijks train. En aanstaande zondag ga ik met mijn broertje als gelegenheidsbuddy de Loop Leeuwarden rennen.
2: Hoe is het om met die broer erin?
4: Ja, heel erg mooi. Ja, leuk. Ik doe het zelf al een paar jaar. En Bram nu ook dus sinds een half jaar. Ja. En heel leuk om het samen een keer ook te kunnen doen.
2: Ja, en nou, dus is buddy.
4: Ja, we moeten nog even kijken hoe we dat gaan doen. Ik heb net de eerste paar honderd meter met Bram samen gelopen. Dus,
3: Ik leef nog.
4: Hij leeft nou nog wel. Ja, komt vast goed.
2: Je hebt vertrouwen nodig, hè? Eigenlijk, ik heb het makkelijk zitten. Ik kop hem even in. Blind vertrouwen.
3: Ja, zeker. Nou, zeker bij het hardlopen, alles gaat op tempo. Dus je moet en alert zijn, maar tegelijkertijd ook ontspannen. Je moet je eigenlijk kunnen overgeven aan mijn buddy. En in dit geval mijn broertje. Mijn broer, mansje. En dat moet wel 100%. Anders werkt het niet. Dus ja, blind vertrouwen, zeker weten.
2: Hoe doe je dat op strijd? Je komt een soort obstakels zien. We zien hier over het geruchtsgebouw hier in Ljouwert. Hier zit al een hele hege stoep. Hoe keer het dan? Wat verwacht je zo van die broer?
3: Nou, ik verwacht dat hij aankondigt. Hij scant de omgeving voor mij. En kondigt aan wat er aan zit te komen. Dus bijvoorbeeld over 20 meter linksaf. En dan aftellen van 3, 2, 1, nu. En datzelfde geldt ook voor oneffenheden in het parcours, in de weg. Zeg maar boomwortel over 3, 2, 1, voet optillen. Dat is wat ik zeg ook. Je moet echt heel goed naar elkaar luisteren en op elkaar ingespeeld zijn, wat dat betreft.
4: Ja, vroeger gingen Brammer en ik er ook altijd al samen op uit. Dus ik ben altijd al een beetje zijn ogen geweest. Dus het gaat nu alleen ietsje sneller. Dus dat wordt hetgeen wat wennen wordt. Maar ja, het zal vast wel goed komen.
3: Ja, we hebben ook de nodige meters al gemaakt in het nachtleven en op festivals. Dus we zijn nu in ieder geval nuchter.
2: Nuchter draven, ja. Dat is wel handig. Dit.
4: Dat scheelt ook wel, ja. Ja.
2: Dit soort evenementen, dat er nou omtinken is van Meeskemaai en Beheining. Hoe belangrijk is het voor Meeskemaai en Beheining die het echt rennen willen, draven willen?
3: Ja, als ik voor mezelf spreek, is dat heel belangrijk. Het heeft voor mij echt een wereld geopend, het hardlopen. En de mogelijkheid dat ik het kan doen, door iets simpels als buddies en dit lintje en een hesje waarop staat Running Blind. Ja, kan je gewoon de deur uit en beginnen met rennen. En in elke omgeving, net als iedereen, je sport uitoefenen. Dus niet een sportschool in of een hele aangepaste sport bijvoorbeeld. Dit is gewoon heel sec wat het is.
2: Dit is eigenlijk puur integratie, denk ik.
3: Absoluut, ja, zo voelt het voor mij wel.
0: Ja, dat zijn Bram en Roel Schultingen, zijn verslagjouwer, Haya Botsma. Mondes in Liaoet, Loop Leeuwarden.

0: Genesis is het laatste noemer in het eerste jaloer van No in Friesland. Dadelijk hebben we toer kunstner Tina, die verhuizen uit Iran wij en kwam te lonen in Sijsbirm of all places. We praten over een documentaire die haar volgen in haar libben in dat mooie Frieske dwarp. En we hebben het nog over een bennenboek en dat gaat over de Veenhuizen.
1: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Van de middag maai het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten aan dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vingen. Harkje maai en sjog maai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Van de middag van 12 en 4 bij Omroep Friesland.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM. Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat in brand en daarbij zijn harde knallen gehoord. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn Fidesz-partij. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Madjar wil een einde maken aan wat hij noemde de Poetinisering van Hongarije. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Even Love the Tienje brengt in maai en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, evenlove.frl. Little Shop of Horrors.
8: te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
13: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
14: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
13: Doch ik mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
12: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je menske dit shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
15: Nou in Friesland.
16: Simone Scheffer.

0: op Friesland.
1: Dadelijk zullen we het hebben over de documentaire serie Tina in Seisbierum, in Seksbierum. En we hebben het, dat zoek krekken voor de reclame, ik vertellen, over de koloniën van de weldadigheid in Veenhuizen. Er is een bennenboek oermakken. Nou, wij boeken hoe schreeuwen kennen, is het waar. Maar dat doen we even net. We willen gewoon weten hoe het ervoor staat. Goeiemorgen, Jan Jonkman.
2: Goeiemorgen, Jim Ogne.
1: Nou, hoe staat het ervoor?
2: Nou ja, we hebben wat een heldere nacht. En dat heeft wel plakken wel aardig ook willen. 3 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Dat zijn 5, 6 graden in het noorden en het westelijk van het pad van de provincie. Wind van de morgen werd een prachtige opkomst van de zinnen. Over deze heen, ja, en de temperaturen die gingen nou al wel mooi omheen. Want hier in Egenbrief is het al 11 en hele graden. Dat point ik al 11 graden. Bakkenveen 11 graden. Laaksem 12 graden. Dan Wortel 11 graden. Akkermikkelse wat 13 graden. En hebben wel oorloeren zinnen van de morgen te pakken. We zitten dan, joot ik, weer in een eerstelijke streming die wat warmere lucht dus kant op blaast. Dan hebben we, joot ik, weer een soort romte voor de zinnen. En dan hebben we vanmiddag temperaturen op 16 graden op het Waadeiland tot zo'n 18, 19 graden al in het eerste en het zuideerste van de provincie. Letter, in de morgen en vanmiddag komen er wat stapelwolkjes tot ontwikkeling. En de eerste wind, ja, die doet het, joot ik, rechtstig gewoon. Is een kreef 2, maar vlaagjes en treit het fjouwer. De brio-race in Terhenne hier graag wat meer wien hebben, maar daar ben ik meestal bij, die vinden dat ik wel noffelijk. In de namiddag gaat de wien wat om, nooit, maar het eerste taart en die wordt dan tijdelijk even matig. Jong en vannacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden, enkele opklaringen en dan lezen de temperaturen van zo'n 5 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie tot zo'n 8 graden in de rest van de provincie.
1: En dan de dag van mooi, Jan, kunnen we op een fiets of de kuier in mooi waar?
2: Het is, ik kan eerst instellen, het is droog. Nou, dat is al heel wat, maar dat ben we de laatste dagen niet gewend. Maar we zitten morgen wel in een mat eerstelijke streming. Er is een afwisseling van wolken en zinnen. Zeg als zij het bloed droog en maar de temperaturen. Ja, die moeten wel even een veer litten, want maar in een mat eerstelijke streming, er komt al wat kouder lucht dus kant op. Poollucht van origine. Dat merken we dan ook aan de temperaturen. Morgen 11 graden op een waadeiland, 12, 13 graden in het noordelijke pad van de provincie. En in het eerste en het zuideerste zoomen we naar de 14, 15 graden helje kennen. Maar ja, dan komt in de mat eerste wind, die komt in goed tot ontwikkeling. Die is matig tot krachtig en krijgt fjouwer, maar uitzitten ze 5 tot 6. Ja, die maken het voor het gevoel een stuk kouder. Voor morgen op Memmerdij, op het terras, dat zeer wel dreig wezen. Maar de rinners van Loop Leeuwarden, die hebben mooie frisse wind om te draven. Dus die hebben, zitten wel in het voordeel. In de jong en in de nacht bloedt het ik droog en dan hebben we opklaringen en de temperatuur om de 5, 6 graden heen.
1: Brr, dat is toch frisjes. En bleef dat zo, of klimmen we er weer uit?
2: Nou, daar zijn we even geduld voor hem. Want ja, we komen na een week echt in die koude poorluchten zitten. Ja, we hebben dan ook over de ijshilligen. Nou, die doen hun namen na een week wel eer, hoor. Want als we dan een man die zoeken, dan wordt het net warmer dan zo'n 10,5 graden. En hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En uitentrog kinderen ze even een stouwer vallen. Maar dan zit ik dan krachtig aan de matwestenwind. Maar uitzit ik is weer in 6. Tegen is het droog, er is een soort bewolking. Nou, dan heb ik temperaturen 11 graden in het maat. Dat mogelijk, dat krijgt de tredje meer de provincie. En in de nacht hebben we weer enkele buien. En er zit weer een matige tot krachtige west-zuidwestenwind. Nou, wens je verhoorde dat ik net een soort dan hebben een afwisseling van wolkenzinnen, enkele buien. Het zit wel wat van die matzeestouwers wijzen. Het brengt je wetter aan, maar het is wel even weer. Het is 13 tot 14 graden en het bloed een matige tot krachtige west-zuidwestenwind te steken. Dan steeds naar uitzitten zien zoals dat zo. En toen zie je, ja, dan kijk je dat ik een komen en geen van buien. Nou ja, zag de jonge plantjes worden na je weken giel van de kelt.
0: Goedemorgen, dit is Omroep Friesland. Om 9 uur, nou in Friesland.

0: Adrie de Boer, wie dat? Radio, wij horen alle jaar een heel soort van de radio, Lycos Adrie. De dreigeschiedenis van de koloniën van de weldadigheid in Veenhuizen is mooi een bennenboek notagonkelijker maken voor de jongere generatie. Het nieuwe boekje, Wouter de Wegloper, waar het juster presenteren. RTV Drenthe weer erbij en Jerde Hoeteschreeuwer Jan-Paul Schutten van het boekje een stukje valies.
1: Het was al laat toen Wouter naar een slaapzaal werd gebracht. De zaal zat vol jongens. De meesten waren ouder dan hij. Ze lachten, ze duwden, ze riepen en pesten elkaar. Wouter voelde zich kleiner en eenzamer dan ooit. Hij hoopte maar dat ze met rust lieten.
2: U hebt het verhaal geschreven. Waar gaat het over?
1: Het gaat over een jongetje dat hier in Veenhuizen terechtkomt. En hij moet heel erg wennen. En hij vindt het allemaal heel eng. Maar gelukkig komt er hulp.
2: Ik heb het boekje net gelezen en ik vond het ook wel een beetje zielig.
1: Ja, dat klopt. Sowieso, een boek moet natuurlijk altijd een probleem bevatten. Hè, want als je anders heb je geen verhaal. Maar ik heb het wel expres gedaan, omdat het was natuurlijk een lastige situatie. Je zal hier maar terechtkomen. En het zal voor geen enkel kind een paradijs zijn geweest. Maar het moet natuurlijk wel goed aflopen.
2: Zometeen zitten hier 100 kinderen die gaan naar u luisteren. Hoe hoopt u dat het boekje ontvangen wordt door hun?
1: Ik hoop dat zij net zoveel plezier hebben bij het luisteren als ik had bij het schrijven.
2: Wat wilt u aan hen laten weten met het boek?
1: Ik wil dat ze een beetje het gevoel krijgen van hoe het hier was. Dat het boekje eigenlijk een soort tijdmachine is, waardoor ze weer even in het oude Veenhuizen van vroeger komen.
2: Jordi, 10 jaar oud. Weet jij ook iets van de geschiedenis van Veenhuizen?
3: Nou, niet heel veel, maar wel wat. Wel een beetje, ja.
2: Wist je dat hier vroeger ook kinderen zaten in het gesticht?
3: Ja, weeskinderen. Ja, ook wel. Die zaten eigenlijk bij het gevangenis en zo. Die zaten daar, Die zaten daar.
2: En bijvoorbeeld Wouter, die is een beetje dezelfde leeftijd als jij in het boekje. Wat vind je ervan dat die dan hier terechtkwamen zonder hun ouders?
3: Ja, ik vond dat best wel gek. Ja. Dat je dan opeens je ouders moet verlaten. En dat je dan opeens hier terechtkomt met allemaal andere kinderen.
2: En het boekje gaat over Wouter, de wegloper. Ben jij wel eens weggelopen?
3: Ja, soms. Ja, als mijn moeder bijvoorbeeld boos op me was, dan ben ik gewoon weggelopen.
2: Wendy, vertel eens, wat heb je in je handen?
4: Ik heb hier het nieuwe boekje, splinternieuwe kinderboek Wouter de Wegloper. En dat is een gouden boekje over werelderfgoedkoloniën van weldadigheid.
2: Bent u blij met het boekje?
4: Ik ben heel blij met het boekje. Het is gewoon mooi, het is diepgaand, het is emotioneel. En het heeft een lange betekenis, denk ik. Ja.
2: Wat voor betekenis?
4: Betekenis dat het verhaal van de landbouwkoloniën voor armoedebestrijding eigenlijk op een hele toegankelijke manier voor mensen beschikbaar is. Ook voor kinderen.
0: Ja, en als laatste Wendy Schutte van de provincie Drenthe. Zij is verantwoordelijk voor de koloniën van weldadigheid als UNESCO-vrouw erfgoed.

0: Ritchie bezong de nacht in All Night Long. Dit weekend gaat de serie Tina in Seksbierum van start in Friesland ook. Dat is een gearworking van de VPRO met Omroep Friesland. Kunstner Tina Farifteh is op haar 13e jaar van Iran naar Nederland kwam. Eerst naar Amsterdam, maar nu wen het seizoen 4-4 in het Friese dorp Seksbierum. Waar viel je je thuis en waarom? Daarover gaat de serie die Tina zelfs maken had met andere dorpsbewoners in de haatrol. Goedemorgen, Akke Miedema.
1: Goedemorgen.
0: Ja, joh, wen je in Seksbierum? Hadden ik mooi die in de documentaire? Kon je Tina al als dwarpsgenoot?
1: Nou, ik woon niet in Seksbierum, maar in Tjemarum, dat is vlakbij. En nou, ik kon Tina inderdaad nog niet.
0: Nee. En hoe ben je nou in mijn haar in de kundekamer dan? Want waar zocht ze de verbinding met jou?
1: Nou, Tina die was dus bezig met haar documentaire en die wilde heel graag muziek daarin hebben. En zij vond een drumfanfare echt bij zo'n dorp passen. Dus zij is op zoek gegaan naar een drumfanfare. En in eerste instantie kwam ze bij Concordia Seksbierum. Maar wij zijn sinds kort samengevoegd met nog twee andere korpsen. En daardoor kwam ze bij DSG in de waardhoeken.
0: Ah, op die manier. En DSG is door samenwerking groot. Dat is een mooie naam. Waarom moest er verseerd worden, IJs?
1: Nou, onze in eerste instantie liepen de ledenaantallen van de meeste drumfanfares terug. En in de tweede plaats hadden we gewoon een kans en die hebben we gewoon gegrepen. Door iets heel naars eigenlijk, dat is namelijk de coronacrisis, hadden wij de tijd en de ruimte om gewoon samen met elkaar muziek te maken. En van het ene is het andere gekomen.
0: Ja, en wat bespielen jou?
1: Ik speel euphonium.
0: Ja. En nou is die fanfare onderdeel worden van de documentaire. Want het is dus inderdaad een belangrijk onderwerp in de meerskip. Wat zei die gearworking van die korpsen over de meerskip van je dwarpen?
1: Ja, nou ja, we zijn gewoon allemaal bij elkaar gekomen. En nou ja, achteraf blijkt dat er in elk dorp zo'n soort meerskip is. En ja, wij hebben van onze drumfanfare ook een meerskip gemaakt.
0: Ja, zo is het. En dat werkt het goed. Nou, deze documentaire, je speelt je een rol erin. Wat is je rol? En hoe weer dat voor jou?
1: Ja, nou, het was gewoon heel erg bijzonder. Want Tina is een heel bijzonder mens. Heel open, positief en nieuwsgierig. En heel anders dan ons. En zij kwam eerst gewoon langs om kennis te maken. En wij hadden geen idee wat zij wilde doen. Dus zij kwam op een avond op een training kijken. Het stortregende en het onweerde. Dus we moesten allemaal schuilen in een klein hokje. En zo heeft zij haar voorgesteld. En kwam ik in een gesprek met haar. En heb ik uitgelegd dat wij dus samengevoegd zijn. Dat ze daarom geen drumfanfare in Seksbierum kon vinden. En heb ik het

0: Heb je al wat gezien?
1: Ja, ik heb alle afleveringen al gezien.
0: Nou, ja, vertel, wat vind je ervan?
1: Ja, het is echt heel prachtig in elkaar gezet. En helemaal omdat wij in eerste instantie geen idee hadden wat de bedoeling was van haar. En wij dachten, Tine en Sexbierum, zij laat zien hoe het is om vanuit het stadsleven naar een dorpje te gaan. En, maar de manier waarop ze dat neerzet is eerlijk en bijzonder. En hoe wij daar als drumfanfaren ingekomen zijn, dat is gewoon prachtig om te zien.
0: Ja.
1: De metafoor begrijp ik helemaal wat ze bedoelde. Hè. Wij hebben met de drumfanfaren geprobeerd om onze verschillen niet glad te strijken, maar te accepteren en al het beste daarin mee te nemen in onze vereniging. En dat zou zij bij de mensen ook graag zien.
0: Ja, en dat is wat ze misschien wel doet, Mai, haar documentaire.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Dankjewel voor je verhaal, Akke Miedema. Wij zullen alle je zien. Van Utah is Tina in Sijsbjerm te zien. Dankjewel op NPO Start bij de NPO 2 en bij Omroep Friesland. Tina in Sijsbjerm. Doeg!
1: Doeg! Alles wat er
0: speelt, Omroep Friesland. Voetbal dan. Maar nog 2 wedstrijden te gaan is Jereveen nog altijd in de race voor Europees voetbal. Morgen speelt Jereveen uit tegen NAC Breda. Jereveen mist Maxence Rivera, Nicolai Hopland en Andries Noppert terug blessures. Verslaggever Rolf de Vries praat met de trainer van Jereveen.
2: Binnen dwaande mij een artikel over de route van Jereveen Europa in. Hoe verint die route? Ik had er dus een 100 wunnen omsteed. Is dat in, liefst is het 10 tot 20 seconden uitlezen, hoe die, wat de scenario's binnen?
3: Ik denk een flink dalletje aan het begin. Als je de route een beetje, als je dat een bergetappe van maakt, dan ga je beginnen met een dalletje. Ik denk dat we daarna een stijgende lijn te pakken hebben gehad. Met een paar kleine afdalingjes. En ik denk dat we best wel in categorie 1 kunnen komen qua finish.
2: Nou ja, nee, ik bedoelde eigenlijk, wat zijn de opties nou nog? Wat zijn eigenlijk dat 2 scenario's mogelijk? Rechtstreeks en via de play-offs?
3: Ja, rechtstreeks zijn we wel afhankelijk van andere resultaten. Play-offs hebben we gehaald. Alleen het gaat nu om een thuisvoordeel wat we graag willen hebben. Dat ligt allemaal volgens mij binnen de mogelijkheden. En dat is ook, als je kijkt naar een groot doel, is het beter doen dan vorig jaar? Nou, dat hebben we gedaan. En dan, als je dan nu naar de kortere termijn kan kijken, en vanaf de winterstop hebben we ook gezegd van Europees voetbal. Eerst vanwege de beker. En nu kan dat ook nog steeds vanuit de competitie. Dus zitten we er gewoon op de goede route, denk ik.
2: Ja, dan ga je gewoon eigenlijk wel zin, denk ik, in die laatste 2 of jouw wedstrijden.
3: Ja, we gaan uit van 4. Ja, we hebben de 4 in onze agenda staan. Maar wel met dat we eerst NAC Breda moeten verslaan. Want dat is wel weer een belangrijke voorwaarde voor het spelen van die thuiswedstrijd. Ook met Ajax, want die begint ook met 0-0. Dat is ook weer een voorwaarde om te winnen en dan die thuiswedstrijd hier te krijgen. Want ik denk dat wij hier thuis in het stadion ook gewoon nog een tandje sterker zijn met ons thuispubliek. Dat is ook iets waar we de komende 2 wedstrijden voor gaan spelen.
2: Ja, je mag er dan uitzien de NAC Breda die net officieel degradeerd binnen. Ze moeten dan 2 keer winnen en dan ik nog maar een goed doelsaldo. Dus die kans is heel iets. En gewoon wij zie je clubs je hem van tevoren net op. Daar heb je hem net in principe geen contact toe. Maar nou wel, hè?
3: Hoe bedoel je met op?
2: Je moet wat jij er onwijzig wijzen.
3: Ja, maar dat heeft meer te maken met dat wat daar rondom het stadion gaat gebeuren. Er is iets met de supporters die daar rondom het stadion een walk hebben van het centrum naar het stadion, geloof ik.
2: Desma's of zo?
3: Ja, zoiets. En daar hebben we rekening mee te houden. Dus we gaan ietsje eerder zijn we daar, maar dat verstoort onze voorbereiding niet.
2: Je moet een kwartier eerder komen.
3: Ja, dat is het.
2: Als ik tijdens een show maak jij de pis niet lauw?
3: 0-0. Die wedstrijd begint met 0-0. Die is 90 minuten of 97 minuten misschien. Het blijft 11 tegen 11. Dus daar heb ik invloed op. En op die plannen en op die focus zitten wij.
2: Ja. De mistvol Joris van Overheem. Die scorst. Maxence Rivera is blesseerd. Kun je iets vertellen over hoe het onverlening is?
3: Nou, normaal niet. Nee. wij gaan wel uit van onszelf. We verwachten een NAC Breda wat voor zijn laatste kans gaat spelen. Want ik ken deze trainer. Die heeft ook in alle andere wedstrijden laten zien dat hij met een heel goed plan kan komen.
2: Maar werken bij Club Brugge?
3: Ja, ik ken hem daarvan. En hij heeft ook laten zien dat hij tegen ook topclubs in Nederland heel lang in de wedstrijd kan komen en blijven. Enerzijds hebben ze pech. Anderzijds, misschien waren ze niet goed genoeg, waardoor ze dan uiteindelijk verloren. En in de situatie zitten waarin ze nu zitten. Maar ik weet wel dat hij met een goed plan gaat komen. Dus wij zullen ook gewoon vanuit ons eigen idee, waarin we Jacob en Ringo.

0: in hun kwaliteiten willen krijgen. Waarin we onze dynamiek aan de rechterkant willen hebben. Waarin we Sakiritis natuurlijk in zijn kwaliteiten willen hebben. Dus dat zijn de belangrijkste dingen waar wij ons op richten en mee bezig zijn.
1: En dat zei Robin Veldman. Morgen dus die wedstrijd van Jervie en Tjernak. En daar zijn we live bij. En wij binnen ik live dadelijk vanuit de Oren Studio met Roelof Lausma en Jantine Weidenaar.
2: En Jantine Weidenaar, ja, die is rek.
1: Vertel.
2: We hebben een heel soort leuke tips. We hebben een soort theater en musical. Onder oren de musical Robin Hood is in Nijbeets. Nou, dat is wel heel toepasselijk. Hè? Daar is zelfs dat socialisme ontstien. Hè? En opkomen voor de eer. Maar nou, Robin Hood draait er rek om. Er is een musical en ze zullen direct live in jongen vanzelfs. En dat doen ze bij ons in de studio. Ik jij, ze krijgen al even echt hartstikke mooi. Er is heegspanning. Bij mij net. Nee, ik ben ontzettend ontspannen. We hebben de première van Triater, Zwembad in Bakkeveen. Zeker locatie. En we hebben dadelijk de eerste finalist van de Johan de Jongbeer.
1: Nou, dat belooft weer een soort mooi.
2: Zit grootvol.
1: Ja, Do en Roelof Lausma dus. En Jantine Weidenaar dadelijk zien op en uit. Martijn Engbrinhof en ik wezen hier een hele mooie monta. Toch?
3: Krijgt dat allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nijsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
7: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
4: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: En wij zitten er helemaal klaar voor. En wij, dan zeg ik Jantine, wij daar en ik. Leuk dat je erbij bent, Jantine.
0: Ja, goeiemorgen.
2: Bist je allemaal fit en fruitig?
0: Ja, vanzelfs. Bij de ochtend.
2: Ja, want we hebben drie uren lang al je leuke uitgangstips. Kist genietje van een uitstalling oer de leefde. En daar zitten de kunstenaars van al om tafel. We bepraten de film onder oren van Michael Jackson. En we hebben de première van Zwembad van Triater.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de VAR Elsen.
22: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
25: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
27: Op en uit.
28: Jantine Weidenaar en Roelof Lausma.

0: Omroep Friesland.
1: Een hele goede morgen en welkom bij Op en Uit. Onder mij Tolve, Oere, Jest en Sjors wat de leukste uitgaanstips binnen van Friesland. En wat er al hier te doen is dit weekend en de komende weekend. En dit keer zit ik hier net alleen. Maar dan zit ik met Jantine Weidenaar, mijn compagnon. Ja, het leukste best.
2: Mooi, ja, zeker leuk om hier te zijn. Hier in Waarden vieren ze met een mid-eeuws festival De Slag om de Skiersteens. Nou, je het zien bespreekt Janko Christ ook een film over het leven van Michael Jackson. En vertelt wat er ervan vindt.
1: Ja, en ik krijg nog een appje van hem. Ik zal er een bijpaar. Hij heeft ook nog de Sheep Detective. Stuurt hem je krek. Iets van jongeren. Dus,
2: dat is misschien wel een mooie familiefilm te wezen. Wat zit jij?
1: We jij het. We zetten dadelijk uit aan de natuurrubriek. Annette Elzinga die deelt de vlerende wonderen uit haar tuin. En ze heeft ook een van die wonderen op haar eremsteen. En ik heel aardig, we hebben de eerste finalist van de Johan de Jong. En dat is een oude bekende.
2: En de leefde hing het in de loft in Tietjerk. Alve kunstenaars van de Kunstacademie die lid daar hun werk zien. En dat doen ze in Park Vijversburg.

0: Een oude rot in het vak. Tom Jones vindt dit mooi. It's not unusual.
1: Dan is het tijd voor de natuurrubriek. En we zijn een beetje mankeliek, Joerts. Want het is de laatste keer dat Annette Elsga hier is. Zij is zullen u verlitten, maar wat het ze je vaak best. Maar mooie natuurverhalen. En Jan de Jong zit ook naast Annette. Want daar zullen we het aan snoer hebben. Je bent een finalist van de Johan de Jong BIM. De eerste finalist, daar ben ik nog twee oren. Maar jou mooie aans jezelf presenteren. We beginnen eventjes met de natuur. Flinters. Ja, ja. Verdij. Maar wist nog even vertellen waar Stenning is?
2: Was dat waar ik naartoe? Ja, wij gaan verhuizen naar Zweden. Dus ja.
1: Binnen mensen al jaloers hier aan tafel in Zweden?
0: Ja, ja. Nee. Ik kan me niet als we voorstellen, de Marne, die bosken.
2: Wonen we straks vlakbij en we wonen ongeveer in het bos. Dus.
0: In het bos?
1: Ja, ja, maar dan zat je hier aan tafel, zei je van net zo? Nee?
3: Nee, ik ben hier heel vlakbij.
1: Ja, ik ben
2: lange winters.
1: Ja, jij bent lange winters, maar dan kies ervoor om erop te gaan. Het maar er naartoe te krijgen?
2: Zeker, want ik ga midden in de natuur wonen. En hier in Nederland zijn het allemaal maar postzegeltjes uiteindelijk.
1: Ja.
2: Maar, om daar gelijk op in te haken, natuur vind je overal. En ook in je tuin. En daar hebben we het al vaker over gehad. En ik denk, nou, daar wil ik ook mee afsluiten. Je hoeft eigenlijk niet eens heel ver weg te gaan om natuur te vinden. Vandaag wil ik het hebben over vlinders. Denk je nou, goh, ik wil meer weten over de natuur. De dagvlinders is best een goede om mee te beginnen. Want daar zijn er ongeveer 53 van in Nederland. Dus dan denk je, nou, die kun je wel redelijk snel leren.
1: Dat is behapbaar.
2: Dat is behapbaar, ja, toch?
1: Want vogels, dat is ingewikkelder, wat dat betreft.
2: Zijn er veel meer, ja.
1: De jongen kent al die vogels al, hè?
4: Nou, al jaren.
1: Ja, oké.
2: Maar goed, er zijn ook nachtvlinders en dat is een ander verhaal. Maar dagvlinders zijn er dus 53 ongeveer. Nou, die kun je dus in je tuin gaan bekijken. En als je denkt, nou, ik wil dat een beetje op een andere manier. Je hebt hele mooie zoekkaarten. Dus die kun je gewoon aanschaffen. En dan kun je eens kijken van, goh, wat vliegt er nou in mijn tuin?
1: Ja, wat zit je erop? Want de meesten hebben alleen nog de radio onverzet.
2: Nou, hier staan eigenlijk alle dagvlinders van Nederland op. Getekend, dus je kunt goed zien wat de kenmerken zijn. En je ziet hier ook heel mooi op wat de kenmerken van dagvlinders zijn. Dat zijn namelijk de knopjes aan de antennes.
1: Dus de
2: sprietjes herken je dus. Dagvlinders die hebben een knopje erop. En de nachtvlinders hebben dat niet. Nou, wat hij precies doet, ik ben geen vlinderexpert, maar dat is wel een kenmerk om te weten of je met een dagvlinder te maken hebt. Want heb je dan nachtvlinders? Er zijn ook nachtvlinders die vliegen overdag.
1: Ja. Maar dat is het werk van Gerrit Tuinstra, hè?
2: Dat is het werk van Gerrit, precies. Die is van de nachtvlinders.
1: Die vertelt eigenlijk een soort.
2: Ja, ja. Nou, ik heb nog een boekje mee. Je hebt een gidsje. Deze is iets uitgebreider.
1: Dit is de mini-gids vlinders.
2: Ja.
1: Ik al hier hele mooie kisten er een peer ontdekken. Wist er een peer zo uit te hollen?
0: Blauw oogje? Blauw,
2: boomblauwtje. Dagpauw.
0: Ik kom
1: hier
0: maar.
1: Citroenvlinder, kunnen we wel.
0: Ja, groot dik kopje, klein koolwitje. Ja, die ging dan wel.
2: Maar ja, die witjes zijn dan wel weer wat lastiger, want er zijn er verschillende van. En je moet dan weer heel goed kijken welk witje het is. Maar wil je er dan meer over weten? Nou, dan koop je ook nog eens een keer een leuk boek.
1: Dit is de
2: veldgids.
1: De nieuwe veldgids, dagvlinders. Oké, maar dan hebben we dus al dat spul hier, maar dan maar dus zitten.
2: Ja, dan ga je kijken in je tuin. En tegenwoordig hebben we allemaal de telefoon bij ons. En daar heb je hele leuke apps op. Ik heb ook even het plaatje van de app meegenomen. Je hebt bijvoorbeeld Ops Identify. Die zet je op je telefoon en dan fotografeer je de vlinder en je voert hem daarin. En dan geeft Ops Identify aan welke vlinder het zou kunnen zijn.
0: Die app is fantastisch, Roelof. Ja. Als die nou net op de telefoon hebt,
2: doen.
0: Dat is net alleen voor vlinders, maar voor alle beestjes.
1: Oh, want ik die heb maar Google Lens. Maar dat
2: deze
1: is langs.
2: Veel leuker.
1: Die voet namelijk moet die zetten.
2: Dus deze moet je er gewoon opzetten. En dan kun je dus kijken. En dan zegt hij, het is bijvoorbeeld de dagpauwoog. Nou, dan denk je, oké. Soms geeft hij dan aan, het is 100% zeker, maar weet je het niet helemaal zeker. Nou, dan kun je altijd dus even kijken in zo'n boekje weer, klopt het wat ik zie? Dus dat met zo'n leuke app dan. Tegenwoordig hebben we voor het vlinders tellen, want je kunt vlinders ook gaan tellen. De Vlinderstichting vindt het heel leuk als je dat gaat doen. Dan kun je in je omgeving een route gaan lopen. Bijvoorbeeld een bepaald fietspad loop je elke week een keer. En dat kun je dan doorgeven aan de Vlinderstichting en die verwerken dat. Maar ook als je het met die app doet, als je dan doorvoert, dan wordt dat in waarneming.nl opgeslagen. Dus dan kunnen ze daar ook weer informatie uithalen.
1: Ja, want het gaat net zo heel best, hè, met de vlinders, begreep ik.
2: Nou, dat loopt wel achteruit, ja.
1: Het rint achteruit. Dat heeft natuurlijk mijn insecten te maken. Dus dat is het eigenlijk bij jou ook hoe hebben, hè. Oer insecten. En wat is er nog meer bij die? Want ik wil dit net missen vanzelf.
2: Nou ja, dit is van Gerrit. Maar Gerrit die gaat altijd met een heel groot doek. Maar als je dus dan klaar bent met de dagvlinders, dan ga je naar de nachtvlinders. En dan kun je dus zo'n emmer neerzetten. Dit is een LED-emmer. Daar zit een LED-lamp in en die geeft blauw licht. En dan worden die nachtvlinders eraan getrokken. Die vliegen naar die emmer toe en die komen hier tegen dat glas en die vallen dan in die emmer. Gebeurt dus niks mee, ze gaan niet dood of zo. Ze komen in die emmer, daar zitten eierdozen in. Kunnen ze zich in verstoppen en goed aan vasthouden. En dan 's ochtends doe je de deksel eraf en dan kun je kijken wat voor nachtvlinders heb ik gevangen.
1: Prachtig, dat is echt mooi. Dus die heeft van Gerrit mooi gekregen?
2: Nee, deze die heeft mijn man gewoon thuis. Okay. Mijn man is ook al heel lang werkzaam voor de vlinderwerkgroep Friesland. En die moet daar nu dus ook mee stoppen, helaas. Maar goed, die heeft ook van alles. Ja.
1: Mooi. Ja. Nou, dan heeft hij dus die passie voor die vlinders. Daar sterk je bij die, hè? Wat is dit? Want dit is ook wel leuk.
2: Ja, dit is een dagpaoog. Dagpaoogen die overwinteren als vlinder. En die zie je dan vaak in je schuur. En soms vind je ook een dood exemplaar dan. Nou, dit is zo'n dood exemplaar. Ja, ik vind ze altijd prachtig. En ik doe hem dan in een mooi doosje, want dan bewaar ik hem wel. Dan moet je niet denken, bij elke vlinder hij is dood. Want ze zit ook natuurlijk wel eens heel stil. Een dagpaoog heeft echt die kenmerkende ogen op zijn vleugels. Ja,
1: prachtig. Ja. Hey, en dan heeft dat dus al hier besjoen en er wist er wat meer van. Wat brengt het hier dan? Want dat is natuurlijk het idee achter in de natuur, Shin. Brengt die wat?
2: Wat mij natuur brengt is gewoon heel... Ik word er heel blij van. En ik vind het heel erg leuk om juist steeds meer dingen te leren. En vandaar dat je op een gegeven moment ook meer boekjes aanschaft. We hebben de wereld aan boeken thuis. En zoekkaarten en zo'n app. En ja, het brengt van heel veel blijheid toch uiteindelijk. Ja,
0: en dan hopen we nog even...
2: Tatoeage.
0: De tatoeage inderdaad. Want ja. De kist wil zeggen van ik ben van de natuur. Maar dit is toch wel het bewijs.
2: Ja, en dit is dan weer een kleine vos. Ja, goed. En tatoeages hebben vaak een betekenis. Deze staat voor mijn man. Die houdt dus van vlinders. En voor mijn zoon, die houdt van vossen. En het is een kleine vos. Nou, hoe leuk wil je het hebben?
0: Perfect.
1: Dat is de cirkel roem, dank je wel.
2: Ja.
1: En een heel soort willen in Zweden.
2: Dank je wel.
1: Stuur maar eens een paar mooie foto's op.
2: En nog één dingetje. Wil je nou nog vanmiddag op pad voor de vlinders in de Delen? Is er vanmiddag een excursie voor de argusvlinder? Dan moet je je wel even voor aanmelden. Dus even googlen.
1: Oké, dank je wel, Annette. Ja, de hier is nomineerd. Wij werken voor de Johan de Jong Beer.
2: Helaas.
1: Dat is een soort van de tour. En dat is deze man naast hij win. De tweede keer alweer, Jan de Jong. Welkom.
4: Ja, de tweede keer.
1: Ja, want we switchen nou even naar een ander onderdeel. De nominaties. Bin bekend. Bin drie mensen. Bin nou dus nomineerd. Ik zou ik even vertellen wat dat binnen. Dat is Tjepke van der Honing van de Jouwer. Marjolein Staal van Damwoord. En dus Joek van de Jouwer, Jan de Jong. Ja, ja, we kennen jou. Vlien hier heeft verteld hoe, wat je al hier doorgaat. Kent het nog eens ambitie? Ja, Helly, voor de mensen die je nog net kennen. Wat doe je al hier?
4: Ja, ik screw al 48 jaar voor de oude kranten. Stekjes voor de natuur of vogels. Meestal vogels, maar ik wil ze wat horen, denk ik. Maar, en daarnaast ben ik vrijwilliger voor een vogeltrekstation in Wageningen. En ik ring hier een onderzoekje vogels. Meer dan 100.000 in de provincie ringen. En daarnaast eigenlijk een aparte onderzoek naar de boerenzwaluw. En ja. Dat doe ik al van 92 jaar. Daar zijn we nu wat intensiever mee bezig, omdat de insectenwereld het voedsel, hè, dat is heel belangrijk voor die vogels, wat dat er net is, dan verdwijnen ze.
1: Ja.
4: En nu blijkt dat de insectenwereld heel snel achteruit gaat, maar daarnaast ook de vogelwereld. Want als we realiseren dat in Engeland is al in een periode tijd binnen er enorm protestwellen verdwenen. En de populatie is nog sinds de 80 jaar nog 50-60% meer.
1: Ja. Nou ja, dat is dus mooi dat je onderzoek nog een keer dat trek even bijpakken, want je hebt wat mijn naam.
4: Jouw
1: kinderen zijn echt op zoek naar poep, hè?
4: Vogeltje, die moet je dus eigenlijk zo'n beetje individueel herkennen. En ze kreeg als het ware een ringje om.
1: Oh ja, nou is de ringjes maar. Oh ja.
4: En, vroeger wie dat mijn werk,
1: ja.
4: Gouden ringen, maar ik zit nu wat in de lichtere ringjes. En daar zit een nummerkoop en dat nummerke correspondeert mooi de vogel, mooi het individu. En dat werd centraal beheerd in Wageningen. En Koninklijke Nederlandse Academie is een voegeltrekstation, is daar een onderdeel van. En daar werd alles geregistreerd van wat er in Nederland ringen is en onderzocht. Ja. En alle gegevens die we dan verzamelen.
1: En wat hebben we daarbij? Want daar wil ik eigenlijk even naartoe. Want je ja, die buisjes. Nee, die buisjes die je maar hebt.
4: Dit buisjes, dat ben
1: je. Kun je die misschien even opgehouden?
4: Eppendorf. Buisjes en daar hebben we de poepmonsters in verzamelen.
1: Van de boerenzwel, hè?
4: Van de boerenzwel. En je kent dat waar, maar je volwassen vogels. En die mooie dan, als het ware, duppen dan in een zakje. En dan hebben we dus hier in het zakje zit een plastic poetsje. Of een papieren poetsje, een envelop. En daar poepen ze dan in en later haal ik dat eruit. En dan had ik dat poepje met 12 van die stokjes. Die maait net met de vingers aan. Want het DNA komt erin. En dan moet je dat in dat potje. En dan heb je dus van die vogelsoort dat poepje verzameld. Daar zit alle insectenresten in. En in de Rijksuniversiteit van Grijns. Daar onderzoek je ze dus wat voor insectensoorten dat wij voorkomen omdat mij dat eDNA.
1: Ja, om te weten van wat moet er eigenlijk misschien gebeuren om die vogels.
4: Ja, want wij weten eigenlijk vissen te weinig van het voedsel. Oh, en wij zeggen dan wel, ben minder insecten. Maar de naam insecten, zei dat, er zijn ontzettend volle soorten. Ja. En dan kan je heel hard zijn, dat krijg ik mooi van. Maar die telefoon, daar kan je een hele grote dingen mooi. Maar je kent net dat voedsel van die zwel. Dat gaat heel moeilijk. Want dan moet je dus echt de ontlasting verzamelen.
1: Nou, dat doe je al. Je bent dus al heel lang columnist bij de LC.
4: Ik ben nog twee jaar maar bezig.
1: Ja, je doet een heel soort mooi werk. Daarom ben je genomineerd voor de tweede keer alweer. Als je het nou winnen, want mensen kunnen nou van nou op jou stemmen. Wat voor been wil je dan eigenlijk gaan?
4: Ja, ik hier toch eigenlijk aan een wat bloesembjemke, een mooi doombjemke, waar er zitten protte bloesems in altijd. En daar komen een hele soort insecten op al, vlinders ook. En het is jammer genoeg dat ik het zees, maar de zwel die pakt ik wel eens een vlinder.
1: Ja, ja. Maar, dat is de natuur.
4: Dat is, en zo'n bm, ja, die trekt insecten aan. En die insecten, daar moet die zwel van Libië.
1: Oké. Nou, vanaf ook in mensen dus op jou stemmen. Jan de Jong, vliende hier, finalist. Krijg net woon, want toen wie bij de Kooistra gongen maar vertrog. Teleurstelt wijs toen, of?
4: Nee, teleurstelt. Ik wie van verbusteren dat ik van in aanmerking kwam.
1: Ja, nou nog een keer. Dus dit is het tweede kunst. Gin eventjes nou naar de site uit je stemmen willen. En dat keer dus aan zijn Ekdan op Marjolein Staal. En op Tjepke van der Honing. Die komen de komende weekend nog del om haar verhaal te vertellen. Fijn dat je er weer stem ik in dus nou bij omroepfriesland.nl/BM.
5: Een goed begin van het weekend.
6: Op en uit. Marjantine Weidenaar en Roelof Vlausma.
7: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Ja, we gaan hut verder. Het is maaitijd en er hing het leefde in de loft. Het Himmelfeerts en in het Pinksterweekend is er volop leefde in Park Vijversburg. Alve Keusners van de Kunstacademie Friesland die exposeren met haar kunstwerken in en om de Villa Vijversburg innen op de kunsttentoonstelling Liefde als. Aan tafel twee studenten van de Kunstacademie, Sietske van der Zijl en Hinke Bouwma. Een goeie morgen. Ja, je zit op de Kunstacademie. Eerst maar eens even, want dat is een opleiding voor volwassenen vooral. Hoe ben je bij die Kunstacademie gekomen?
8: Ik heb nou ook wat teksten bij me. Ik vond thuis bij ons huid een heel soort oud textiel. Van onze mem, beppe, oerbeppe, jen en alles. En ik denk, dat wordt wat mooi. En toen kreeg ik op een of andere manier een folder van de Kunstacademie onderregen. En er stond een week in, daar stond een week valgekoers, een kunst maai textiel. Ik denk, dat doe ik. Maar ja, die zit vol. Dus ik ben te let. Nou, toen heb ik een stuk in dat er in Jippendaai was. Dan ben ik daarheen naar West. En toen heb ik gepraat met een paar studenten. En iedereen was heel enthousiast. En nou, mijn man wie ik maar en die zei nog vader dat ik het steeds goed krijg wat voor die. Dus en toen ben ik eerst maar eens begonnen met de vooropleiding. Ik denk dan, dat is jij hier een hele dag of een jaar lang een jong. En dan denk dan weet ik altijd wat is, ja of nee. En dan probeer ik wat en je moet ik wat schijn letten, al je wat kennen. Dus al je dat dan dienen, dan. Nou, en ik heb het jij hier dienen en ik vond het cadeautje.
0: Ja.
8: Ik vond het geweldig.
0: Wie dat voor jou ongeveer vergelijkbaar?
9: Nou, voor mij was het eigenlijk altijd wel een beetje een stille wens. Eigenlijk had ik het wel willen doen na mijn middelbare school. En door alle ontwikkelingen in het leven, zeg maar, was het wat op de achtergrond. Een paar jaar geleden ben ik weer gaan schilderen. Ja, en dat is zo heerlijk. En ja, vanuit die schilderlessen wilde ik eigenlijk meer. Dus toen heb ik gekozen voor de Kunstacademie Friesland. Toen had ik het examen gedaan en aangenomen.
0: Ja. En nou zitten we hier.
9: Ja,
0: je zit dus op die keuzeacademie. Maar wat we het nou over hebben zo, dat is geen opdracht vanuit de studie. Dat hij hem zelf opzetten. Hoe zit dat correct?
9: Wij hebben samen een module gevolgd op de Kunstacademie Kunst en Ondernemen. Dat is natuurlijk ook leuk, want je maakt wat, maar je wilt ook laten zien.
0: Ja.
9: En toen stonden we daarna even te praten. En daar werd ook gezegd, zorg dat je gezien wordt. En dat is eigenlijk bij ons in de groepen. Iedereen zit er een soort mannetje op de schouder die zegt, wie wil mij nou? Wie zit op mij te wachten?
1: Oh,
9: dat.
1: Ja.
9: Dus wij zeiden, we moeten het gewoon gaan doen. En toen zijn we maar eens begonnen met een mailtje naar Vijversburg. En Audrey Stielstra van Park Vijversburg reageerde heel enthousiast en heeft ons echt ook heel erg gestimuleerd en meegenomen. En onze groep was ook enthousiast. En dat is natuurlijk ook leuk. Want
0: ja.
9: Dus uiteindelijk zijn we met z'n elfen en gaan we dit doen.
0: Ja, het thema is liefde als. We kennen natuurlijk alle keer liefde is van die Lietse cartoons, van die popkes. Liefde als. Ten eerste, hoe ben je bij dat onderwerp kwam en wat doe je er dan mooi?
8: De dag van het kasteel. En dat doet Vijversburg van mij. En die had dit hier als thema liefde. En toen moest ik wat betekent van, we zijn daar een jekje weer daarop in. Nou, dat is een Pinksterweekend is dat. En we zijn maar Hemelvaart en Pinkster passen dit in haar schema. Zijn, dan is het wel leuk om daarop in te jekken. En dan moet je dan iets oors betekent van liefde en liefde als. En dat kan elke keer zien draaien, jongen Jan. De ene zei, liefde is de basis. De woorden zei, liefde is een werkwoord, als werkwoord. En dus daar ben ik begonnen. En daar doet elke keer zijn eigen ding. Maar ik ben schilders, ben meestal mijn keramiek. Dus van alles zit ernaast te zien.
0: Ja, je bent beide wat mijn naam, Liberty van Dijk beginnen. Die zit mooi vooraan.
9: Ja.
0: Ik heb er even kwart naar Sean. Ik ben net al te goed in de natuur. Daarvoor hebben we de oren meestal aan tafel zitten. Maar volgens mij herkende ik daar een jerrebare piekje in.
9: Klopt. Nou, goed.
0: En dat heeft natuurlijk mijn geboorte te krijgen.
9: Klopt. Ik woon in de buurt van Park Vijversburg. En elk jaar weer de ooievaars die komen. Het is zo bijzonder wat er gebeurt. Het zijn zulke grote dieren en zo mooi. Dus eigenlijk toen we hiermee bezig waren, had ik al heel snel zoiets van, ik ga wat met die ooievaars doen. Dus uiteindelijk is het een serie geworden van 7 schilderijen. In de ooievaars, in allerlei gedaantes, zeg maar.
0: Ja, en de werken met alle keer, want het is vrij groot werk.
9: Ja.
0: Die ben alle keer zo groot?
9: Ze zijn allemaal verschillende formaten. Er zit één kleinere bij, maar de rest is allemaal of groter of zoiets.
0: En hoe lang ben je daar dan mee dwaande?
9: Ja, hoe lang ben ik daarmee bezig? Nou, al een tijdje, zeg maar. ik denk een half jaar al met al. En, maar bij tijden natuurlijk. Want de Kunstacademie vraagt ook wel het een en ander van ons. Dus dat ging allemaal een beetje tussen de bedrijven door.
0: Ja.
9: En de laatste weken heel veel.
0: Ja, en Jo heb ik wat mooi naam.
8: Ja.
0: Jo bent textielwerker, dat zijn je al. Ik herken het net. Voor het jerrebare herken ik dan nog correct. Maar...
8: Begin maar alleen maar deze. Dit is een... oud boerenhemd.
1: Oh ja.
0: Een shirt, ja.
1: Van, maar wat voor stof is dat?
8: Dat is echt een oud boerenhemd van katoen.
1: Oh, katoen, wat heel dus. Van
9: je vader, toch?
8: Ja, van je vader.
0: Lekker stug en...
8: Nou, en daar heb ik mijn rusk. Heb ik daar een ketting op... Die wil nooit rusk in de kleren, maar deze keer word je dus wel rusk. Hier is rustig en dan doe je de stof in jittek en wetter. En dan is het wat zoer en dan pakt dat heel goed.
0: Mm-hmm.
8: Nou, dan letter heb ik er nog mooi. Nou, en woeker had ik maar ecoprinten, dan was ze door je planten op stof, maar dat woer net terug. Dus toen heb ik het maar weer mooi borduur en ijzerwerk dingen. En dan heb ik nog geijers en een hiesterblom bij dingen. Nou ja, de boer die zit vast, onzin, vee en onzin. Dat is het eigenlijk een beetje. Dit is toen de kei vroeger vast, maar de boer zit ik vast, onzin vee en onzin graaien. En dus dat is daar het symbool. En op de achterkant zit er nog.
1: Wat is het leefde aspect hier?
8: Dat is van uw huid.
1: De leefde van...
8: Oh. Nee, dit is uw huid en dit is uw mem, om het samen te zeggen. De basis.
0: Familiaire leefde. Leefde kun je natuurlijk in hele verschillende manieren naar Shen.
8: Ja. En dit is een... ik kan een omslagdoek maken. En ik heb mijn... dit is zit order. Er zit een doek van mijn beppe in. Daar zit een Chinese draak op. En die heb ik helemaal in stukjes geknipt. En die heb ik hier zo omheen geplakt als zijn dikke. Dat tipdoek van het Fries kostuum is ik een beetje zat. En die had dus met hem heel vaak om aan hand. Het Fries kostuum. En dan heb ik bij mijn Rusk heb ik daar Isrië en daar heb ik waarin beduurd, dat het al wat verbinding krijgt.
0: En nou heb je de tijd om alles mooi uit te lezen, maar straks ja. Hing het in en om Park Vijversburg.
8: Ja.
0: Communicaties
8: bij.
0: Communicaties bij.
8: Ja, ja.
9: En een boekje. En een klein boekje.
8: Ja, we maken een boekje. Dus ja, er werd van alles in. En we doen nog van de bijen. In een soort moment van speurtocht. En er zijn een paar workshops van bijen. Op zondje maaien en 23 maaien. Dus ja, er is eigenlijk van alles te doen.
0: Je hebt net de neiging om daar... Nee, misschien net stiekem, maar gewoon snel en dan eens even hinnen te gaan en de nice te steren. En misschien even mensen zeggen, dat is mijn werk. Wil je er wat van weten?
1: Ik ben ondernemer, ja. Wil je het kepen? Ja.
8: Nee, toch? Nee, we willen dat er altijd wel iemand van ons groep is. Nou, daar ben ik rond, dus in Vijversburg, dat ze graag willen dat er iemand even op passen, die KMS. Dus er is altijd wel iemand van ons aanwezig en soms twee. En nou, die workshops met die band, die doggen we ik. Dus we binden wel allereerst nou en dan eens een keer. Maar net altijd.
9: En bij de weekenden is er in Park Vijversburg ook heel veel te doen. Er is nog een kunstmarkt met Pinksteren. Daar hebben wij dus verder, staan wij een beetje naast, zeg maar. Maar nou, workshops dus. Dus dit is echt een dag van het kasteel natuurlijk nog. Dus het zijn twee actieve weekenden daar. Dus.
0: De tentoonstelling Liefde Als is dus in het Himmelfeertweekend. Dat is 14 oont mei, Santje maaien. En het Pinksterweekend, dat is 23 oont 24 mei. Van Jelve Alven oont 5 uur. En ons moet je even op visitleeuwarden.com. En dan kun je nog alle keer meer informatie vinden over deze prachtige tentoonstelling. Dank u wel en een soort willen dadelijk.
9: Dank je.
8: Dank u wel.
1: Ja, en dadelijk is Night Nice van Jelve Tsien van Simone Skeffer. Stappen wij in een soort van teletype-machine en geven we waarom naar de missie, want waar de slag om de skiersteens. En ja, hadden de makkers van de film hoe Michael Jackson nou wel het echte verhaal verteld. Er zijn al je kritieken op die film, goed of net goed. Jij is dadelijk van film kennen Janko Chris wat hij ervan vindt.
5: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Van de middag maai het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vingen. Harkje maai en sjog maai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Van de midi van Tolven om Fjouden bij Omroep Friesland.
10: Trulies met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
17: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
22: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
0: Ja, het is 1 minuut over Jelvert Sien, tijd om bijpraten worden over het Frieske Nijs. Hier is Simone Skeffer. Een goeiemorgen.
23: Goeiemorgen. Het Rin-evenement Loop Leeuwarden wordt dit hier inclusiever. De doggemoorn een 1000 mensen mei die een behinding ha. De organisatie vindt dat elke nie in de kans haar mat om te rinnen, zei het Foppe van der Veen van de organisatie.
2: iedereen wat erin kunnen. En dat doen we dit hier extra. We hebben deze keer de 2400 band die het mij erin van de basisschool leeft, die mij gratis meedoen. Door het toeren mensen mij een beheining mee. Ja, we gaan 14 tours en deelnemers in totaal, maar die tours en de 2400 ben voor ons wel extra speciaal inderdaad, om te zien stad te komen te snijden.
23: Een automobilist had vannacht een ravage oorjocht in een tuin bij een hoes aan de Hooizolder in Drachten. Dat badde om 20 vrienden hinnen. De bestuurder verleert troch onbekende oorzaak de controle over het stuur, riet een sket stikken en kwam daarna ta stilstaan in de tuin. De politie stelde vast dat de automobilist onder invloed van alcohol wie en had de bestuurder aanhouden en overbracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Een berger had de sconcerre auto afvierd. Watersport en ik de Paralympische sport volgen. Het kind haar namen, Aleida Noorbruis, de Paralympisch hutfietster van Oerterp. Ze waat onder oren Olympisch en vrouwkampioen op de baan in de C2-klasse. Maar na haar carrière jaren we net volle meer van haar. En voor de succesvolle rietster kwam er een oorgevjocht, dat van een nij besteen. Aleida is bijna mijn hersenletsel en om dan je plak te vinden is vieren van makkelijk.
3: Ik omschrouw het de laatste periode en jaren als het om mij vreugd hoe wie dat voor mij, dan is dat net een zwarte gat was, maar dan is dat een complete identiteitscrisis was. Wie ben ik? Wat ken ik? Wat wil ik? Dat zijn sowieso de vragen die dan opkomen. Ik voor orenzwartes, maar vooral de vraag wie wil mij in deze maatschappij.
23: Morgen in ons programma Bureau de Vries het hele verhaal van Aleida. En Bureau de Vries is er om alle voeren. De FUMO had in april een proces verbaal opmaken in een opdrachtjouwer en oornimmer die het in de gemeente Westellenwerf zo'n 500 meter om Bjemmen illegaal kapt had. De kap van de Bjemmen hier in het voor melden we de matten door de provincie. Poppen dat die bij controle blieken dat er dichtbij en mogelijk een dassenborg werk is. Dat is al in een tastien met een omjouwingsvergunning. Mogelijk binnen dus dassen verstuurd. De provincie is op de hicht gebracht en het Openbaar Ministerie zal een volgeoorde strafrechtelijke afhandeling. En dan het waar nog. Joet, de warmste dag van de week. Maar in eerste zuid-eerste wind komt warme lucht naar je omjouwing. Het is zo'n 15 graden op het water, rond 29 graden meer de provincie. En die eerste wind is zwak ontmatig. In de namiddag gaat het naar het noordeesten en neemt ik ta. Vannacht wordt het dan zo'n 5 of 6 graden. Morgen een frisse en krachtige noordeester. Afwisseling van wolken en zinnen, temperaturen van 16 zo'n graden. Mandy, maar in matig en krachtige noordwester is het echt fris, 10,5 graden. En Tuesday, dan komt er een graadje bij, maar echt warm wordt het net tussen
0: nee,
23: weken.
0: Ik denk dat de Joet in groep heel wies is, maar het waar. Dat zijn de fietsers van de Alvenmarathocht.
23: Oh,
0: die hebben ja, vaak Rijn en Huddewien.
23: Ja, het waait altijd met de Alvenmarathocht.
0: Ja. Meer nijs kun je zelfs vinden bij ons op de website en in ons app.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
25: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
25: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
26: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
27: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Op en uit.
6: Jantine Weidenaar en Roelof Lausma.

0: Nou, dat ik zijn, hè, sorry.
1: Hey, Do.
2: Wat ken ik sissen wie dat? Van Foppe de Lang.
3: Op en uit.
4: Een goed begin van het weekend.
1: Ja, wij hebben hier al even eigen gasten aan tafel zitten. De ene is een bekende van Op en uit. Dat is Janko Christ, regisseur, maker van Heer, maker van al je films. Hoe gaat het eigenlijk met de film? Is hij nog in de bioscoop?
5: Nee, het is nou gebeurd. Oude Vreet zien naar Traaienman in Drachten, de Vreet die jongen. Dus toen werd het wel officieel klaar.
1: En wie in die lulk toen ze eruit doen?
5: Nee, die wien wel. Dat wie toevallig Simone Scheffer, want die appte mij de fotootje van de volle zaal. Dus okay. Maar die wien wel heel te spreken over de film, maar het is nou in de bios al gebeurd.
1: Nou, dan is dat klaar. Komt hij nou op DVD?
5: Ja, streamen is maar een sensor. Okay.
1: Nou ja, dan gong ze in ieder geval voor u is nou de film van The King of Pop, hè, hoe het lippen van Michael Jackson. En de vraag is: gongst de Oder al moonwalkend de bioscoop uit? Als dat überhaupt ook is.
5: Ik ken het wel een best zo'n beetje. Ik ken het net wel.
1: Okay.
5: Maar ik heb veel gewonnen.
2: Jammer.
1: Nou, wil jij dadelijk wat hij ervan vindt? Er komt ook nog een horrorfilm bij. Die vond Stone net leuk.
2: Nee,
1: die zal hij bespreken. Of
2: die moet ik nog shamen. Oh. Michael Heckel, Sean. Oh. Daar heb ik mijn eigen mening wel over.
1: Nou, we stappen nou eerst even rond in de tijd. Begin af in Woerden.
2: Ja, want in Woerden verorent het in een middeleeuws dorp. Om de skiersteens heen riest een kampement, klinkt oude muziek en wordt er mooi zwudden vochten. Enkens in de kunde komen mooi ambachten uit de 14e eeuw. En dit bad alle jaren mooi de slag om de skiersteens. Dat is een nij middeleeuws festival. Om tafel Hanne Hovinga en Jeltje van der Ploeg. Een goeie morgen. Ja, een nieuw festival opzetten. Eerst maar zijn wat het idee waar je komt. Ben je van Jim of is dit een gearworking west?
6: Nee, wie bent er een beetje in lust, hè? Ja.
1: Oh, je zit er niet meer in de bestuur.
6: Nee. Ja. Nee, ja. Wie ben vregen om te helpen? Het idee speelt al langer, want we hadden natuurlijk een prachtige toersteens in Veerwagensteen. De enige toersteens nog van heel Noord-Nederland. Dus dat is een mooi decor voor een middeleeuws feest. En bij het bestuur hebben we al langer het idee om het repertoire wat uit te breiden. Hè? Want er worden mooie lezingen georganiseerd, tentoonstellingen, concerten. Maar de kisten volle meer. Maar die hingen ze nog net rug de enthousiasteling van voen. Maar langzaam gaan ze uus voen.
2: Wat heet je mooi de middeleeuwen en mooie zwudden en ambachten?
7: Ja, ik heb vooral de sociale druk weer terug een keer bij zitten, moet ik heel eerlijk bekennen.
1: Dat is mooi, ja.
7: Dat is mooi, hè? Ja, dat is heel mooi. Maar het is wel heel leuk. En het is ook heel leuk om wat meer meesken kind te leren. Het is een heel brede groep die we nou hebben als organisatiecomité. Maar oud en jong. En dat is ook precies wat we met het festival willen. Dat we oud en jong onder binnen willen, loeken willen. En hele mooie dagen of een heel mooi weekend eigenlijk vastkotelen willen. Do has meer, denk ik, maar de middeleeuwen als mij.
6: Ja, ik ben wel geïnteresseerd in skiedenis, maar vooral de combinatie van skiedenis en een mooi festival deel zetten en daar meer uur talenten voor inzetten. Het organiseren van dit soort zaken. Dat die combinatie maken dat we zijn, ja, dat willen we
2: wel. Ja. En dan begin je eigenlijk op nul, want het is een nijfestival. Dus je hebt alle creatieve vrijheid om maar te dwan wat je wollen.
6: Ja.
2: Vertel, hoe heem dat betocht? Wat kunnen we volgende week verwachten?
6: Nou, wat we verwachten kennen, dat is inderdaad een uitkomst van een protte brainstorm sessies. Maar ik inspiratie bezit dus. Wie ben geliefd naar Ter Apelwest? Daar weet ik elke keer een middeleeuws festival deel zetten. En er binnen wel meer van in het land. En in uw groep, maar wat ik bekennen, hebben we twee geschiedenisdeskundigen. Eén daarvan die het ik dit soort festivals die doet zelf ik on live action roleplaying. Dus die had wel een protte inspiratie al trodieren opdienen. Dus die had voornamelijk verzorgd voor de inhoudelijke invulling en het geschiedkundige kompas. Hè, dat we net rare dingen deel zetten.
1: Ja, want dat is wel de vraag natuurlijk. Wat wie nou het hechte punt van die skiersteens in de skiertnis? Wanneer wie het belangrijkste of wanneer wie het stiert onder druk?
6: Nou, het had altijd wel in functie west, met een derde uitzondering, maar het had verschillende functies gehad. Het is ooit ontstaan in de 14e eeuw, rond 1300, als een verdedigingsbalwerk voor hoofdelingen. In Friesland hebben we in die omkring in ieder geval het echt adel, maar heel rieke boeren. Dus dat waren de hoofdelingen die hun land verdedigen moesten, zijn orenrieke boeren. in de fetus. Dus zij is het ooit ontstien. Later is het ik in Gebroek West terug Kleester Klaarkamp uit Reense Megeerst. Als uitpost zat dat dan hier of uithof van het werd dat ze hun boerenbedrijf leiden koen. Dus ze had het altijd wel functie han. En nou, het hoogtepunt is komend weekend vanzelf.
1: Ja, precies. Ja. Daar hebben we dus 400 hier weer een festival bij betocht.
2: Denk het wel, ja.
6: Ja, ja, ja.
2: Want je hebt zelfs een blokkenschema en alles. Ik heb het hier even van me. Er wordt van alles georganiseerd. En wat hichtepunten? Wij kunnen mensen tak een week heen. Wat kiezen dwang?
7: Wat kiezen dwang? Nou, ze kennen we hen heel het kampement. Daar kiezen ze hoe mensen doet iets libben. Die organiseer ik een veldslag. Dus dat is echt super mooi om te zien. We hebben een roofvogelshow. Dus dat is hartstikke mooi. Orde aanwachten. Dus dan is juist echt hoe mensen vroeger producten maken. He, van zover we dat nou benaderen kunnen. Want dus mensen hebben ook een deel stroom nodig. En dat deden vroeger natuurlijk net. Dus ja. We hebben ook verschillende lezingen. Dus als je wat meer verdieping ziet, dan hebben we dat ook in ons aanbod. Zowel in de skiersteens als buiten de skiersteens. We hebben muziek en we hebben ook een heel gedeelte van band. Bij de band, nou ja, prinsessenkapsels, meidje te kennen, een ridderschool. Hè, dus dat is echt even zelf een zwutvechtje kist als band. We hebben boogschieten hebben. Dus daar binnen al je dingen die ze dwang kennen. Dus ja. Het is heel, heel divers eigenlijk. Dus voor elk wel wat wils, denk ik.
2: En ik heb een veldslag. Ik heb ooit eens een keer hier in Oorfestival in Friesland West. Nou, daar waren het behoorlijk op elkaar inhakt. Moeten we zoiets vaststellen? Of is het...
7: Ja, ja, het is wel, nou ja, we hebben het in Ter Apelsjoen. Hoe het gier, maar het is wel inderdaad serieus.
2: Het is geen theater van het is een beetje nep. Er wordt wel echt.
7: Er wordt wel echt wat vochten. Ja, zonder verwondingen. Ja,
2: nee,
7: maar
2: nee,
7: het,
2: nee.
7: Is wel de, het, in, is, het ligt wel schermutseling.
2: Ja.
7: In tenue.
2: Ja, ja, ja. Oh, fantastisch. Ja. En nou, dan wil je soks opzetten. En je zijn al, er wordt van alles al georganiseerd. Is het al lastig om dat alle keer bij elkaar te krijgen? Want alle keer in dit weekend te organiseren. Het is natuurlijk een weekend mooi. Voor Himmelveert? Nee, naar Himmelveert. Nee. Dus het is druk. Wie dat lastig om dat alle keer op poten te zetten?
6: Nou, het op poten zetten voelt wel taam om de meesten beschikbaar, beschikbaar te krijgen. Omdat we echt betier begang zijn. We zijn al meer dan een eerlijn begang. En echte hoofdcomponenten hebben we al betier het verslijn. Wat we wel merken is natuurlijk dat in het dorp ik een protomezing voor ben. Dus vrijwilligers vinden, dat is hier en daar nog wel lastig.
2: Hier hebben we vaker, ja.
6: Ja.
2: En je toch het vergeet, want het is wel wichtig om te nemen. Het is een festival, er is van alles. Er is muziek, workshops, lezingen. En dan vergeet in deze tijd.
6: Ja.
7: Ja.
2: Dat wie van je wel een doel om het leegdrompelig te houden?
7: Ja, daar hebben we specifiek op inzetten om het deze keer vergeet te houden. Dus we weten net of het in de toekomst lukt. Maar dit jaar is het gewoon hartstikke mooi, deze editie, dat dat kan. En dat kan alleen maar de steun van verschillende subsidies en fondsen. Daar hebben we ook al meer dan een jaar maar begonnen. Nou, het IMF is een hele grote steun voor u's. We hebben een soort bijhellen. Verschillende stichtingen die
1: dat
7: bijdragen.
1: Het
7: IEP-Mierskipsfonds, ja, goed als dat even oorvulst. Dus daar zijn er heel veel fondsen en subsidies waar wij nou ja, toch een hele goede bijdrage van kregen hebben voor deze editie om dit mogelijk te maken. En ik om het zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Want we willen net in wat dat betreft boeten sluiten. We willen dat iedereen komen kan.
2: Alle leeftijden.
7: Ja, alle leeftijden. Ja. En ik de sponsoren in het dorp hebben bij om bijdroegen. Dus dat is, we hebben echt wel wat financiële steun om dit mogelijk te maken. Ik ben heel blij dat dat slag is, het Aron Eer om het varkot te krijgen.
2: En dat terrein, want dat ligt me ook nog wel een uitdaging. We hebben natuurlijk die prachtige bloemen en planten die het nou in bloei staan. Kunnen we daar samen marktkraampjes en een veldslag op organiseren?
6: Nee, de tuin om skiesteens heen harven vrij van activiteiten. Maar we gaan een stuk rijden achter en om skiesteens heen beschikbaar krijgen van de boeren. Dus dat hebben we nou inrijochten. En het patenlijst van de merken inderdaad. En dat slag het goed zonder de tuin te vertraapjen.
2: En dan ben ik heel nieuwsgierig. Waar vinden wij Jim dadelijk? En in welk voor outfit vinden wij Jim takkenbieken?
6: Ja.
7: Wij staan al op de socials in outfit. Dus als je me volgt op Facebook en Instagram, dan zie je een hele mooie foto hoe wij in traditionele kledij.
2: Omschroot het dus weer of meer de boerenhulp?
7: Nee, het is wel wat het, binnen de vroege de betierde middeleeuwen. Dus ze zijn wat minder rijkelijk uitdost allegeren. Dus het is een witte onderjurk voor u's, maar een rede oergooier. En de mannen hebben een. Nou ja, een blouse is maar gewoon en een kwarte broek. In mijn blauw en geel.
6: We zijn wel opvallend. En dat is zeker bij het idee dat meesten ons onspreken kennen. Als er wat onderhand is. Alle vrijwilligers die krijgen iets herkenbaars om. Dus ja, we rennen daar in vol ornaat om.
2: Hartstikke mooi. Ja. De slag om de skiersteen. Tak om wieken dus. Sneun en snoin. Meer informatie is te vinden op skierstins.nl. /slag. En dat lijkt me wel wat voor jou.
1: Ja, zeker. Ik had
2: niet verwacht, zie je.
1: Ja. Lekker zwetvechten.
2: Ja.
1: Heerlijk.
3: Goedemorgen. Dit is On Tolvoeren.
8: Op en uit.
3: Jantine Weidenaar en Roelof Lausma.

0: zien het als een soort van Oskiers noemer. Diane Cresip, Sweet Goodbyes, maar ze ben gewoon weer Veronica.
1: Wat voelst ervan?
2: Ja, we zullen het hebben over films. En daarom is Janko Christ hier. Het is wat de tijd, hè, van volgens mij dat er wel.

0: Dat is een groot succes. Dus dat is wel eigenlijk goed om te zien. Beter nog dan Bohemian Rhapsody van Queen. Dus daar ging ontzettend volle mensen in. Alle recensenten vinden hem slecht. En ik jou de recensenten daarin ook liek. Want hij is heel slecht. Hij is slecht vanwege twee dingen eigenlijk. En Ian is... Het is eigenlijk een soort Michael film. Maar dan in een soort Disney versie. Dus het is een soort Disney film. Maar dan om Michael. En zal ik uitlezen, dus in de film volgen Michael Jackson het leven. En hij begint van dat hij size is tot dat bad uitkomt. En de tournee, dus dat hij echt een grote ster is. En we volgen hem dus eigenlijk 20 jaar van zijn leven. Maar dan, ja, op een hele Disney-achtige manier. Dus we hebben de hele gemeene manier, dat is zijn huid. En die slaat hem en die is ik alleen nog maar gemeen. Maar toen ik echt dacht van dit is Disney, toen dan had je bijvoorbeeld Ik zijn aapje, hier die bubbels.
1: Ja.
0: Dan heeft ze scène en dan zei het in de familie, kom jongens, we gaan naar boeten, En dan komt er een auto omheen, mijn karretje erachter. En het is dan, kom met mijn scherm wat ik kocht. Nou, dan gaat hij doorriep en dan komt bubbels, het aapje eruit. Nou, dan kan je je voorstellen, dat is een wild dier. Dus die, dat, nou ja, maar goed, in het echt zo dat een beetje mogelijk in. Maar nou komt hij een beetje leven verlegen. Dan komt hij uit die trailer stappen. En die familie denkt, wat maat ik ermee? En dan shot hij Michael. En dan shot ze elkaar gewoon dat aapje en Michael. En dan, wat lief. En dan direct een heuk, wist wel.
1: Het is een beetje zoals in The Lion King, dat dan dat liedse leeuwke rijden we door Timon en Pumba.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Maar dat
0: ze direct, ze shot elkaar gewoon en ze direct een band met elkaar. En dan eerst wat, nou ja, snapst. Dus het slaat helemaal nergens op.
1: Wat eigenlijk ook al vreemd wie dat hij überhaupt die aap hier toch?
0: Ja, maar het is hartstikke leuk. Had je zo'n filmmaatje om het dan ik in de film te maar dus en dat zou het een plot hoe deze film, het is een soort nepwerkelijkheid hoe het echt ging. Dus bijvoorbeeld ik, maar Janet Jackson, die had het script lezen en dacht, ja, hier klopt helemaal niks van. Dus
1: dat zien zus.
0: Hier doen we niet ermee.
1: Nee.
0: Dus, maar dan maken ze dus wel een film hoe Michael in zijn jonge jaren, he, dus dat hij opgroeit met die Hyde en Machine Brothers en de Jackson 5. Maar die hele Janet, ja, die wie er natuurlijk ik in het echt, ja. En dan wie het nog een broeken, die dacht ik van, nee, hier doen we niet ermee. Dus het is natuurlijk een hele rare... Een
1: hypocriete film dus.
0: Ja.
1: Maar waarom is hij dan, waarom vind je hem dan zo mooi?
0: Het is Michael Jackson. En het is de muziek. En het is natuurlijk toch fascinerend. Dus het heeft een enorme uitstraling van... En dan gaan mensen dus toch in.
1: Maar ik het hele misbruikverhaal zit er net in?
0: Nee. Dus dat is in die zin ik wel toe betocht. Dus ze houden op voordat de eerste beschuldiging komen. Hè? Dus dan is het gewoon, einde film. Dat is net een goed einde. Ik moet random rank. En klaar.
1: Maar dat was trek. Dat zou de stikken. Ja. Wie heel wijs haast voort.
2: Ja, ik wou heel wijs inderdaad voort. En ik vond hem inderdaad zo slecht. Als het een beetje filmtheorie is, dan wist dat de film is opbouwd uit een eerste, een tweede en een derde acte. Dat zit hier helemaal net in. Dit is een aaneensluiting van, van scènes.
1: Nou, ja. We ben je rek om mensen erop uit te sturen. Dus dan wel een leuke film.
0: Nou,
1: maar ja, ik ken daar ambitie. Was er nog iets zo, Michael, voordat we naar de Sheep Detective
0: gingen? Nee, we hebben het eigenlijk wel samen.
1: Oké, okay, ja. Dan geven we naar de Sheep Detective. Dat klinkt echt... Is dat een leuke film?
0: Nee.
1: Hij stuurt dus de hele tijd naar horen. Nee, sorry. Reclame.
0: Ja, ik ken er niks van. De Sheep Detectives, dat geeft over. Dat is eigenlijk een hele leuke opzet. En in Amerika krijgt het ook hele goede recensies. En die recensies wat hier in Nederland nog uitkomen. Maar daarom dacht ik, ik ging er vast in. De Sheep Detectives geeft over een schaapshender. Hugh Jackman, de Australische superster. En die heeft een schaapskudde. En op een gegeven moment... Hugh Jackman, die wordt vermoord. Dus hij idee. En ook in de skip, die ging uitzieken. Ja, wie had het nou eigenlijk dien? En dat spullen
1: zitten. Dan zit je dan een pitje hoor, die te genieten.
0: Ja, nou ja. Maar
1: dat is zo samen in de mitsie om gebeuren kunnen. Nou,
3: kom maar even in water,
0: ja.
3: Succes.
0: Ja, dat is eigenlijk inderdaad beter. Maar oké, okay, dus met die skip. Dat vindt al je plak in een Engels dwarke. En dus daar heeft een woorden gekke. Hij is een hele zullige politieman. En hij heeft een gewiekste advocaten. En hij is al even die types. En een van die 5-6 types, ja, die had het dien.
1: Oh, dit is de whodunit. Dit is heel populair. Die cozy thriller-achtige dingen, hè?
0: Zeker.
1: Ja, okay.
0: Ja, dat is hier voor mannen. Wie het het dien?
1: Ja.
0: En de skip ging op avontuur. Nou, dus het is natuurlijk een bijna film. Maar het probleem is, die film is heel serieus. Dus we gaan nou echt serieus 2 uur lang naar skip zitten te zien. Die een moord oplossen wil.
1: Maar praten ze maar ook over die skip?
0: Ja, ze praten maar. Het is net een tekenfilm of animatie. Ze praten gewoon maar ook hoor. En dat werkt eigenlijk best goed. Maar het ding is dat wordt het een soort minion-achtige avontuur. Dat ze gekke dingen beleven in het Engelse dwarpje en dit en dat. Nee, Het is bloedserieus. Geen ze mijn oorwiezingen en geen ze dat. Dus mijn vraag, voor wie is deze film?

0: als er maar bent, mijn band moet sowieso natuurlijk al met het mooi. Die ben 49, dus zitten eigenlijk wel redelijk in deze leeftijd. Maar goed, mijn dochter die zou dit gewoon echt hartstikke saai vinden, want het is 2 uren lang. Ja, en het enige is, wie het te dien? Er was dus 2 uren lang in je geboeid houden. Nou, maar een band rest dat net op. Dus een kromsteam wat oudere band, 14, 15 of zo, en dat had ik best wel vier thema's links-rechts. Maar ja, die ging net nog een skipperfilm als de 14, 15 was. Dus er moest echt van een moordmysterie houden op een of andere manier. En dan vist dit misschien leuk, maar dit giet ik net een succes.
1: Oké, nou dan eventjes om in de sfeer van Walt Disney te plungen. Hè. Er zit altijd een shitpoint in. Nou, daar is nog 2 shitpoints beneemd. Maar weinig goed, Joert.
0: Nou ja,
1: hoop ik toch of net? Er is nog een tip.
0: Nou ja, dat is een beetje raar voor op en uit. Maar, maar er is een Netflix tip.
1: Nou,
0: dus belangrijk gewoon thuis. Op Netflix ziet nou een nieuwe serie, of een oude serie al. Dat is The Handmaid's Tale. En dat is een fantastische serie. En die stond net op Netflix, maar die staat nu sinds kwart de wol op. En dat is echt een van de beste dingen die in de oude Roenen Liver zit. Het zien in je makker binnen, gewoon überhaupt. In de echt hardst in de categorie van Breaking Bad, Game of Thrones, House of Cards. Echt de top van de top. En de Jet Handmaid's Tale, ik bij. Stond net op Netflix. Netflix had het nou onkocht. Dus kind dat gewoon shit. Nope. Zet hem on. Ja.
1: Dank u wel, Janko. Toch nog een positief einde om deze recensie. We wisten altijd wel heel eerlijk.
0: Ja, ik ging graag even reclame maken voor de Friese bioscoop. Die had ik net al, maar we maken gewoon eerlijk bij.
1: Ja,
0: zei
1: dank u wel. Hey, dan is er een andere keer weer. Dan zal er hopelijk wel weer een leuke blockbuster uitkomen. En wij hebben aan zijn nog weer een heel mooi oeren te gaan. En daarin hebben we de musical van Robin Hood.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
3: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
3: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
3: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
3: Download hem nu.
4: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Hast u extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
6: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer Service en Autos is er voor Elsing.
5: Big Green Funny Zakje. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
7: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Top kwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de drie opvarenden zouden twee zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
11: Ja, dat is nog een leuke tip voor een vaststelling, een optreden, een opera, concert, Tupperware party, het kin alleger. Stuur dat nou op via de Omroep-app. En verder hebben we dadelijk in het twaalf uur van Op een Uut om te denken voor een musical. En dat is Robin Hood in Nijbeets.
12: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
13: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
6: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
16: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzoom het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
2: Op een Uut.
17: Jantine Weidenaar en Roelof Lausma.

0: Omroep Friesland.
1: En wij gaan mooi verder met de tweede oeren op een uur. En daarin hebben we Rom omtinken voor de musical Robin Hood. Nou, waar kent het net, dat verhaal? En dat is van Orwieke Artesjen in Nijbeets.
2: We praten met de regisseur en de acteurs. En we krijgen hier een mooi optreden in de studio van de haatrolspeler en haar beste vriendin.
1: Ja, verder komt Klaas van Zelswedel, mooi de blommen en planten. En hij heeft wat leuks georganiseerd en kist vol wat reuring broeken. Ik zeg nou krek een brugje binnenkomen uit Hurre Griep. Stuur dan nou die berucht.
2: En Broek, die Omroep-app, zet die naam en noemer en activiteit erbij. En waar wit, bellen we dadelijk Chin Oliver Marij.

0: Paul McCartney, Hope of Deliverance.
1: Het verneemde verhaal van Robin Hood. Ja, hoe je eigenlijk net met utilisme het al, denk ik, al heel vaak Sjoen en Jet. Maar draait om het stellen van de Rieken. En dat dan werd de Jan onder Eermen. Nou, Elze Producties Udrachten die brengt die musicalversie nou. Maar een heel soort jong talent. Tons die is in het Damshoes in Nijbeets de try-out. En daarna is het verskate keren te zien. En wij krijgen een paar prulken van het verhaal en van de muziek. Nou, dat bepraten we onder oren met regisseur Marije Semplonius. En dadelijk hebben we ook de haatrolspielers en haar, ja, haar steun, haar vriendin Dieter. Dus Maasjongen live hier bij ons in de studio. Dat is altijd heel spannend, maar ik heel erg leuk, Marije.
2: Ja, dus.
1: Want we wien van de morgen aan het oefenen en dat klinkt goed, hè?
2: Ja, ze zeker, klaar voor. Ja.
1: Ja, maar ben je me al klaar voor de musical zelf? Want ja, daar heb ik al heel lang mee ondergang geweest.
2: Ja, ja, we gaan het laatste weekend nou in. Dus het wordt nog wel het werkje, maar het meeste stiert. En we hebben natuurlijk de prachtige locatie van het Damshoes. Dus ja, zodra we daar te plak wie in voel eigenlijk alles op zien plak. En ja, ik heb er alle vertrouwen in. Het wordt een prachtige stik.
1: Ja, want Robin Hood, toch even precies mooi waarom. Welke tier speelt het echt maar weer? Oh, in,
2: ja,
1: in
2: ja, we bloeien een beetje in dezelfde tier als in het blok hiervoor. Bij de skiersteenten. Dus dat is eind middeleeuwen, 1500 ongeveer in Engeland. En wij horen voor de oude tiert aan. Dus we speel je hem qua kostuum en qua decor echt, ja, eind middeleeuwen. Maar ja, de thema's worden wel wat moderner. En de taal en de muziek is modern, pop en rock.
1: Ja, dat is heel mooi. Maar waarom past het Damshoes er dan bij? Want
2: ja, dat is een oude
1: misschien bij mensen de wonen het weet helemaal niet eens hoe dat ruutje maar.
2: Nee, nou ja, ik zou zeggen, kom Shen naar de musical, dan just tegelijk het prachtige Damshoes. Ja, voor degenen die het net kennen, het is echt uit de turftiert. Dus het komt uit een iets oren tiert. Maar ja, het thema is voor hetzelfde. Het gaat heel erg ik over het opkomen van voor de arbeiders, Domela Nieuwenhuis. Ja, het is een Ierpen Loftmuseum. Dus qua thema sluit het op elkaar.
1: Ja, dat ben van die Lietse huiskes dat mensen inwenden. Dat hoe dan?
2: Ja, dat klopt. En dat is wel leuk, die bruiken wij ik nog. Dus tijdens de inloop, als het publiek de oren komt, dan spelen we over wat scènes uit. Want we toch, ja, dit ben echt de huiskes. Ik weer de meest knutjes volk ben je kennen.
1: Ja, mooi. Want in dat Robin Hood, dan geven wij nou een bosleeuw en Sherwood. En we hebben volgens mij een sheriff die het helemaal net aardig is. Kist u ze nog even?
2: Ja, zal ik het even opfrissen? Ja, dus het verhaal gaat eens voor Robin van Locksley. Die vocht net in de oorlogen van de koning en die komt nou over Rom. In ieder geval in uw stik is de koning is deer. En de sheriff van Nottingham die had de macht grepen. Maar in uw stik doet het wel wat oors. Dus we hebben expres kiezen voor een versie Skruntroch Elise Berends. Die er wat een twist om jou. Dus wij kiezen voor een gemaskerde held. Die opkomt voor de Eermen. Omdat de verschillen tussen Eermen en Riek steeds grutter worden.
1: Ja, toen al, hè?
2: Ja, en dat is een parallel natuurlijk met nou. Het stilet is een artikel in de Volkskranten. In het als lesnest. Het CPB die het waskogen voor die verschillende bloemen grutter worden. En het kabinet tot er eens te weinig hoor.
1: Ja, en dat is in Amerika, maar dat wist in Nederland. Dat was de tocht, nou, we verdelen het al hier.
2: Ja, dat valt wel zin, want die onderzoeken wie in vanuit Nederland. En er binnen toch volle belastingvoordeel voor de Riekeren. Dus de winst voor de Rieken groeit volle meer dan voor de Eermen.
1: Het is een thema wat is altijd een blauwe cel. Ja. Nou, daar zitten we het aansnekken wel even mooi. De actrices hoor, hè? Want zij is in kleer en ze wil het ik nog heel graag jongen. Maar neem eens even mooi, want alleen nog de titel al van het noemen dacht ik, oké, haat me recht in mijn gezicht. Ja. Waar ben we in het stik?
2: Ja, we beginnen heftig op deze zoete man. We zitten redelijk, we zitten in de tweede helft. Het gittertje in het eind aan en de vriendinnen van Marion, die komen erachter dat ze wat met Robin Hood te krijgen heeft. En De friendship die in het begin heel stevig liep, die is daar uit elkaar ontvallen. En in dit noemen we een confrontatie tussen de vriendin.
1: De vriendin, want Jente Wening en Nienke Rietveld en Rosalie Londema staan ook klaar om live te jongen, dus haat me recht in mijn gezicht. Jente staat in het midden. Zij is Marion, de haatrolspielers, en haar vriendin, daar gebeurt het nou tussen. Ben je er klaar voor? Dan geven we nou live luisteren naar haat me recht in mijn gezicht.

0: Ja, kom erbij. Zo, haat me recht in mijn gezicht. Dus te zien bij Robin Hood, de musical in Nijbeets. En ja, knap je. Nou, ze komen hier op tafel even weer een beetje.
1: In de haven
0: tot rust komen. Ja, Jente Wening, Nienke Rietveld en Rosalie Londen. Maar fijn dat je hem er binnen. Nou, ik begin maar even met die, Jente.
2: Ja.
0: Ja, dit wie even al een soort van try-out, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar ik vond het vooral leuk, hè? Ja? Het is vooral leuk om dit nou te mij dwaaieren. Dus ja.
0: Gong het goed? Hoe ging het met jou? Wie is het helemaal...
2: Nou, ik vond het wel spannend, maar volgens mij ging het wel prima.
0: Top, top. Hey, en Rosalie, dit stik, hè? Dit zit eigenlijk... Ja, dit is best wel heftig. Ja, want er zijn vriendinnen die komen op tinnen een goede vriendin. Ja, waarom is dit zo leuk om te spelen? Want je zit wel wat emotie in, volgens mij.
2: Ja, zeker. Nou, vooral omdat je de hele voorstelling gewoon vriendinnen bent en je hebt best wel veel spel om... Je kan best wel een ontwikkeling maken. En dat komt dan heel erg uit in dat nummer.
0: Ja,
2: dus dat
0: veel.
2: Vind ik heel leuk. Dus je kan lekker gewoon alles kwijt. Wat je zeg maar de hele voorstelling een beetje loopt.
3: Lekkere belten.
2: Ja, zeker.
3: Manier jongen, lekker loot jongen.
2: Ja,
3: dat
2: ja.
3: Vind ik mij heel fijn. En Jim heb ik op het einde, Close Harmony. Dat lijkt me heel lastig om goed te krijgen. Want Jim stond nou naast elkaar. Hoe zullen we dat dadelijk op het podium? Stond Jim zien hoe elkaar? Of...
2: We zullen een gedeelte, naast me kwam zin een gedeelte genoeg me kwam. Daar is ik een protte beweging, een protte dynamiek. Dus het is net zo dat we gewoon stilstinnen dit naar me kwam jongen. En daarin hoop ik echt een beetje de relatie en de spanning te kunnen laten zien.
3: Maar dat lijkt me vooral lastig dat je hem samen ook hoor die harmonieën krijgen moeten. En bewegen en die harmonieën krijgen.
2: Nou ja, ja, ik weet net hoe het bij Jim zit, maar ik vind het vooral leuk. En we binden ik al je vertraind. We krijgen lessen bij Elser en daar krijgen we protte hulp mee. Dus aan het begin weet ik misschien een beetje lastig, maar nu gaan we het onder het knibbel.
0: Ja, want dat was de haatrol, hè? Nou.
2: Ja.
0: Dat sprong u bij de audities, begreep ik al, van de regisseur, hè?
2: Nou, dat is mooi.
0: Dat klopt. Waarom is Jente zo goed? Waarom past ze zo goed bij die rol?
4: Ja, het gevoel zit meteen goed. Dus haar zangauditie weer heel sterk, maar ik van de oren van gezien prachtig. Audities en zoals je me nou jet, het steert echt fantastisch. Ja. Maar waar wij voor Mary en mij op ziek wien, wie Ian die het stevig stier, die en het kwetsbare speel je koor. Dus we hebben maar mijn leven kennen. Maar ik woon een stoere meid. En ja, toen hebben we mijn jongen en haar stikje spul die je toen dacht. Maar alle volgens mij is dit het.
0: Oké, okay. Wat heeft al vaker mij, Elsa Mardien?
2: Ja, ik had twee Ian haak mijn productie mij die en dat wie toen de Titanic. Want toen in de lawaai spelen, toen had ik mij in, toen ik net de hoofdrol, toen ik een liedje rol.
3: Maar opstapjes, hè?
2: Ja, precies, een opstapje. Maar dat haak toen zeker ik volle plezier mee beleefd. Ja,
0: want toen krijg je die acteursopleiding in Grange Dien, hè? De Bescleer, afgestudeerd. En we kennen natuurlijk hier al, hè, theater komt oeren hier ook weer vertellen, hoe zwembad wat ze doen.
2: Ja, ja.
0: We kennen de professionele clubs, maar wat is Elser en hoe moest het een beetje zijn, ook in die stap in die carrière?
2: Ik zou het vooral zien als een semi-professionele onderneming. Zo bij dat stuk wat we nou ik speel je, de grote rollen binnen hoe het algemeen meesten die of een opleiding doggen of die een opleiding gaat dienen, dus echt wel meer professionals. En dan haal je de amateurs en die doggen dan lekker meestal het koor en het ensemble en die gaan dan leuke liedse rollen. Dus ik dat is vrij verdeeld. Ja.
4: Ik denk ik haak daar even op in. Want er zit ik in een rol en ik volle amateurs. Dus het is ik echt net per se een verdeling. Maar het is een kans om nou wat dat te groeien. Ja. Als professionals en amateurs om elkaar te verstevigen.
0: Nou, dat mat ik wel. Want ik bedoel, het is een musical. Ja, Nienke, spielest Winovee, de beste vriendinnen van Marion. Maar musical is natuurlijk van alles, hè? Dat is jongen, doensie, acteren. Hoe zit die rol eruit?
5: Nou, Winovee is best wel een uitgesproken karakter. Dus ze is heel energiek, maar kan ook echt wel een attitude hebben. Dus daarin komt het spel heel erg naar voren. Er zit een hele leuke dansscène in waar we lekker mogen dansen. En het zingen, ja, spreekt voor zich, denk ik, nu met Haat Me. En het zijn gewoon de drie dingen die ik het liefste doe. Dus ik vind het gewoon heel erg leuk om het te combineren in deze rol.
0: Want dat is seks in hier, begrijp ik?
5: Ja.
0: Ja, en wat is die doel eigenlijk hiermee? Was toch ik vierde saas Jente Dot?
5: Nou, ik wil nu eerst graag mijn middelbare school afmaken.
0: Dat is echt heel belangrijk.
5: En dan wil ik heel graag muziektheater studeren, als dat mogelijk is.
0: Ja, maar heeft een geweldige ervaring nou kregen. Ja. Wat vies toch een van de mooiste momenten als toch daar in dat damshoes omrinst? Wat is die favoriete scène?
5: Toch wel de vriendinnen-scène, dus dat is met Haat Me. Maar ik vind het gewoon, sowieso het hele geheel is gewoon heel erg leuk. En ja.
0: Nou, dat. Ja. En er komt een heel soort meest naast en ik zin is voor ik natuurlijk zo. Hoe vier best al maar die opleiding? Want ook best echt daarmee ondergong, begreep ik.
5: Ja, ik heb kort geleden mijn eindvoorstelling gehad. Dus ik ben nu eigenlijk zo goed als klaar. Ik heb ook musicalopleiding MBO gedaan. En dat is straks klaar.
0: Ja, en ik begreep dat bij Must, Hesto Ek, best ik ontslag in Snit.
5: Ja, daar heb ik ook 5 jaar bij gezeten.
0: Ja, geweldig, dus ja. Want is er wat voor mensen die talent hebben, is er in Nederland een goede groen van musicals? Komt kist erop rekken, ja of nee?
4: Ja, Nederland is wel echt een musical land. Er is ik wel volle aanbod. Dus volle mensen gaan dan naar Duitsland bijvoorbeeld. Maar qua opleiding, ja, dus je was volle namen van Nederlanders hoe de hele vrouw had. In Londen, op West Ham, in Nederlanders, in Duitsland. Gewoon heel volle. Wie laatst in Wenen en toen zoek naar musical, maar dan ben ik naar Henne West. Maar op het programmaboekje, minstens 4 Nederlandse namen.
0: Oké, dus je moet in mijn koffer aan ze pakken.
4: Ja,
0: Duits leren.
4: Ja. No. Maar de mogelijkheden ben je zeker.
0: Okay. Even hoe dat verhaal, daar zou dus de krekkel eventjes het gaat over stel van de Rieken en waarom je aan onder Eermen helemaal ooit wel eens wat pikt. Om even in die rol te komen, is er wel eens wat pikt?
2: Ik ga voor mijn ouders illustreren, ik ga nog nooit iets stellen.
0: Nee, hè?
4: En als je een ouders nou even de radio
2: Nee, ik hoor het daar bij. Ik ga nog nooit iets stellen.
0: Link?
2: Nee, ik ook niet.
0: No?
5: Nee, gewoon dat kleine dingetjes vroegelijk meegenomen.
4: Ja, nee, ja, net heel spectaculair. Ik ben wel eens wat vierten te scannen.
0: Oh,
3: ja. Wie niet?
4: Ja, en daar viel ik me dan al heel schuldig over. Dus ik ben net... Nee.
0: Maar die discussie is er wel. Ja, ik heb wel eens wat pik. Ik heb wel eens wat pik, maar ik heb altijd de angst... dat ik op een of andere manier dat ik de karma weer op dus ik pik niks, ik breng alles nou weer om. Misschien als ben ik dat wel eens dient.
2: Ja.
0: Denk ik wel. Maar even het idee erachter, want dat heb ik lezen, ik heb een artikel doen lezen. De BIM-meester zegt, ja, had ik scannen mat en ik vind de muis van Albert Heijn die dik verzinnen toen alles, die muis best wel eens eventjes. Wat ben je met der oer bij zulke oefeningen of in de tariering?
4: Nou, net oer dit, maar hoe het die persoonlijk rekket. Welke verbinding heeft mij de rol? Kerst die herkennen in de thema's. Het is dit stuk windkrekken oer de eermen en hoe de minderheden en daarvoor opkomen. En het gaat ik heel erg over het opkomen van de vrouwen. Dus we hebben Marion, die een ontzettend stoere meid is. En we hebben ik 12 famkes die volle meer famkesachtig en hysterisch al die delen jaren bij het vrouwwezen. En we hebben heel erg onderzocht. Nou, oké, maar hoe herkent ze dit? En is dit voor jou hetzelfde?
0: Ja, want als mensen denken gewoon heen en keer van oké, het verhaal van Robin Hood, ik heb die film shoeen of ik heb een boek lezen. Ja. Dat is het net, hè?
2: Nee, dat is het net.
0: Hoe oors is het?
2: Het is echt gewoon in de najaske. De Gromloed zelfde, stel je van de Rieken verdelen onder armen, die is dus zeker de kern van het halbloed, maar in een huwel najaske.
0: Ja, een brutale stijl, begreep
2: ja.
0: ik.
2: Ja.
0: Rosalie, wat is de brutaliteit?
5: De brutaliteit?
0: Ja, waar zit dat in? Dat het brutaal is?
4: Nou, ik wil eerst even... Ik ben natuurlijk maar een heel heftig nummer begonnen. En nou liet het een hele zwiere voorstelling. Maar het is een hele lichte, fleurige voorstelling. Ja, dus de thema's zijn heel serieus. Maar er wordt heel soort laak. Het gaat snel op elkaar. En het brutale zit hem onder oren in het aankaarten van bijvoorbeeld... Ja, hoe er in die tijdje vrouwen die hem werden. Ja. Dus de sheriff had best wel heftige teksten. Een hele levensspieler die de sheriff had. Dus die viel zich heel schuldig om te sissen. De missie Mule horen en die taak is om band krijgen.
2: Ja.
4: Het lukt hem nou wel. Dat was hartstikke goed.
2: No,
4: maar ik denk dat het heel zichtbaar Shen lid het geweld wat er was je vrouwen die hem wordt, wat nou ik nog dan neemt. Dan krijg ik nog weer op het nice hoe de mannosfeer die een hele grote invloed heeft op geweld je vrouwen. En ik vind het belangrijk omdat ik gewoon Shen te litten en daar kerst wel heftig in wijzen.
0: Ja, nou ja, dat is belangrijk. Ja, zorg je hem er nou uit. Want ja, het maar nou haast denk ik ook wel eens gebeuren. Toorsdie is het leuk, hè? De try-out en de
2: try-out, ja.
0: Ja, was je het meest nut?
2: Och, ik denk dat ik het meest uit naar de première. Want dan is het echt officieel, hè? Wat ik het leukste altijd vind, is 2 minuten voordat je opmatte. Dan stier je nog even bij de hele cast, stier je nog even. En dan sjog me kwam nog even aan. En oh, wat voor mooie reis hadden we toch mijn zin aan makken. En dan gewoon gaan. Ik is zelf echt net wachtje.
0: Ik is dat wel niet, hoe is het met
5: Ja, ik sluit me daar echt helemaal bij aan. Ik heb er echt super veel zin in. En inderdaad, ook dat groepsgevoel, dat wordt tijdens de voorstellingen gewoon echt nog veel sterker. En je zet gewoon iets neer waar je zo hard voor gewerkt hebt. En dan, ja, dat is gewoon voor, denk ik, veel van ons echt een van de mooiste dingen die er is.
0: Ja, want zit je gewoon een groep vriendinnen aan tafel? Nou?
6: Ja, zeker. Zeker. Hele goede vriendinnen geworden in de tijd. Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Nou, nou maar we de zakelijke dingen even al. Want ja, had je dan denken, oh, daar wil ik heen. Nou, die leuke, lichte vaststelling. Ja. Ik wil een brutale stijl, hè? Waar komt dan elkaar?
4: Ja, kaarten wint krijg via elseproducties.nl. Als Google stopt musical Robin Hood, dan komt er ik. Ik had vanmorgen even showend het eerste resultaat. Maar meestal moet het wel snel wezen, want de Sneun en de Snijn, Sneun de Joen en Snijn de Matinee, die gaan hut, daar gaan we richting Let's Kaarten. Voor de première binnen wat meer kaarten. Dus dat,
0: en die is
4: op vrees. Ja, en voor de try-out ben ik kaarten. Als, ja, het is een hartstikke drok hemelvaart. Wie kan je misschien voor sommige meesken? Dus... ja, de tontje tot mijn snijn kennis.
0: Nou, dan kies ik een ietsje dus van deze traaie talenten en van een talentvolle regisseur. En natuurlijk een hele ploeg van hoeveel net?
4: 48.
0: 48. Ja. In het Damshuis, bijna Beets. Robin Hood, de musical, is dus te zien. Dank dat je hem er weer in. Bedankt voor het optreden. En ik zou zeggen, toi, toi, toi.
6: Dank je wel.
0: Ja, dank je wel. Dank je wel.
3: Ja, had je een leuke tip voor een vaststelling, een optreden of was maar organiseerst hier in Friesland, stuur dan even een appje via de Omroep app en waar weer bellen we die dadelijk, want we hebben natuurlijk weer net stinnen, erhinnen en vanzelfs de plantjes.
0: Van Klaas, ja, van dat Klaas. Is echt maar helemaal veel daar. Dan gaat iedereen weer die merk op.
3: Die blonkenmerk en Klaas het tips.
0: Oké, dank u wel.
7: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
8: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
12: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM. Het is haast Jalwe Alven heegt dit van Oesjog van het Frieskenijs. Simone Scheffer, een goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. Het rin-evenement Loop Leeuwarden wordt het hier inclusiever. De doggemoorn een toezend meeske maaien die een behinding ha. De organisatie vindt dat elke in de kans haar mat erin, zei het Foppe van der Veen van de organisatie.
15: Iedereen wat rennen kennen. En dat doen we dit keer extra. We hebben deze keer de 2400 band die het mij rennen van de basisschool leeft. Die mij gratis meedoen. Door het toezen meestal mijn beheining mij. Ja, en de haviertje toezen deelnemers in totaal. Maar die toezen en de 2400 band voor ons wel extra speciaal inderdaad. Om te zien stap te komen te snijden.
14: Reedrieder Tjerk de Boer van Weidem riet takom seizoen in het Greenswad van Reggeborg. De boer trainde deze week al mooi bij de ploeg van coach Roy Boeven. Hij wie ontmaai het alroende seizoen onderdeel van Royal Ewer, de ploeg van Jillet Anema. Hij zal het marathonrieden takom winter combineren met de toernooien op de lange baan. De Weidemer stierde laatste winter een skoft aan de kant door een rechthernia. In 2024 pakte hij zijn mooiste oerwinning, de Rijn-Zwart-bokaal in Tielf. De dreeggeschiedenis van de koloniën van weldadigheid in Veenhuizen is mooi een bennenboek no tagonkelijker maken voor de jonge generatie. Het nieuwe boekje Wouter de Wegloper waart juist te presenteren. Schrijver Jan-Paul Schutten van het boekje over wat zijn bedoeling van het verhaal is.
16: Ik wil dat ze een beetje het gevoel krijgen van hoe het hier was. Hoe het, dat het boekje eigenlijk een soort tijdmachine is, waardoor ze weer even in het oude Veenhuizen van vroeger komen.
14: Kees Pieter van Burgsteden is voordroegen als wethouder in de gemeente Eerstellingwerf. De bestuurder zit nu voor BBB in het duistig bestuur van het wetenschap Friesland. Na zijn installatie had hij daarmee op. Er leidt in de gemeente een advies om een coalitie te vormen met Pro, VVD, CDA en Oostellingwerfs Belang. Opvallend is dat de grootste partij, Vrije Partij Oostellingwerf, net meidocht in de onderhandelingen. Het is hier de warmste dag van de week, maar in eerst de zuideerste wind komt er warme lucht dus kant op. Er binnen wolken en zinnen, het is zo'n 15 graden op het water, rond 29 graden meer de provincie in. Vannacht dan binnen wolkenvielen, maar ik opklaring, ze hebben het zo'n 4 van 6 graden. Morgen is een frisse dag, zegt je zo'n graden, dus ziet ik een krachtige noordeerste wind. Maandag hebben we een noordwester, dan wordt het nog frisser, 10,5 graden. En tiesdag, dan is er wel een graadje bij, 12-13 graden. Maar echt in de kwarte broek, dat wordt hem net als je net van Kjeld hoort.
3: Nee, ik hoop dat er nog een beetje omheen is voor het Himmelveert Weekend. Dat zou wel mooi zijn.
14: Zeker voor de vreed.
3: Activiteiten. Dankjewel, Simone Scheffer. Meer nijs voor zelfs bij u op de site en in de app.
17: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
18: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
20: Oh yeah.
19: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
27: Op en uit.
28: Jantine Weidenaar en Roelof Lausma.

0: Sis wat batter, muis, nuis, deer van Pieter Wilkes.
1: De tuintips van Klaas.
2: Ja, het is haast het Himmelfeerts weekend en dus moet je een soort mensen haar op om onderwijs te gaan naar Ljouwen te dat die blomkenmerk is. En Klaas biecht er krekt op. Wel, hij is er nooit west.
3: Nee, we had zelf altijd een, eigenlijk lieke druk als op een blomkenmerk. Dus wij komen er net ontaar.
4: Binnen concurrenten dan daar?
3: Nee, dat is... Als wij zeggen, nee, Himmelfaardij is vroeger een hele drukke dij. Dan zeggen onze collega's tuincentra ons om van, hoe cool, waar is dat? Hoe peersk is het drukst?
2: Oh.
3: Nee, bij ons is dat echt Himmelfaardij.
2: Ja. Want dit is een goede tijd om blom om te schaffen, te planten, zien, oren planten.
3: Ze is dichter bij Iers Hilligen. Ik denk dat dat een oorzaak is. Dus van heel soort die pakken die blomkenmerken aan als nook in het. Mm-hmm. Dus ik denk dat Elsenien dan tuggelijk losgeet. Een heel soort die kennen de blomkenmerken en de NNU's of oorsom. Dat jij stek een heel soort van hé, we zijn de West en.
2: Koen net vinden wat
3: dan nog even, of gewoon wat horen dingetjes mij nemen.
2: Waar heen je het dan druk mooi de komende weekend? Waar komen mensen benammen voor?
3: Alles wat bloeit: blompotten, groen om het op te patsen, goede padgroen. Alles.
2: Ja.
3: Mennedij is het nou natuurlijk dit weekend. En na je week is dan een hemeltjedij. Soms hebben we het eigenlijk wel eens in wieken. Dat is dan wel eens een beetje spietig. Dan is het dubbeldrok. En dan werd alles in één wieken propt. Maar we gaan van de wieken hebben... Nou, ik ben zelf snijden jonne begon. En ik ben tongens je mannen, heel wijs de mannen, ophoudend in kepen dwan. En dat had ik de hele dagen dien. Dus dan kist wel een beetje neigen in wat er dan bad. Dat is de hele dagen vrachtauto's lossen. In de hele dagen te karren stapelen. Om alle karren weer om te brengen. En een PMS kan de hele tijd het spul erin prijzen aan en dat soort dingen.
2: Ja.
3: Dus dat is smoor en een smoorloos drok. Ja.
2: Er is een paar voorbeelden. Mijn naam is van dit typische blomkenmerk. En Himmelfeerts wie kan
3: nou, dat weet ik dus eigenlijk net.
2: Een gokje bij Jim nog zo
3: doet. Het wees natuurlijk van Jim begrepen. Mijn wander van hey, we zijn maar voor letten als we naar de blomkenmerken taggen. En ik denk dit is wel echt een blomkenmerk iets. Hè. Dat is het saaigoed, zeggen wij. En dan is dit nog een sixpack. Meestal krijgt het tien packjes van die hele lietse blomkes. Ja, west op letten, maar het is de kleur. De bledkleur, ziet het er zo uit. Hoe donkerder, hoe meer voeding. Dit is een impatiens, de vlijtige lies. Barbara Liesje zien het Friesk, zeggen ze wel. Binnen perorensoortjes ik nog in. Maar de lobelia's, verkist van alles. Je begoniatjes ben er heel erg bekend om. Dat zijn eigenlijk de ouderwetske perkplantjes die ze in de tuin zetten. Kisten van vroeger nog wel de reet, wiet, mm-hmm. Begoniatjes. Gebeurt iets minder als dat het vroeger wie. Vroeger ging dat ringen in echt naar grutte ontalen troheen. Want de meeste planten de tuin er vol mee. Maar de blompatjes werden er nog steeds wel mee gevuld. Vlijtig liesken, heel leuk in het skaat. Dus dat is gewoon een hartstikke leuk plantje om te pakken. Maar met name op de kleur letten, dat de kleur goed is en dat er genoeg knopjes en zijn zitten. Want dat zorgt er ook voor dat de neiden die je trop bloeit. En vooral de kleur, het zoenen, het glonzende. Als ze te donker binnen, daar steek wel eens plantjes, dan ben ze echt hartstikke zwart aan, lit die extern. Er zijn kwekers bij, die broeken remstoffen. En die remstoffen, die rem je de plant zo ontiegelijk al. En daarmee jouwen ze tegelijk een enorme strat voeding en warmte om ze maar in bloei te krijgen. Maar ze willen hem net rekken, want als ze normaal in mijn voeding jouwen, de plantjes, dan worden ze heel heeg. Dus vandaar broeken ze die remstof en dan rem je ze de planten eigenlijk helemaal strikken. Als het een goede kweker is, die dat moois betiert de rutnieben, dan krijgen ze een koude slag. Bij mij de groei remmet en in jou is een normale dosis voeding. Ze laten normaal de plant groeien in een normale omstandigheid. En dan krijg je gewoon een hele mooie, frisse, groene, zoene planten.
4: Dit is wel een topper voor Memmedij, denk ik.
3: Dit is een topper voor Memmedij. Ik heb speciaal mijn naam, een hangpot. Mij een wetterreservoir. Dus dat is het Zinburgkist dat Hastoer al krijgen. Dus ik neem hem nou mee, omdat het. Het is een beetje sneu. Als het maar op een paar plakjes krijgen is, dan is het heel bot ontziekje. Maar dit is echt het ei van Columbus. Dat is. Dat is wettering. Er zit een minimum en maximum. En Elsenien kan hem bijhouden. En hij zoeg het dus wetter van onderen nou gewoon op. En hij is nooit te wiet of te droeg staan. En dat is voor de meeste mensen heel moeilijk.
2: Het is een uitkomst voor mij. Ik heb of te droeg of ik versoep ze. Dat is voor mij altijd het probleem.
3: Tje, en daar ben ik terraspotten in. Oh, en er zit een venster in. En dan kist het wetter in zitten, Sjen. Ze is precies wat er nog wetter in zit of net. Er hing het een lontje in. Ik heb een peer mij maken dat lontje net op de bodem hong. Dus de kist... Vaak willen ze oppotten. Er zit er een liet binnenpotje in. Maar die er even uit lichtje en even het lontje in het wetter hing je. Maar dan heeft het volle minder werk met het wetterjaan als normaal.
2: En dan denk ik, kan ik dan op vakantie maar zo'n pot? Of
3: als zit... een goed vol wetter zest, dan kinderen echt een hele aantal dagen kinderen mij. Dus dat is echt
4: hoe lang
3: perfect.
4: Is het op vakantie?
2: Het hing er vanaf
4: in. Zeg maar een mooi voortje, deze.
3: Ja, nou ja, mijn zuster Borlio heeft een hele woensje. Goede buur is beter dan een verre vriend, zeiden ze altijd. Dus, of er ben natuurlijk systeem bij dat het automatisch wetter krijgt. Ja. Maar ja, dat is nogal moeilijk. Of moeilijk, dat is om te lezen. Maar voor de blomkenmerk is dat perfect. En het zienwurgkist, als je zelf wel een hele mooie blompot hebt... en dan denk je van, ik wil toch iets volgroeids erin. Nou, normaal kippen ze een losse granium en een losse petunia en zo. Maar als je zienwurg steeds meer mensen die gewoon zo'n kant-en-kleren pot kippen... die binnen al mooi mengt op kleur. Dus dan kist de kleur mooi uit, zie je die mooi bijenman er passen. Ze kist de hele pot gewoon in die rijtenkorken of op de tafel... in een blompotje op tafel plantje. En hij in één keer gewoon hem helemaal volgroeid steen. En dan wist uiteindelijk maar een fractie meer kwijt als dat alle plantjes losdost, padgroendost, oppadje mest en nog wachtje mest tot ze een beetje mooi uitgroeit binnen. Ja, nou is dat echt hartstikke leuk werk, dus daar kom ik net om. Maar we merken wel dat gemak steeds meer er trok komt.
2: Oh, zeker.
3: Ja, voor de rest vind ik het memmedijs hartstikke leuk. De kist succes hartstikke leuk van Jaan. Dat is kist uitpakken was het worst. Hortensia is in principe... de meest verkochte plant, de bekendste plant in Nederland eigenlijk. Dus als het safe zitten was en die mem of squamem of wat dan ook... die hart van hortensia's, dan is het heel leuk om een keertje in te aan een magical. De magical hortensia, dat is een groep planten, eigenlijk overal waar magical op staat, is een speciale soorten eigenlijk. En dit is de Hydrangea magical. De gewone macrophylla soort, geen pluimhortensia wat dan ook. Deze verkleurt, zit ik op het kaartje, deze begint helemaal green te bloeien. Dan begint er blauw te bloeien. En dan begint er weer naar het greenen en het reden daar. En zo bloeit eruit. En hij bloeit gewoon tot eigenlijk oktober rond daar. Hij gaat volle langer terug als de gewone hortensia's. En deze komen uit de familie wij werd ze vroeger alleen nog maar van snijden. Dus diegene die dat dien, die dacht op een gegeven moment van wat vreemd. Hele mooie soorten werden we van snijden. Maar in de tuin heeft ze het helemaal net. Dus dan hadden ze op een gegeven moment de cultivars eruit zag... die geschikt binnen voor in de tuin. En daar ben deze soort nu kwam. En in mijn optiek is dat een van de mooiere groepen die er is. En het bloeit verschrikkelijk lang. Volle langer als de gewone hortensia. Dus als het wat leuks aan was... ze zijn ietsje duurder vaak. Maar het is echt de moeite waard om te gaan. Ja.
2: We hebben een paar vragen binnenkrijgen. Onder andere iemand die een zwierte jerappel kweken wil... Mijn vraag, haar vraag wie, hoe doe ik dat? Mijn vraag is, kind dat überhaupt hier?
3: Zoete aardappel, ja, dat kist gewoon keepje. Dat is gewoon hoe de meeste tuin bedreeuwen hebben dat gewoon te keep. Kist gewoon als plantje of als knaltje keepje, dat is die in de groen. En die kist dan letter oogsten, die kist gewoon in de groen zetten. Ja.
4: Dat is een gewone erpel, dus dat is een poortje appel erin en dan...
3: Ja, kist hem gewoon in de groen zetten en dan kist hem letter oogsten. Ja.
2: Het is een soort wattel, toch?
3: Meer het is een wortelgewas. Ja, exact hoe het mat, dat maakt niet direct in verdiepje. Want de greente afdeling is net mijn afdeling. Net. Je keep je het wel in, maar dat verzwargt de rest. En daar bemoei ik me ook ietsje minder mee. De moestuin is voor mij nog een
2: wereld om te ontdekken.
3: Een groep die ik verbeter kan, ik het zo zeggen. Ja,
2: we hebben nog een vraag van Akke. Hallo Klaas, als er een hoop wattels in een pot zitten... moeten ze je dan wat losknippen voordat je de plant in de groen zet of net?
3: Kist een beetje los, Helly, want soms ben ze helemaal roengroeid in de blompot. Dan ben die blompotten er al helemaal op makken. Ik zal deze even optillen. met al je randjes en kierkes en hoekjes, zodat de wattels net helemaal steeds een rondje in het blompadje draaien, maar op een gegeven moment een andere kant uitstuurd worden, zodat dat er in een blompadje wat erin kweekt is, dat er net steeds het rondje draait, zoals dat vroeger badde. Kisten los met je lichtjes, maar als het een beetje een teerder plantje hebt, bijgelijks een lavendel of een kemerplantje of wat dan ook, en dan loekst die wattel los en die knappen, ja, dan kinder minder wetter opnemen. Dus zo'n wattel, er zit een plant het liekevolle onder de groen als boppen de groen, zeiden ze altijd. Dus als het onder de groen fort hellest, dan kinder boppen de groen net mee voeden. Dus wees er wel heel voorzichtig mee. Gewoon zet roeg de skeren erin. Dat kind mij een bruidsbloem. Deutsja, daar kan het wel mee. Maar mij horen wat teerdere plantjes. Dus zoek dat echt absoluut net van. Dus het is een beetje. Ja, een beetje vingerspitsengevoel.
4: Mag ik nog dat deze is, nog even erbij? Want er is een joekel van een plant mooi.
3: Ja, ik had ik hiem ze krekt al eventjes onder de noorstreun.
2: Ja, misschien hebben we roeken, Roelof.
4: Is dit de gouden regen?
3: Ik denk dat het de blauwe regen.
4: Blauwe regen. Gouden
3: en regen. Dit is de Floribunda. Ja, nou die fout maakt het een heel meidje een heel soort. Ja. De gouden regen is eigenlijk, en dat is voortdurend het vervelende, onder naam, de Nederlandse naam. Die verzint men zelf. Het heeft niks met een wander te meidje. Het is geen familie van wander. Dit is de Wisteria. De gouden regen is de Laburnum. Die bloeit toevallig nou ook, maar die bloeit geel. Dat is gewoon een opgeende been. Een slecht wattelgestel. Dus een,
4: net want?
3: Neem ik net zo vaak mee, want hij is een beetje zinnig. De Wisteria daarin zien is eentje die groeit een meter per jaar. Had er net al woekert.
4: Maar deze willen ze dus heel vaak hoe zo'n pergola ding hebben.
3: Het is in mijn optiek een van de mooiere klimplanten. Ja, ik denk een van de mooiste klimplanten is die er is. Maar dan was het wel rond te haar. Hij gaat snel. Alleen nog, dit ben ik brachybotrus types. Die groeien wat langzamer. Dus die kist ek pakken. Die hebben wat kwartere blom. Dit is een Floribunda. Die had wat langere blom. Die groeit wat sneller. Deze kan wel meter in die groeien. Als hem wat sneller dicht hebben, was zwaar je ervoor dat er om net een te dikke peel heen maat of help hem een beetje. Want dan zwaaien de utrinnen zwaaien stikken.
2: En hoe lang bloeit ze hier nog?
3: Hij bloeit een aantal weken. En een aantal weken, maand, oral maand, dan is het wel gebeurd. Dus het is.
2: Hij
3: is nou gewoon prachtig. Maar het is zo ontiegelijk uitbundig. Dat is gewoon. Als Sanchez best verliefd op.
2: Ja, ik heb wel zo'n bij de huizen inderdaad. Het zit er prachtig
3: zo ontiegelijk mooi. Ja, dus ik ben een bedrijfspand in Oudsjerk. Heb ik een keer eentje bij een zwart pand. En daar hebben ze een gegalvaniseerde balustrade omheen maken. West op zittenkist, een tras en dat soort dingen. En daar bij op, ik zet ze erbij op. Als dat just ek al erin blad zit, dat fine blad wat alle kanten nu dwaait, dat is fantastisch om mij die zwarte achtergrond en die grieze balk, dat strakke, het moderne en dat. Nou, zwierige van die plant. Dat is een heel mooie combi, is dat. Dus heel mooi.
2: Genoeg tips voor komende toons die, als ze nou naar de Blomkenwerk gaan of als ze gewoon naar het tuincentrum gaan. Ik heb genoeg inspiratie in ieder geval. Dankjewel, Klaas.
3: Super, graag, Dien.
1: Op en

0: Dit is Fontella Bass Rescue Me.
1: Op en uit.
0: Ik krijg toch een leukje nog?
2: Ja, ik krijg nog een mooi blomke. Die hoekje in hier dwang, maar hij bloot net echt heel mooi zitten. Dus.
0: Dat zag het wel. Ja. Ja, zit heel mooi. Top.
2: Tropisch. Net stinnen erin dat we van alles organiseren bij ons in de provincie dit weekend. En we jaren eens even met welke hinderkinderen. We beginnen even in wat zijn een goeie morgen.
3: Goeiemorgen.
2: Wat organiseren jullie?
3: Wij hebben dit weekend de sleepbooldagen in wat zijn.
2: En wat houdt dat in?
3: Nou, wat houdt dat in? Dat is een weekend vol vertiers. Is er wat? Er zijn al je sleepbooten, die liggen hier langs de kade. We hebben alzheimers. Er is een hele grote markt. Er is een kermis voor de band. Dus alle even vertier.
2: Ja, en je begint om al woeren, zeg ik, Joet en Moon. Een ontgoelet kan mensen een omwaaien komen?
3: Nou, het is tot een uur is 5 ongeveer. Het is van 12 tot 5.
2: Vrij toegankelijk?
3: Ja, op zich wel. We hebben vregen voor het parkeren €4 per auto.
2: Dat is nog wel belangrijk om te weten. Parkeren vlakbij, is het erin of moeten we daar nog even rekken mee houden?
3: Ja, nee, het is erin.
2: Oké, okay. Hartstikke mooi.
3: Vanaf al
2: voeren dus de Frieske sleepbootdagen in Wadzijn. Dank u wel, een soort willen.
3: Dankjewel, komt goed.
0: Ja, dan zijn we nou even naar Wieger Vellinga. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, wat heb je georganiseerd?
4: Wij hebben je wat onze jaarlijkse Brian Pinsten Bodemfondsendag voor metaaldetector amateurs die mag hun Pinsten hier dan komen, alles presenteren, erop vertellen. Het zijn passievolle mensen. Het zijn de man die heeft 28 en ze komen uit het hele land.
0: Ja, en wat, want je bent al even aan de gong, hè? Ik loop om 10 uur bij hem starten.
4: 10 uur bij gong, het rent aardig trog. En wij zijn vanmiddag eten tot, dik 4 uur, zeg maar.
0: Oké, en wat is er al een mooie feest binnenbracht?
4: Nou, om eerlijk te zijn, daar heb ik nog net, er binnen al je mensen die dat al hier observeren en die dat uitvinden. Dat komt ik vast in de kranten, wat voor bijzonders er is. Maar het grote verhaal is, bij het doggen van het ijstijden, het verhaal van Grutte Pier. Dat is een zwut, dat is ik van IJzer. Maar we hebben net het echte zwut, we hebben een replica. En daar horen we een verhaal bij, hoe dat gong is toen, maar Grutte Pier.
0: Oké, dus die is echt te zien, het zwut van Grutte Pier.
4: Ja.
0: Ja, prachtig.
4: En hebben we stingen en Grutte Pier geeft daar oor vertellen. En dan hebben we ik nou de tuin verzeld, de tuin is hier. Het kost het €4 voor volwassenen, een actieprijs. €2 voor ben van Tollewier. Tollewier. En hele lidstjes ben verzeld gratis.
0: Oké, dank u wel voor deze tip. Even Trojoen, Troch, Wieger, Vellinga. De Bodemfondsendag in Boetenpost bij de Kloethof.
4: Ja, mooi het verhaal van de Rutte Pier.
0: Zeker weten, dat is hartstikke mooi. We beginnen even naar de volgende beller.
2: Ja, we beginnen naar Oudegeen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, wat hebben jullie in Bahrein in Oudegeer?
5: Oudegeer, de Friese Marren. Dat is misschien wel even handig om erbij te zetten.
2: Zeker, ja.
5: Yes. Dan wordt het nooit een verkeer, hè? Wij hebben Joert in Oudegeer Bokkenpop, 16e editie. En die begint pas van nou 11:08 tot vandaag 3 uur. Gewoon een mooi feest, Jonne. Mooi een dikke band erin. Papa de Grazie, de Beatcrooks en een DJ Nicky. Die tussen de bedrijven rooien wat pilt.
2: En een grut feest dus, Sacketier.
5: Grut feest, ja. Wij hebben de taxi Bosman. Die kan je van Jelwachten tot Jel wat zien gratis brengen met de taxi. Dus de meesten nu het wel zijn, die kennen eigenlijk elektronen.
2: Een volledig programma. Mensen die erheen willen, moeten ze van tevoren een kaartjescape. Ken dat gewoon bij de locatie? Hoe werkt dat?
5: Ik heb niets gezien met Sean op een site, maar ze kennen online ticket keepje. Dat diep wel aardig rap nou, want dat is natuurlijk het zinsje erbij. En de meesten die hebben wel zin in een bierke nou. Dus onderdoor krijg ik een kaartje krijgen, maar op is op, zei ze dat de buur ik.
2: Ja, inderdaad. En mooi waar erbij inderdaad. In Oudegeer, Frieske Marren, van nou Jelwachten, hè, weet hè?
5: Ja, klopt, helemaal.
2: Hartstikke mooi. Dankjewel en zo het willen daar.
5: Ja. Bedankt.
0: Nou, valt die blom eruit?
2: Mijn blom valt in hier.
0: Oké, nou, we hebben nog een leuke tip. En die waard van de morgen hebben Trojoen terug Klaske Posma via de app. Goedemorgen, Klaske.
6: Goedemorgen.
0: Ja, wat is het te redden in Bennemer Staten?
6: Een hele gezellige voorjaarsmerken.
0: Oké, dat is mooi.
6: Ja, maar alle keer

0: Imke's een hele grote eigenmaker spul. Maar ik blommen, de Rad van Fortuin is er. Ja, gewoon in en al gezelligheid.
1: Ja, dat is een hurde griep.
0: En ik steen er zelf weg.
1: Oh, je steen er zelf weg. Wat heb je mooi om te verkepen?
0: Nou, ze kennen mij alles alleen als klassieke knutsel.
1: Oh, klassieke knutsel.
0: Dus ik knutsel je dus. Kaarten en cadeautjes van washanddoeken, theedoeken, poppencadeautjes. Ja,
1: alles
0: van
1: is er
0: alles.
1: Weer. Nou, mensen, ja. Dus naar Bennemastaten voor de griep. Want dan tref je dus klassieke knutsel in levende lijven. En nog een heel soort orenleuke dingen. Tige, dank.
0: Dank wel.
1: Ja, leuk dat je even een tip trojoen hebt. En zou kind dat dus gebeuren als je moet aanstinken? Nou, ik heb wel een leuke tip. Stuur hem via de omroep-app. Dan bellen we die Chin Alven op. En dan kist even een promotie maar uit. En dan komen er volle meer mensen. Heeft ook nog een tip? Kind ik even trojoen worden via onze omroep Friesland site. Kind even naar omroepfriesland.nl. Zie je dan naar agenda. En daar zit een formulier. En dan kist die namen, noemer, activiteit. En van alles om Jan. En waar weet, constant buus onder telefoon of je buus in de studio. We hebben nog een heel mooi trede oer te gaan en dan doeken we het zwembad in. Jantine, ben je een zwemmer? Ja, toch?
2: Ik ben absoluut een zwemmer, ja.
1: Ik zou de geld voor oer hebben om nooit meer in de zwembad te hoeven. Echt, ik vind het zo vies. Pluisters en al die dingen, de gloor. Helemaal niks hoor. Maar triaten maken er een geweldige show van. Mooi zwembad.
3: Ze maakt de hele sjerde stik.
4: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
5: Lekker, lekker, lekker.
4: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
6: Ik vind het wel moment erop.
4: Zoog op YouTube.
6: Het wien, jaasjes.
4: Het Omroep Friesland streekje hier.
7: Je had al wel een goed gevoel. Dat wel.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
9: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162.
10: Zorgeles leid je mijn kunstgebit aan huis.
11: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: En de tredde oeren op en uit, die zit weer groot vol inspiratie, maar hele leuke activiteiten. Zijn ze er dit jaar ook weer heegspanning? En wes, is dat oors dan in? Nou?
2: Heeg.
1: Heeg, vanzelfs in heeg. En de kist naar Bakkeveen, want daar kist een frisse doek nemen voor een nieuwe vaststelling van Triader.
8: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
11: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
12: Op en uit.
13: Jantine Weidenaar en Roelof Lausma. Kom.

0: Omroep Friesland.
1: Hoi, ja, we zijn klaar voor het laatste uur alweer op een uur. En fijn dat je erbij bent via de televisie of radio. Want we hebben nog een heel soort leuke onderwerpen voor jou. Treien en skirrigen, uitgangstips voor de komende dagen en weken.
2: En na Jelve Tolven, dan praten we met de acteurs en de schreeuwer van het Stik Zwembad van Triater. En dat is in Bakkeveen te zien. En we zochten voor u op weer een nieuwe editie van het Dwarpsfestival. Kist het misschien wel nemen. Heegspanning.
1: Ja, en er moet, er moet nog iets gebeuren. Een tune.
2: Ja. Daar is-ie.
1: Dankjewel, Dolf. Ja, en er wordt heel wat speciaals op de grens tussen Friesland, Grensland en Drenthe. In datzelfde Bakkeveen als waar het zwembad existeert van Triater. Want er is juist een kuiertocht en verslagjouwer Nienke Tuinstra is daar de hele dag bij. Goedemorgen, Nienke.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja, want waarom een kuiertocht en waarom ben wij er ook al hier? Ja, is Omroep Friesland erbij?
3: Ja, nou, waarom een kuiertocht? Nou, het is de 16e editie in Tusken, dus het is net samen een kuiertocht. Het is een gerenommeerde alhast. En het is net alleen nog wij van de Omroep, maar ik zie daar al de vlaggen van RTV Drenthe en RTV Noord, want het is een gearwerking, want we staan nu natuurlijk in Bakkeveen. Dat is vlak bij Drenthe, vlak bij Grijns. Dus we maken juist een uitsturing maisinan in het rand van 80 jaar rond. Dat is de overkoepelende, of verhinnen, dat bestaat dus 80 jaar. Dat we toe Friesland, Grijns en Drenthe bij elkaar. Nou, nu ben we natuurlijk apart. Maar juist dus weer even aan bij deze drie provinciën wandeltocht. En alsof dat nog net genoeg info is, er binnen hier ook al hier hoen, begeleidingshoen, die blinde mensen of mensen die een hoen nodig hebben om rustig te worden, die rennen juist ook mooi. Want daar gaat het geld van de hele kuiertocht net aan. Nee, dan ben dus echt al je routes van 40 kilometer, dat is de meeste. Maar als je een rollator hebt, dan mag je echt een liedspad mooi rennen. Dan hoef je dus echt net 40 kilometer een liedstikje. En dan heb je echt deze kuiertocht die in. Heb je echt het yield een beetje mooi brengen kan. Nooi de opleiding van de hoen. Okay. Fievel heet dat. Mooi. Maar die kom ik al hier nog wel op even om.
1: Mooi, Dienke. Wij zullen daar dadelijk dus mooi bijdragen in dit komende jaloeren.
4: 1, 2, 3, 4.

0: The Chieftains and the Corrs, my I Know My Love.
1: Ja, van een hilarische circusact om het een gevoelig optreden van een muziekduo. Van een swingend feestje op de bregen om het een hypnotiserende familieshow. Wil je in het gas zitten op heegspanning, kin alles. Het kist op elke strithoeken verrast worden. En maar Himmelfeestdag is het een traditie. Dan loekt heel Friesland naar Heegta, want daar loeken ze alles uit de kast voor een mooie dag. Op tafel van de organisatie Klaske van der Veen en Frederik Visserman. En Wander van Duin van de band Paddy's Day Off. Een goeie morgen al eerst. Nog een paar dagen te gaan. Vanuit de organisatie ben je hem er klaar voor.
2: Ja, we zijn er altijd klaar voor, natuurlijk. Maar ja, het is altijd natuurlijk op lijst even kriebelen, hè, Klaske?
3: Ja. Ja, het is natuurlijk heeg spanning. No? Dus we krijgen altijd een beetje spanning. Ja,
2: we krijgen de koel zo'n beetje flink te pakken. Ja. Dus nou, dat is gezond.
1: Wat zit er de komende dagen nog op het programma wat je hem dwang moet voordat we toen die machinalen weer net deldadelijk in heeg?
2: Ja, een heel soort dingen. Ik bedoel, we zijn afhankelijk van het parkeerterrein van boeren. En dat is, ja, dat is op het laatste moment kun je dat natuurlijk je binnen wil ons voorbereiden. Maar het is al die ding van het laatste moment. Ja,
0: dat draait dit. Het is net dat het een beetje nog aan
2: het trekken. Nee, het is gewoon mooi waar. Dus dat, ja. Dat scheelt wel. Maar ja, er zijn altijd lagen en ween. En er zijn altijd wat dingetjes. En het speelt zich in het dwarp oud. Dus ja, je hebt om en het dwarp mooi te manoeuvreren. Zeg maar.
1: Te bewegen. Ja, ja. Want die podia.
2: Dus krijg ze maar de bewijnen. Zeg. Ja, dan moet je er rekening mee.
1: Kun je de podia alvast opbouwen? Of kun je dat eigenlijk pas waarschijnlijk?
2: Nou, als je een volle grutter podia aan het begin hebben, teasy dus al mee op te bouwen. Want dat willen we eigenlijk. Maar ja, dan moet ik er rekening houden dat het parkeerterrein leeg is. Want dat is op een parkeerterrein. En ja, een parkeerterrein is meestal bedoeld om auto's te parkeren. Ja. Dus dat is best wel lastig soms. Dus ja, daar hebben we linten al en dat soort dingen. Dan moet je al van de tijd dat mooi dat goed zetten. Ja.
1: Ja. Jim, doggen dit al jarenlang, zat ik zo. Het is haast traditie. Jim zit hier haast alle jaren aan tafel. En heel ja. Friesland komt op Himmelfeest naar Jim ta. Is het dan zo'n organisatie een IFA oefening? Of is er elke jaar wel wat nice bieren neem ik aan?
3: Nou, ik denk, nou, het is ook wel grappig, ik kom er ik wel heel lang. Maar ik denk, aan de ene kant is het recept is eigenlijk altijd wel hetzelfde. Dus ik denk dat mensen ongeveer, nou ja, ben voor ze er komen, dat krijgen ze elke keer weer. Maar zo stiekem wel introduceren hier, dan doe je toch elke keer weer wat nice. En bijvoorbeeld een parkeerboete introduceert.
1: Oh.
2: Ja, want wij willen hege muziek een beetje tevreden. Nou, het is een groot festival en er komen heel veel ouders op aan. En daarom ben je blij dat we langlaanbroeken kennen van familie Bakker om te parkeren. Maar ja, er ontkomt net om. We moeten er wat vervreden, want we moeten er wat vervudje aan. Dus we vreden naar zo'n hele euro of wat parkeren. Maar ja, dan ben je er heel veel mensen die vinden dat nog het joer van een gratis festival. En dat vinden ze jammer. En dan zetten ze die in het dwarp en dan zetten ze soms opvaren opritten en dingen. En ja, dan krijg je lelijke hegemus en dat doen wij vooral net. Dus dan hebben wij een beetje een leuke actie bedacht met een fout parkeerboete.
1: Ja.
2: Dus dan net een officiële boete, maar dat is dan op meestal even dat ze dan een tientje doneren voor een heespanning. Want zij gewoon fout wisten en wij doggen dat om de hegemus tevreden te houden en de horen ik. Zodat ze de volgende keer ja, netjes op een keer.
1: En mensen kunnen er eigenlijk ook op te wezen van, ja. Goh jongens, je geniet ervan.
2: We beginnen net met een sweepboer heen, maar gewoon een beetje mooi een glimlach zitten van jongens, kom op, hou er rekening mee. Wij moeten het organiseren en we willen iedereen tevreden houden.
1: Ja.
2: Hier moet een leuke dag hebben, maar de hegen mezelf. Ja, wat hoort dan? Kunnen we wel voor eten. Die net achter uw actie staan. Als we droegen terug heeg, dan kunnen we wel ophouden.
1: Ja, Wander van Duin van de band Paddy's Day Off. Jim heeft een lange geschiedenis met het festival. Wat maakt het heegspanning zo leuk om op te spelen?
4: Met Paddy's Day Off staan we als eerste keer. Maar ik denk de afzonderlijke leden die hebben heel wat keren. Als je ze het helemaal afzonder, dan gaat het in de tientallen zitten,
1: dat,
4: denk ik.
1: Ja. Maar,
4: het is voor mij volgens mij de 11e keer dat ik speel. En wat heel leuk is, is natuurlijk de sfeer. Kijk, als je in een theater speelt, dan heb je meestal wat oudere mensen. En die zitten heel aandachtig te luisteren. En dat is heel dankbaar. Hè? Daar kan je ook hele mooie dingen doen. En speel je in een kroeg, dan staat iedereen te ouwe hoeren. En is het dik feest en alles. En luistert niemand. En bij heeg heb je eigenlijk van alles wat. En wat heel leuk is bijvoorbeeld, je hebt ook kleine kinderen. En ik weet niet, het soort muziek wat ik maak, Ierse muziek of Amerikanen, dat vinden kleine kinderen vinden dat prachtig.
5: Ja, daar zit wat een opzwepend tempo in, hè?
4: Ja, ik weet niet. Het is ook niet te hard. De eerste klap van de drumstel schrikken kinderen vaak, omdat dat wat hard is. En dat, ja, we zitten met snaarinstrumenten en alles. En het swingt inderdaad. En het is lekker. Het is ook het soort muziek. Hè? Ierse muziek is ook echt muziek van met elkaar. En dat past heel mooi. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, dat je zo'n verschrikkelijk breed publiek hebt. Van jong tot oud. En hey, heb je natuurlijk een geweldig leuke sfeer. Het is perfect ook georganiseerd allemaal. Dat je denkt, hoe krijg je het voor elkaar? Want het zo groot is het zit heel dicht op elkaar in het dorp natuurlijk. Hè. De straten zijn niet heel breed en alles. Er zijn niet allemaal hele grote pleinen. Hoe krijg je het voor elkaar? Maar ja, op de enige manier zijn plotseling overal pontons. En weet ik wat allemaal, noodbruggen volgens mij. En ik snap altijd, ik denk, hoe kan dit? Nou, en heel veel mensen, hè, veel mensen die liggen dan natuurlijk met een bootje. Die denken, hé, wat, ik heb een mooi, ik hoef hier niet meer weg.
5: Ik hoef net van de betaling voor het parkeren.
1: Nee, nee. Ja, maar nee. Moet ik nog even hier voor de boot, hè? Ja, dat is wel. En heeft al een wat je dit hier steen, wat het een beetje goede locatie is?
4: Ja, maar ik moet wel, want ik sta er natuurlijk zo eens in de drie jaar. Hè, wel jaar na jaar na jaar. Dus ik moet even denken, ik denk, welk plekje is waar? En soms verbetert dat ook weer. Dan zeggen ze, hey, we staan nu sta je over het water heen te spelen. Dat klinkt leuk en kunnen veel mensen zien, maar het is wat afstandelijk. Dus nou is dat weer verplaatst, dat de mensen dichterbij kunnen komen. En zo zit je een beetje te kijken en een beetje uitzoeken hoe ver moet het lopen tussendoor. He, want het kan ook nog wel eens als je met de contrabas en het is druk. Dat is best wel een dingetje, want die krijg je ook niet boven je hoofd.
3: Ja, precies. Ja, direct erbij.
1: Wat heem zelf nog een beetje tijd om er wel rond te zien.
4: Ja, dat is toch wel, als ik voor mezelf spreek, je hebt ook altijd een beetje speelstress, toch wel. Dat je zegt, we moeten er zijn, het geluid moet goed, dat komt ook altijd goed. Het is leuk, maar het is altijd even spannend. Dus dan heb je niet zo de rust, hoewel ik in de loop der jaren veel leuke dingen, met name de straattheaterdingen, is altijd heel leuk. En we hadden het net even over de Blaas of Glory. Dat is te gek, want die jongens die zijn met blaasinstrumenten. Die pakken hun saxofoons en hun tuba uit en die gaan meteen spelen. Hè? Wij zitten altijd als snaarinstrumenten. Dat moet versterkt en dan moet en dit en dat. En die jongens die spelen en dat is hartstikke leuk. Want die spelen nummers van Kiss en Bon Jovi en weet ik wie allemaal. En met allemaal van toeters en saxofonen, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja.
4: En
1: het is toch wel genieten. Echt ja, mooi, die speelstress.
4: Ja, het is gewoon hartstikke leuk. En de sfeer is super. Het is gewoon geweldig leuk. Ja.
1: Is het dan voor je, Mac? Dit klinkt als elke muzikant, elke artiest, whatever. Hoe is dat voor je organisatie? Is het makkelijk om mensen te uitzoeken van kom nou heel spannend aan te spelen?
2: Ja, dan kun je wel merken dat eigenlijk, nou ja, de meesten die er wist binnen en die dat jaren, die automatisch melden zich aan. En dat kan ik beter een klasje vreven. We hebben er eigenlijk net volle werk mee van om die een heel soort mensen te krijgen.
1: Ja.
2: We moeten gewoon meer selecteren, haast ik het idee.
1: Gewoon een mailtje volgend jaar werd, vraagteken en that's it.
2: Ja, als je dat wilt, dan gewoon net eigenlijk. Zijn altijd
1: met wel wat nice.
2: Wat verschil.
1: Want wat is er dit hier, wat zoest de oren je er kennen?
3: Nou, die Blaas of Glory heeft dus een 16,6-jarig jubileum.
2: Nou, dat is heel speciaal. Hè?
3: En die heeft vroeger ook een keer op heegspanning spelen. Maar inmiddels ben zij best wel groot. Dus even op Pinkpop, op Wacken, Oeral en ergens spelen. Dus ik hier van die man wel een telefoon voor wat orenacts. En ik zei, ja, dat is eigenlijk een beetje Boppie's budget. Mm. Maar goed, nou weer hun jubileum hier. Dus we hebben al wat wetten bij de winddienst. Dus ze zijn nu op heegspanning, dus die zit ik op de poster.
6: Ik zeg, ik wettenballon. Wat is dat? Waterballonnen, gehele middag.
3: Ja.
6: Is het gooien of...
3: ja, precies. Dat is ik haast een beetje verste prik. Dat ben die grutte...
1: Oh, dan stoppen ze met een rinnenkist.
3: Okay. Ik ken de band dan in.
1: Ben dus, en Rolof.
6: En ik.
3: Ja, zeker welkom. Ja, dus we hebben 47 acts in totaal. Van muziek tot straattheater. Dit is dus sowieso een unicum, zou ik maar zeggen. Maar we hebben van alles.
1: Ja. Ja. Mensen die het meer weten willen hoe dat programma en die het erin willen, meer informatie is te vinden op heegspanning.com. Vrouw Hoelet, bij mensen welkom in het dorp.
3: In Oren.
1: Parkeren dus op het parkeerterrein en gewoon even betalen.
2: Even zo'n hele euro.
1: Calculeer het alvast even in. En dan wezen ik heel blied van in Heeg. Dank u wel.
3: Zeker. Dank je wel.

0: Mr. Big uit de 70s, dit weer Romeo.
1: En om te vieren dat de treien waardelijke omroepen dit jaar 80 jaar besteden, is er een speciale treienprovincie Kuiertocht joerd. Nou is die Kuiertocht er al langer, dat is de seksende keer, maar ze hebben er wel wat bij betocht. Want ze toch, nou ja, Bakkeveen, startpunt, dat is wel echt... Nou ja, heel dichtbij.
0: Drie landenpunt.
1: Het soort van drie provincielandenpunt. Ja. Nou, vanmiddag is dat alweer het volgen ek bij de stewards. Dus bij RTV Noord en RTV Drenthe. En dus bij Omroep Friesland. En voor u is Nienke Tuinstra daar onwijzig.
0: Ja, en op dit stuit steen ik naast Jan van Dalen. Ja, ja, die is de organisator van deze Kuiertocht. Kun je vertellen hoe het er hier uitziet?
2: Het ziet er heel goed uit. Momenteel is het een beetje bewolkt. Ja. Maar we zijn vanmorgen begonnen fantastisch in de zinnen. Heerlijk, temperaturen. En nu is het dan geweldig om te rennen met het waarkinderbed tot nota.
0: Dan hebben we dus aan 1500 deelnemers. Hoe vier je kuier je zei?
2: Ja, om 1500 denken we dat we nou gaan. En ze kuieren tussen de 5 en de 40 kilometer. Ja. De 40 kilometer zijn vanmorgen om 8 uur op begonnen. En de lijsten die binnen ook hard vertrokken. Toen nog een rustig momentje. Ja. En we verwachten aan zijn eerste weer om. En we zullen een beetje nog zat terugrennen.
0: Ja. Nou is het natuurlijk de treiprovincientocht. Waar ging je de grens over? Hoe ziet zo'n rondje eruit?
2: Het zijn rondjes inderdaad. Want we vertrekken Bakkeveen en komen weer om. Het rondje gaat eerst naar Drenthe. Voor haast iedereen. Ja, iedereen. En dan naar Grijnsloon. En dan komen ze in alles oog Friesland weer binnen. En ze komen langs de Grijnspeel 25. En dat is dé Grijnspeel van de treiprovincies.
0: Ja. En nou zeg ik even langs de cameraman. Want daar is het bosk en de zandvlakte van Bakkeveen. Daar moet ze uitkomen, hè?
2: Ja, ze moeten uit het donkere bos komen. Daar rug voor is, waar we nog misschien zoggen. En er is er net niet in uitkomen nog. Dus dat moet nog.
0: Dat betekent dat ze nog net z'n vier binnen? Of?
2: Ze binnen z'n vier nog net.
0: Nee,
2: want nee dat ken eigenlijk niet, hè. Dan zullen ze wel echt oudste niet inhalen als ze nou komen. Oh. Nee,
0: dan mis je de orde twee provinciën. Dan ben je net wol, hè? Nou, dit is dus de 16e editie al. Ja. En je hebt er altijd een goed doel aan. Ja. Wat is dat nou?
2: Nou is het Stichting Vivel. Dat is een stichting die hulphonden opleidt. En die sponsoren over het tweede jaar. Dus zo'n 80% van de opbrengst gaat naar die stichting toe.
0: Ja.
2: En die hoop ik dat die ook honden leveren en dat de mensen met de honden dan ook weer wandelen kennen, wat ze ooit net konden.
0: Ja. Nou is de e-scrolling in de stad, je bent al los, maar had je nou nog denken, oh heer, het is mooi waar, ik wil naar Bakkeveen?
2: Als het mij dan wordt voor de 15 kilometer, kan dat het in horen. En van de 5 en het 10 is toch 12 uur de stad naar Iepen. En dan kan nog de geweldige natuur in.
0: Ja. Super, dank u wel. Nou, en had je nog maar willen, maar het slag het net. Dan is er nog een plan B. En dat is daar. We zien daar de mobiele studio. En we zijn het correct al. Het is de Trije Provincie. Dus we zien ook RTV Noord. Denk om het uitstapje. En RTV Drenthe. En vanzelfs uw eigen Omroep Friesland. Nou mooi het nog in het Fries, dit stukje. Maar Jan Durkdom is dadelijk in het Nederlands, hè?
3: Ja, dat is bijzonder voor u.
0: Ja.
3: Ik kan me dat net herinneren dat we dat ooit eerder dien hebben. Althans, ik persoonlijk net. Do?
0: Nee, ik ook net. Nee, maar Do heeft een heel soort ondervinding al. Maar Do zit direct net al in.
3: Nee, we hebben echt een enorme crew. Aan de andere kant zit Thomas Egger zitten. Die zal het programma met mij presenteren. Daaromheen zitten al je technici. Martin van der Veen is dit en Jonken. Die zwaait nou naar de camera. Ja. En dat is een van de leading janden van Drenthe. Want het is al een project wat al een scotchilien opstart is. Van ja, Sibi in het rand van samen 80. Mogelijk hoor nog een uitzending van. We hebben het 9 januari een uitsturing die in dat biedt om voor het jubileum. En het ging eigenlijk zo leuk. Toen dachten we van kippen net nog een keer wat mogelijk doen in het rand van het jubileum hier. Nou, dat doen we dan al.
0: Het is ook op tv. Is zo dadelijk nog wel in Grijnshoes Oestritten?
3: Ik denk dat we echt wraad verneemd worden. In het hele noorden, ja.
0: En dan moet nog een keer je mijn oren verslagen. Als je de hest al genoeg aan mij, maar er ben nog een peer in het veld, hè?
3: Ja, ik moet de naam nog goed oefenen. Maar dat geldt eigenlijk voor Elsenier. Het is best wel heel bijzonder dat wij als regionale omroepen in het noorden wat malkort doggen. Dus dat doen we net zo heel vaak. Dus dat is even ben.
0: En waarom nou wel?
3: Ja, vanwege het 80-jarig besteed. Op 9 januari is 1946 weer de allereerste uitsturing van de RON, de regionale omroep Noord. Dat is Oegong in Rono, toen ben je omroep Maier Utelkogong. Dat is Radio Noordwijn, Radio Drenthe, Radio Friesland, letter Omroep Friesland. Nou ja, daar plukken we nou de vruchten van eigenlijk.
0: Nou, ik denk dat wij nou maar oefenen met in het Hollands.
3: Ja.
0: Hoe lang is deze uitzending te zien op tv?
3: Tot 4 uur.
0: En op radio?
3: Ook op radio tot 4 uur. Ja, ja. En om 4 uur gaan we weer verder met Sneur in Friesland met Harm Wijstra. Dan is alles weer normaal.
0: Nou. Heel goed. Ik doe toch nog heel even stiekem in het Friesje, want ik vind het zo ongemakkelijk. Het is nog een beetje stil qua kuiders, maar wij staan dus als Omroep Friesland zijn er bij het start en het eindpunt.
4: De hele middag nog hier bij Omroep Friesland op radio en televisie. En ja, dus wol in het Hoog-Haarlemmerdijks. Dat is even wennen, denk ik.
1: Ja, nou ja, als de mensen maar net uitnaaien. Uitnaaien mm-hmm. bij de televisie rijden, komt wel goed. Dat wordt hartstikke leuk. Ja, en wij hebben nog een heel mooi Jelloeke de Gint, Alex. Want er gaat oer een lief dat neert verjet. Wat ruit je al je kwiet on ons lief troch de jaren hinnen. In het theaterstuk Zwembad van Triater gaat het oer hingend vel en de littekens van het lim.
5: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we mijlkoor. Van de middag maai het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vingen. Harkje mai en sjog mai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Van de middag van 12 en 14 bij Omroep Friesland.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: True Lease met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
1: Ik ga nog even 2 seconden ademen. Het is exact je 11 tol. Ja. Tijd voor het regionale Nijs van Simone Skeffer.
20: Goeiemorgen. Een automobilist had vannacht een ravage onrjocht in een tuin bij een hoes onder Hooizolder in Drachten. Het ongeluk badde om Jelvi in hinnen. De bestuurder verleert troch onbekende oorzaak de controle over het stuur, riet een sketstikken en kwam de nooit daar stilstaan in de tuin. De politie stelde vast dat de automobilist onder invloed van alcohol wie en had de bestuurder oorhouden en oerbracht naar het politiebureau. Een berger had de sconchere auto afvierd. Watersport en ik de Paralympische sport volgend kin haar namen. Aleida Noorbruis, de Paralympisch hutfietster van Oerterp. Ze waat onder oren Olympisch en wereldkampioene op de baan in de C2-klasse. Maar na haar carrière jaren we net volle van haar. En voor de succesvolle rietster kwam er een oorgevjocht, dat van een nijbesteen. Aleida is bennen met hersenletsel. En om dan je plak te vinden is vieren van makkelijk.
21: Ik kom schroeven de laatste periode en jaren als het om mij vregen hoe wie dat voor jou, dan is dat net een zwarte gat west, maar dan is dat een complete identiteitscrisis west. Wie ben ik? Wat ken ik? Wat wil ik? Dat zijn sowieso al de vragen die dan opkomen. Ik voor orensporters, maar vooral de vraag wie ik, wie wil mij in deze maatschappij?
20: Morgen in ons programma Bureau de Vries het hele indrukwekkende verhaal van Aleida Noorbruis. Dat is om alle voeren. Het bestuur van de Vlielander voetbalclub VSV in Trietig had besloten om VSV in uit de competitie waarom te loeken. Morgen hoe de club op het thuisveld speeljet in FC Haans, maar die ploeg had aas zijn, schreeuwt VSV op Facebook. Het is intussen de 5e aasseizoen in 2 maanden tijd. De club kan nou net meer genoeg punten helpen om kampioen te worden. En ik moet er toch alle verschoningen nog 8 wedstrijden in helpen worden. Maar daar is geen ruimte meer voor, toch de einddatum van de competitie die de KNVB vaststeld had. Maar nog 2 wedstrijden te gaan is Heerenveen nog altijd in de race voor Europees voetbal. Trainer Robin Veldman.
2: Alleen gaat het nu om een thuisvoordeel wat we graag willen hebben. Dat ligt allemaal volgens mij binnen de mogelijkheden. En dat is ook, als je kijkt naar een groot doel, is het beter doen dan vorig jaar. Nou, dat hebben we gedaan. En dan, als je dan nu naar de kortere termijn kan kijken, en vanaf de winterstop hebben we ook gezegd van Europees voetbal. Eerst vanwege de beker. En nu kan dat ook nog steeds vanuit de competitie. Nou, dus zitten we er gewoon op de goede route, denk ik.
20: Heerenveen speelt het morgen uit tegen NAC Breda. Die wedstrijd begint om 16:45 en is live bij u te volgen op de radio en de app. Het is hier het noffelijk waar. Een gratis vuurtje op het water rond 29 graden meer de provincie. De eerste wien is zwak ontmatig, maar van de middag gaat hij naar het noordeesten en neemt ik ta. Joen wordt het 4-6 graden. Morgen een frisse, krachtige noordeester. Mooi afwisseling van wolken en zinnen. Temperaturen zegt je een zandje graden. En daarna keldert die temperatuur weer. Man die 10,5 graden, 10 ziet over tretjen. En ik daarna schudt het er net volle fleurige ruut.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat gaat de hele tijd in weer. Elk weekend hebben wij even een piek en dan weer een daal.
20: Ja, dal.
1: Dal. Hey, bedankt. Do has net nice, hè? Hoe niet jaloeren, want dan beginnen wij lekker naar die...
20: Nee, want dan geven we de kuier
1: in. Dus hebben we de kuier. Maar meer ijs is wel te vinden op de app vanzelfs.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
24: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
25: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
27: Ik krijg een vakantiebroertje.
28: Huh?
27: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
28: Cool, wil ik ook.
29: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
30: EuropaKinderhulp.nl.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
31: Op en uit.
32: Jantine Weidenaar en Roelof Lausma.

0: Marcel Smit zong Elke Vrouw.
1: De première.
2: Er is geen plak op de vrouw waar we u sa negen file as in een zwembad. Oké, okay, misschien niet in een sauna, ik weet het.
0: Ik denk al vanuit, ja.
2: Ja?
0: Binnen was het in het zwembad of in de sauna, dus. Maar...
2: In het zwembad meestal wel de kleren hoor, ja. Of in ieder geval een zwembroek hoor. Maar ja, okay. Want de deals, het werd er mooi wildvreemd. De zuster koos lichaam. En ja, de zuster meestal net echt super uit, hè. Maar dat wierde hier dan alles. Nou, in de Ieper Loftvoorstelling Zwembad van Theater komen al deze thema's naar voren. En dan hebben we het over de vergonkelijkheid van het leven en de confrontatie met een lief dat neer verjet. Nou, mooi topcast sluit Theater 60-jarig. Jubileum A. En de dos in het boetenswembad Duindellen van Bakkeveen. En de trije spielers die zitten hier rond tafel. En de schreeuwer is rek. Welkom onder acteurs Lieke Venema, Wieke Overzet en Marjolein Leij. En schreeuwer Wessel de Vries. Ja, Wessel, het begint even met jou. Want okay. Dit stik gaat over een vrouw, zwaantje.
3: Ja.
2: In een heel soort farmen en fases in haar leven.
3: Ja.
2: En daar is het schreeuwen als je een 30-jarige man.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, dat klopt.
2: Daar hebben we al heel wat vraagtekens bij. Van hoe leeft die man hem daar nou in? In.
3: Nou ja, als toneelschrijver is dat denk ik wel mijn werk. Want ik schrijf haast nooit om mezelf eens. Altijd oor orenmeesken. Dus dat inlibje, dat jet er natuurlijk bij. Maar ja, dit is wel nog wat specifieker natuurlijk. Omdat, nou ja, we in de vasting ontwikkelen. En op een gegeven moment zeiden we van ja, als het een zwembad inkomt. Dan haast het soms heel bot het idee dat... Ja, dat het hele leven schenk is. Wist wel? Want toen had je het idee om een vrouw het zwembad in te letten te komen. Joke Charles, maar speelt dat. Die dan al die generaties shut. Dus die shut een Lietz Famke dat het wetten net in de wat bij de eerste zwemles. Die shut een jongere vrouw die het voor het eerst verheerlijk wordt. Een jonge man, my band. Een vrouw in een rolstoel van de jaren 50. En eind shut ze haar zelfs in al die vormen. En ja, dat leek ons een heel mooi idee. Maar ja, het bien dus wel alle keer vrouwelijke personages. Dus ik had wel. Ik moest wel flink aan de bak, Roelof. Maar ja. Gelukkig, ja, ik had maar twee fantastische regisseurs. Die ben vrouw. Aukje en Tatjana. Een dramaturg, Nina. Alle actrices had ik een heel soort mij sprutsen. Dus maar Marjolein had flink wel een peerke trots script heen en west. Van kloppen dit al. Dus ja, dat wie wel nodig.
2: En Marjolein, klopt het?
4: Het klopt zeker. Ja, ja, ja, heel erg. Ja, ik vind het heel knap. Ja.
2: Wat heeft al Marjoen dan onder oren? Want daar spelen ze de vrouw van om de 50
4: ja,
2: in een
4: vrouw van
2: in de
4: middelbare
2: rolstoel.
4: Leeftijd. Ja, en ik heb net een ongeluk gehad. In het water. Mijn geliefde water, wat altijd mijn vriend was. En nu ben ik dus bang om in het water te... om weer terug te gaan in het water. Ja, ik vind wel... Ja, we hebben er ook heel veel over gesproken... met alle actrices. Ja, ik vind het heel goed. Want ook ik dacht van, gaat een man dit schrijven? Hoe gaan we dat doen? Maar ja.
2: En is het misschien, heeft hij iets voen wat van Stoot denkt, oh ja, dat hiek nog net zo besjoen. En heeft hij een invalshoek betocht ergens en denkt, oh, opvallend. Toch dat hij misschien man is?
4: Nou, het is best wel, heeft best wel een diepe laag over het leven en gevoelens en je zin in het leven en de pijn die de mooie dingen die in het lichaam gebeuren, dat heb je wel. Ja, het is echt wel een stuk met body.
3: Ja, dat is echt wel universeel, denk ik. Hè?
4: Ja. Dus
3: we halen alle keer een lichaam. Ik eigenlijk een lief. Ja, in een vrouwelijk lichaam veroort een heel soort meer in een libben. Toch Ben of door de oergong of dingen. En daar had ik een heel soort geleerd van Marjolein en Anna en Elke Nien. Maar ja, ik had eigenlijk liever dat ik een heel libben mij seul. En dat had Elke Nien natuurlijk. En op dat niveau kan ik me dat natuurlijk echt heel bot mij verbinden.
2: En wat voelde hij dan op om dat lief van een vrouw dat veroordeelt? Vanuit het mannenperspectief?
3: Vanuit het mannenperspectief weet ik net, maar...
2: Nee, maar bijvoorbeeld hè, oer de oergong. Ja, dat is natuurlijk heel heftig. Maar wat kunnen wij er eens bij vaststellen? Of een zwangerschap? Wat kist die... Hoe dat lief
3: Ja, dat is wel heel interessant om daar een soort oer te jagen. En oer de oergong bij de leek, zag ik maar Marjolein...
4: Ik heb hele boeken gegeven aan
3: hele boeken aan het lezen.
4: Jij zat lekker in je...
3: Bij dat is echt net alleen nog maar vervelend is. Maar ik misschien een soort naaien... Nij begin wijze kind of een soort wedergeboorte op een bepaalde manier. Nou ja, dat wie voor mij bijvoorbeeld een eye-opener.
2: Okay.
3: Dat wist ik net.
2: Hey, maar door is de act dus, met Tatjana Pretli, nevens mij, ik heel skoft in die zwembaden West.
3: Ja, nou ja. Ja.
2: Toch?
3: Ja.
2: Maar van die blauwe dingetjes om die squon heen, of gewoon echt in een zwembroekje, of hoe zie je ze dan bij?
4: Die blauwe dingetjes mogen
3: Nou, ik kom zelfs, net als niet met Tatjana, maar ik ben zelfs echt een soort naar zwembaden West. Ik weet je zelfs in Amsterdam, en dan ben ik echt nice een Ieper Loft zwembad. het Bredius-bad, zo'n heel oud badek. En ja, dan is het gewoon een keer op de kant zitten. En dat is juist gewoon, dat is juist zoveel gebeuren. Dus dat is juist een heid die het de hele tijd ontbellen is. Want die had al een keer business die te dwaan had, wilde de band omwatchen binnen. Dus nou ja, just het hele limmen om die voorbij komen. En dat ja, dat voyeuristische, dat zit ik heel wat in de vaststelling, denk ik.
2: Maar hoe zit dat dan? Zwemst dan zelf en zit dan wat te zien? Of
3: ja,
2: is
3: dan
2: even op de Rhône zitten?
3: Nee, dan ben ik gewoon zelf zwemmen. Of even op de Rhône zitten, of even in het gas. Even ja. Nice dat zwemmen als. Nee, ja, ik ging gewoon naar het zwembad. Maar ja, als met zo'n vaststelling dwaande bent, dan ben je natuurlijk wel steeds volle meer iepen om dingen te zien, dingen te jaren.
2: Ja, maar dat ben je een zwemmer, hè, Antine?
0: Zeker, ja. Ja, twee keer in de week.
3: Maar zoals een soort gebeuren, toch, ja. In het zwemmen. Dan al die verschillende types.
0: En de generaties, inderdaad. Het pierenbadje en dan, dat is het badje. En dan heeft een middenbad voor de leeftijd. Nou, het zult wezen, 4 woonten mooi en hier. Dus tolven en dan een jippenbad. De baantjeszwimmer is een heel oor type als die maar de ben aan het volleybal binnen in het bad.
3: Ja, Marjolein, jij schetst een keer zo'n goed beeld van een man die dan heel fanatiek was.
4: Ja, er gebeurt van alles in het zwembad. Ja, ik ga ook van veel zwemmen. En dan zit ik wel. Dat vind ik wel interessant wat er allemaal gebeurt inderdaad. Je ziet inderdaad vaak dat als er dan alleen vrouwen zwemmen, dat allemaal heel harmonieus gaat. Hè? En dan komt er zo'n man bij en dan waf!
0: Die bent er, ja. Ja, die bent er,
2: maar
0: ja.
2: Omdat die man, ja. Dan, omdat die man dan zou doen? Of dat die vrouw die
4: nee,
2: denkt,
4: nee, die gaat dan lekker waf!
0: Die neemt zijn plak.
2: Die
0: vrouw
2: die binnen mooi kon ontkomen. Kletsen,
4: ja, harmonieus in een netjes in een rondje.
0: Een treintje,
4: ja.
0: Inderdaad. Ja. Ja.
2: Want Lieke, je maakt je er van alles maar, hè? Want je bent aan het ontoefenen nou de laatste weekend al. Ja. In Duindelle, in dat Iepel of zo. En er gebeurt ook van alles, hè?
5: Ja.
2: De meesten zijn gewoon om je heen, on de gong.
5: Ja, dat is echt hilarisch inderdaad. We zijn gewoon aan het repeteren, terwijl de meesten daar komen te zwemmen. Baantjes loeken, band die ontbad je binnen. Dus vorige week vreet hij een heel lekkere dij natuurlijk qua waar. Dus dan rennen er echt honderden meesken daarom. Die dan alle keer nogal flabbergasted Sint-Echenne wat wil ik er aan het waan binnen. En die reacties die rennen ik heel bot uit in. De Ian die gaat er echt palvast in te Sint-Echenne. En die vindt het helemaal cool. De oren wil het zo gauw mogelijk ontvlucht zijn. Die rent voort. Want die denkt van ook zit een soort van no midden in iets. Of zou ik net in stemmel.
2: Maar toch, die ben dus echt hier. Die hebben dus ja, al microfoons.
5: Ja, de tribune zit. Wij hebben microfoons. Dus wij binnen gewoon oer de speakers te hier. Dus ja, dan krijg je het al in mij.
0: En is het kostuum? Je hebt alleen nog maar badpak. Of zit er nog...
5: Nee. In principe valt dat best op mij. We rennen elke keer wel gewoon in kleren om. Maar zo nou en dan gaat hij in het zwemmen. Wiek is wel een soort ontzwemmen de hele tijd. Ja, het verschilt.
3: Ja, liefst met die klappen toskjes.
0: Dat ligt inderdaad. Ja, pittig op sommige dagen.
6: Het is heel pittig inderdaad op sommige dagen. Als je de vorige weekend hier natuurlijk hartstikke lekker waar. Wie het op een gegeven moment 18 graden. Nou ja, dan is het natuurlijk fantastisch als ik kan zwemmen en ik kan spuilen. Dat is een hele leuke combinatie natuurlijk. Maar zoals Juster bijvoorbeeld. Nou ja, toen wie het op een gegeven moment, ik denk wel 12 graden. En waait het hut. En als dan het wetter uitkomt, ja, dan was het soms watje. En dan... Skissen wel te klapperen.
2: Ja, en
6: te klapper,
2: en je spelen denk ik jongens, hè? Dus dat zal ook wel wat oorswijs. Hij dat is de jongste versie van een zwaan.
5: Ja, van de zwaantjes.
2: Van de zwaantjes.
5: Ja.
2: Kist dus dat concept even nu lezen hoe het zit met die zwaantjes?
5: Nou, deze zwaan is eigenlijk 18 jaar. Dus ze zit een beetje in haar puberteit. Dus ik denk, ik krek uit. En zij is eigenlijk heel erg ziekende in het leven van wat was ze nou? Wat wil mijn lief? Wat is mijn doel? Hoe kom ik uit Friesland? Zij wil eigenlijk, zij verlangt naar meer. Nee, wat is er nog? Boeten dit alles, de Friese taal. En daar is zij een beetje ziek in. Zij ontmoet op een gegeven moment de famke Theresa. Of die zit zij steen, dat is een Pools famke. En dat vindt ze eigenlijk heel interessant. Denkt ze, oh, er is dus een soort verademing, denk ik wel. Ja.
2: En herkent dat van jezelf ook?
5: Ja, zeker. Ja, ik krijg afgestudeerd. Dus ik sowieso toen ik de rol ik leesde, dacht ik, oh, dit is voor mij ik wel herkenbaar. Ik ben natuurlijk wel ietsjes ouder, ik ben geen 18. Mm-hmm. Maar voor het willen ontsnappen en verlangen naar boeta en wezen, ambities haar. Ja, dat is wel erg herkenbaar. Ja.
2: Ja, want Wessel, dat concept is, Joke Tjalsma is steeds maar de oudste zwaan.
3: Ja, die komt het zwembad in.
2: Ja.
3: Dan denk ik een beetje wat dat meisje in dat zwembad. Want die is er, maar de kleren on en die shut. Ja. Dingen gebeuren natuurlijk. Dus die shut, en dat jonge famke het zwembad inkomen. En die begint heel fanatiek te zwemmen. En dat herkent ze. En dan shut ze een man, mijn twa ben. En dat herkent ze. En dan shut ze een vrouw in een rolstoel die het ongelokhoorn had. En dat herkent ze. Dus langzaam, dat griet op een manier in elkaar. En het is net helemaal duidelijk, al die meesken, of dat nou, of ze zichzelf shut, of dat ze het erop projecteert, zeg maar. Maar het is wel een soort magisch spel tussen die verschillende ja, levensfases, zeg maar.
2: En een lief dat neerviert. En dan even naar die. Maar Jolijn, daar spielest een zwaan die het dus revalideren moet.
7: Ja.
2: En daar is er ook hoe sprutsen mij Kirsten van Santen onder andere.
7: Ja, klopt.
2: Die
7: ja.
2: komt direct wel geregeld. Ja. Omdat zij als cultuurjournalisten een heel soort dot en organiseert. Ja. Maar ik zwemt.
7: Ja.
2: Hoe nou, zit
7: Kirsten
2: zij daarmee?
7: Kirsten is ook een goede vriendin van mij. Dus ik heb er veel over gesproken. Ik heb ook met haar... want zij heeft zelf een ongeluk gehad. Waardoor ze haar enkel kapot heeft gemaakt. En dat hele proces heb ik wel met haar besproken. En ook met haar fysiotherapeut. Dus dat komt ook zeker terug in het stuk. Dat is niet Kirsten haar verhaal. Maar ja, heb ik wel inspiratie op gedaan. Ja.
2: En dat zwemmen, wat betekent dat dan? Zij is maar voor die rol, maar misschien ook voor duiden. Zoals ik zwem zelf een heel soort.
7: Ja, klopt. Ja, nou ja, ik heb zoveel herinneringen in het zwemmen. Want ik denk dat het voor jullie ook wel geldt. Weet je, als kind, als tiener. Eerste vriendje. Later met je kinderen. Naar zwemles. En ja, voor mij ook. Ik zwem altijd heel veel. Dus... dat ook in het leven van die vrouw... water is echt heel erg belangrijk voor haar. Maar nu is ze er dus bang voor. En dat hele proces ga je zien. Dat ze weer bevriend wordt met haar... met het water. Ja,
2: ja want verneemst ook ik... wie is dat een zwemmer echt? Van die zelf?
5: Net per se. Nee, ik vond het altijd wel lekker. Maar ik ben net echt per se een baansesloeker of zo. Nee. Dat net. Nee.
2: En wat helst ook dan? Utienrol? Want dat is net echt een zwaan, hè? Dat is
5: nee, klopt.
2: Wel een belangrijke rol voor zelfs, maar...
5: ik speel je een soort van vriendin van de zwaan van 32, maar de twee jonge ben. En we komen kort zin daar in dat zwembad. En we rijden ze eigenlijk in gesprek over nou ja, hoe het is om een jonge mem te wezen. Van twee jonge ben, in een jong ben in mijn geval. En over dat weinig tijd meer van die cels hast. Over wat het doet mij het leven, bevalling, et cetera. Ja, dat.
2: Ja, en dat is, want dat is dus een fase, zeg maar, in die tijd. Wat was toch dan maar vertellen? Maar dat jonge, nou ja, zeg maar, die jonge mem, die ter ik wrak sliep mijn leven. Jij hebt nou krijgt weer hoe de man of sfeer, hè? Dan zien we ook in wie hoort in het Nijs, hè? Dat, hoe dan een vrouw is, jongen, komt dat ik naar voren?
3: Nou, wat ik sowieso heel mooi vind, is dat het zwembad in, daar heb ik bij Tatjana een soort oer, in verschillende levensfases wat oors betjutting jit. Dus van mij, toen ik jong was, wie het zwembad avontuur, hè? En keten, klieren. En op een gegeven moment wordt het wat order, komt in de puberteit en is het zwembad misschien ook wel shen, wist wel, al die lieden. Van hoe shirt die eruit, wordt het misschien wat meer van dat. En als het misschien 32 bist en mijn band voor het eerst komt, is dat zwemmen gevaar. De dochterkinderen invallen, wist wel. Bist in het limmen veroor het sa in een limmen. En dat zit heel veel, denk ik, in dat personage van 32. Dat ze in twee band has en vooral een zwartje bist van die twee band. En ja, denkst van wat ben ik nog van mezelf, is maar.
2: Dat... Nou, ik in die moment nog wel herinner dat ik bij die band bij zo'n zwemles zie. Nou, daar is mijn aversie voor zwemmen.
3: Ja, ja, waarom dan? Ja.
2: Nou,
3: ja.
2: Het wie altijd heet.
7: Ja.
2: Inderdaad, best altijd benauwd dat die band versoepen. Ze gaan nooit zo hut als het hoopst dat worst. Het kost hier een hele middie. Ze is zwitterig om te klein.
7: Het duurt heel lang voordat ze eindelijk
2: een diploma hebben. Vertellen, vieze pluisjes, ziet het oerel druwen. Ja, en ik heb een keer gewoon, dan roen ik in, dacht ik, nou, dan doe ik even in de zwemles. Ik kijk even wat skippend van. Dan roen ik nog maar die blauwe dinkjes om je squon. In de...
3: Ja.
2: Dat moet ik ook wel eens zeggen.

0: dat aan het lijf en ook aan het zwemmen en het water. Ja. Want wat je ook meemaakt, ach, dat water blijft altijd hetzelfde. En in dat water, hoe je lijf ook allerlei dingen heeft meegemaakt, in dat water ben je altijd licht en soepel. Dus ja, dus dat...
1: Dat is altijd... Daar heb ik een hele mooie zin. Als het ouder wist, begint heel diep meer dingen te verliezen. En dan verder, wat?
0: Ja, als het ouder wist, dan begint heel diep meer dingen te verliezen. Soms weet ik net of ik heel diep meer viel of juist minder. Dat vind ik zelf wel heel mooi. Dat je denkt van, ja... ja, voel ik nou meer of voel ik nou minder? Daar worstelt dat personage ook mee.
1: Oh. Nee, oké, okay, ja.
0: Ja.
1: Je bent checker van alles. Ja, maar kist dat eens nog eens uitlezen? Want...
0: Ja, want aan de ene kant voelt ze, merkt ze van... Goh, ik voel me een beetje afgestompt. Misschien door de overgang of wat er is gebeurd allemaal in haar leven. Ze is ook al gescheiden. Ja, alle drama zit in de rol. En toch voelt ze ook wel veel. Want ze wordt uiteindelijk ook weer verliefd, deze vrouw, daar in dat zwembad. Dus het is een beetje van, ja, het is een echte transitiefase. Daar zitten al deze personages, die maken een transitie door.
1: En welke zin is voor jou een zin die eruit springt, zegt, oh ja, die neem ik mooi?
2: Ik denk, ik zit op een gegeven moment, heb ik een tekst. En er is een jongen waar ik, die is een beetje vereerd op mij. Ik ben een beetje op hem vereerd. Of ik weet het net helemaal. Maar ik denk dat het genik is. Dat ik het net helemaal weet. En dat ik op een gegeven moment zit van... Soms denk ik wel eens, ik zou echt wel verdampen willen. Hm. En dat heet dan, nou ja, mij verdampte mij. Het is mijn wetter uiteindelijk, de substantie. Maar meer van, soms zoek ik wel eens gewoon verdwijnen willen op het moment dat ik het net weet.
1: Hmm. Dat is heel eerlijk.
2: Ik denk dat die wens iedereen wil hebben.
1: Ja,
2: een
1: dat
2: zal de herkenning
1: zijn. Dan komt dat al je bijlkoor in het zwembad. Wanneer is de première? Weer binnen kaarten te keep. Wessel, misschien bestoot het maar eens even zeggen. Of een oren die er ongeluk in. Ja, nou zit er de productie.
3: De première is in 2 weken. Op Vreetejoen 22 mei.
0: Die is denk ik uitverkocht.
3: Die is denk ik uitverkocht. Maar daarna binnen nog wel... Een heel soort orenvaststelling. Dus het gaat wel heel hut, maar de kaartverkeer. De afdeling marketing is echt ondoeisch. Ja. Maar er binnen al wat kaarten. En die ben op de website van Triater te verkrijgen. Triater.frl.
1: Ja. En dan is het echt wel bijzonder, ja, Lieke. Want ja, dan zie je hem al je daar in je, ja, in je badpak. Of op je nekenst eigenlijk.
4: Ja.
1: Heb je er zin in?
4: Ik heb er zeker zin in.
1: Ja?
4: Ja, zeker. Ja. Ja, het is natuurlijk confronterend allegaar. Het is spannend, maar het is eigenlijk gewoon echt heel leuk.
1: Okay.
4: En heel fijn.
1: Het is een mooie afsluiting van 60 jaar. Het theater, het jubileum hier. Het is allereerst te zien in Duindelle, in het zwembad. Een hele mooie locatie. En je bent nou nog even aan het oefenen, denk ik, tussen al die mensen. Wij moeten ermee ophouden, hè?
5: Ja,
1: het programma.
5: We kennen nou een heel mooi brechtje, maatje, want dit viel het mooi in Bakkeveen. En wij schakelen nou dadelijk naar de studio in Bakkeveen. Waar ze het waande binnen mooi die treien provincie kuiertocht. De hele middag live bij u hier op radio en televisie. Ja, ontzettend vier. Dit is editie van Op en Uit.
1: Ja, wat je mag doorgaan met de tips die we jullie hebben. Maak er een heel mooi weekend van. En een heel mooi hemelveert weekend. En ontoren weekend weer.
5: Doeg. Ontoren weekend. Ciao.
6: Komt-ie. Nijsmakers. Else Vreet is er een nieuwe editie van Nijsmakers.
7: Dat is het idee.
6: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
7: Steen meer op, kom op man.
6: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
7: Oké, okay, nou let het dan maar ergens ook in.
6: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
8: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
6: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
9: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
6: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
9: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
6: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
10: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
12: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Els hier.
11: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
14: Meesken, als je keel wilde, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en

0: vrouw en alles is op voor hier.
1: Hast u extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
0: Nou echt bij Frans Copal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgediende shirt. Meer info vind je op de website van Frans Copal.
1: Big Green Funnies actie. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
2: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
3: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
2: Toch ek mij. Jouw de grijdevogels in Utwij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
4: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaanse Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
8: Het is 12:02 en het is tijd voor een bijzonder moment.
9: De radio- en televisiezenders van Omroep Friesland, RTV Noord en RTV Drenthe zijn gekoppeld. 2026 is een jubileumjaar voor de regionale omroep in het noorden.
8: Samen zijn we 80 jaar en vandaag doen we samen verslag live in Bakkerveen van de 3 provinciën wandeltocht.
10: Radio Noord,
11: RTV Drenthe
10: en Omroep Friesland
11: bestaan samen 80 jaar. En presenteren de 3 provinciën wandeltocht.

En dat betekent ook muziek uit 3 provinciën. Laten we beginnen met de provincie Drenthe. Daniel Loos, nu op je radio. En loop mij maar lopen. Goedemiddag.

0: Benneloos en Loop Mij Maar Lopen. Samen
1: 80. De drie provinciën wandeltocht met Thomas Eggens en Jan-Dirk de Haan.
2: Het is nu 12:06. Hartelijk welkom bij Radio Drenthe, Radio Noord en Omroep Friesland. In 2026, een bijzonder jaar, bestaan we samen 80 jaar. Op 19 januari 1946 was de allereerste uitzending van De Ron, de voorloper van de regionale omroepen in het noorden.
0: Ja, en in januari hebben we een gezamenlijke uitzending gemaakt die daarover ging. Ja, dat smaakte een beetje naar meer. Vandaag volgen we met z'n drieën de 16e editie van de drie provinciën wandeltocht door Friesland, Groningen en Drenthe. Mijn naam is Thomas Eggens en naast mij zit Jan-Dirk de Haan.
2: Ja, en we komen meer te weten over de routes, de omgeving, de geschiedenis. Maar het belangrijkste zijn toch de deelnemers. Drie verslaggevers volgen hoe het gaat. En in 1 West, dat is een stukje ten oosten van hier, is Marjolein Lauret.
3: Ja, ik sta inderdaad in 1 West bij de eerste pleisterplaats, de Stempelpost. Dat is bij een tuincentrum. Er is muziek, er is koffie, er is thee. En er zijn natuurlijk heel veel wandelaars die hier nog eventjes bijkomen en dan hun tocht verder vervolgen door die drie mooie provincies van ons. En ik ben de hele dag samen met cameraman Giel van Veen.
0: Marjolein, dankjewel. We gaan veel meer van jou horen de komende uren. En vrijwel alle deelnemers aan deze wandeltocht komen vandaag langs het drie provinciepunt in Allertsoog, ten oosten van Bakkeveen. Daar is Henk Elderman.
4: Ja, en ik sta in het open veld. En daar is een rustpunt voor de lopers, maar daar is het paaltje van de drie provinciën. Dit is nog...
0: En... Daar ging een beetje de verbinding.
4: En de mensen die zijn enthousiast in elk geval om die wandeltochten van of 15, 20 of 40 kilometer te lopen.
2: En dan naar Bakkeveen, waar het allemaal begint en eindigt, de start en de finish van alle afstanden. Daar is Nienke Tuinstra.
5: Ja, ik sta hier bij het inschrijven. Daar is het op dit moment heel rustig, want de meeste wandelaars zijn natuurlijk al het veld in. En als ik een beetje opzij kijk, zie ik daar het bos van Bakkeveen en de uitkijktoren. En uit dat bos komen alle deelnemers als ze de tocht hebben afgerond. En dan krijgen ze natuurlijk een medaille. Er zijn verschillende te krijgen. Nederlands, allemaal kleuren, maar ook... de Friese vlag.
0: Ja, vanmorgen om 8:00 zijn alle deelnemers van start gegaan. In de loop van de middag komen ze dus allemaal weer hier terug op dit punt in Bakkeveen. En wij zijn hier bij tot aan 4:00.
2: Met straks aandacht voor een heel bijzonder punt op de route in het grensgebied van Groningen, Drenthe en Friesland. En dat is de Zwartendijkster Schans.
6: Dit is Samen 80.
1: De drie provinciën wandeltocht.
2: We volgen dus de wandelaars, maar we hebben ook muziek. Deze heb ik zelf nog in de kast staan als LP. Heb jij nog LP's, Thomas?
0: Ja, dozenvol.
2: Maar ook deze blauwe.
0: Deze heb ik ook, ja.
2: Van Voulez-vous, waar ABBA voorop staat met zo'n soort TL-balken dwars doorheen. Nou, dat is deze plaat. Althans, daar staat dit nummer op. ABBA, Does Your Mother Know?

0: Hele fijne muziek van ABBA. Does Your Mother Know?
1: Samen 80.
2: Radio Noord.
3: En TV Drenthe.
2: En Omroep Friesland.
4: De drie provinciën wandeltocht.
5: Vanmorgen om 8 uur zijn de eerste van start gegaan. De honderden deelnemers aan de drie provincie wandeltocht hier in Bakkeveen. Het is vandaag de 16e keer dat die tocht gehouden wordt.
0: Dat is behoorlijk vaak. Die deelnemers die kunnen kiezen dan uit een tocht van 5, 10, 15, 20, 25 of 40 kilometer. Respect. Ja, en dan zijn er ook nog drie rolstoelroutes. Voor zover mogelijk lopen ze dan door alle drie provincies. Dus Friesland, Groningen en Drenthe. Ja, en de start en finish is hier. Hier in Bakkeveen.
5: Waar wij dus zitten met onze mobiele studio voor de drie omroepen. Coördinator Jan van Dalen van de drie provinciën wandeltocht. Die is hier aangeschoven bij ons in de locatiestudio's. Ja, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Van harte welkom. En mooi dat wij hier mogen zijn trouwens ook. Hoe gaat het?
6: En mooi dat jullie hier zijn.
5: En hoe gaat het tot nu toe?
6: Tot nu toe gaat het heel goed. We hebben nog geen enkel mankement gehad. Ook niks van EHBO gehoord. En om 7 uur waren de eerste hier al vanochtend. Maar ja, ze moesten een uur wachten.
0: Ja.
6: Om 8 uur was de start. 1 minuut voor 8 om precies te zijn, zijn we vertrokken. En met een hele grote groep van 50 tot 70 man, denk ik ongeveer. Die echt snel moesten. En de rest is nu onderweg. Achter mij kunnen we zien, het is helemaal leeg nu. En we wachten op de terugkeer van de wandelaars.
0: Maar zijn het dan een beetje zenuwachtige lopers die hier al om 7 uur zijn... als ze pas om 8 uur kunnen starten? Of zijn het gewoon mensen die graag op tijd zijn?
6: Ik denk dat ze wat nerveus zijn en altijd op tijd zijn. We hebben hier wat meer wandeltochten. En er zijn ook altijd dezelfde die een uur te vroeg zijn.
0: Oh, ja.
6: En moeten wachten. Maar ja, kunnen niet meer slapen, gaan eruit. En, ja,
0: dan
6: ga je naar locatie.
5: En waarom zijn jullie zo streng dan? Dat ze niet gewoon lekker om 7:30 mogen wandelen?
6: Nou ja, de pijlen moeten gezet worden voor de routes. Anders lopen ze verkeerd. Misschien als ze het papier niet goed volgen. Of de navigatie. Maar deze wandelaars die vroeg start hebben meestal geen navigatie. Ze zijn een beetje van wat ik zeg de oude stempel. Dus die lopen op de pijlen. En die hangen dan nog niet. Want we zetten wel het zaterdagochtend. Om dan voorkomen als we ze veilig zouden zetten. Dat ze dan stiekem worden weggehaald.
5: Ja, zou dat gaan gebeuren?
6: Ja, vast en zeker. Kan niet missen. En niet op het dadigheid. Maar ook eens kijken hoe de organisatie erop reageert.
0: Dus, maar jongensstreken zijn
6: ja,
0: dat, hè?
6: Qua jongensstreken, klopt.
0: De 16e editie. Behoorlijk veel edities dus al inmiddels. Hoeveel deelnemers lopen er vandaag?
6: We denken ongeveer 1500. Er komt misschien nog iets bij. Tot 2 uur kunnen ze nog starten. Maar het zal nooit veel meer zijn. En ja, dat is het voor vandaag.
0: Ah, 1500.
5: Ietsje minder, toch? Dan,
6: dat is ietsje minder, ja. Ja. 1700 starten we anders.
5: Hoe komt dat nou?
6: Ja, weten wij veel. Ja. Het is ook wel zo van...
5: Jij bent coördinator, jij weet dat soort dingen.
6: Ja, dat zal wel. Daar gaan we wel even over hebben dadelijk. Maar we hebben ook wel slechter weer gehad. Ook bijvoorbeeld de kerstwang die we hebben. Ja, en er komen een keer meer mensen. Dan denk je, hoe kan het nou met zo'n weer? Maar
0: ja. Ja, jullie proberen ieder jaar een beetje die routes aan te passen. Dit jaar echt door alle drie provinciën,
6: ja,
0: toch?
6: Ja. Elk jaar hebben we andere routes. Natuurlijk zijn we stukjes hetzelfde. Of hetzelfde wandelstukje over de andere kant op. Maar nu moesten we wel, omdat jullie aankondigden ook in Bakkeveen te komen. Dat denk ik, moeten we ook doen met Samen 80, moeten wij ook mee helpen. Dus door alle drie de provincies en langs grenspaal 25. En dat is dé grenspaal in dit gebied.
5: Ja. Er zijn heel veel verschillende afstanden tussen de 5 en de 40 kilometer. Wat is het meest populair? Waar lopen de meeste mensen?
6: 15. 15, dan 25 en dan 10.
5: En komen ze dan allemaal ook bij die 15 door de drie provinciën?
6: Ja, tot en met de 10 wel. En Kotter niet, want dat haal je het niet. Tussen Bakkeveen en het buurtschap Allertsoog. Dat is 8, 9 kilometer. Dus als je 5 loopt en je moet weer terugkomen waar je begint. Ja, dat werkt niet.
0: Nee. Ja, organiseren van zo'n wandeltocht en zeker ook die lange afstanden. Ja, dat lijkt me wel een hoop werk. Het is ook wel kostbaar. Toch gaat het geld naar het goede doel. Waarom?
6: Ja, het meeste geld gaat naar het goede doel. Onderweg hebben we rustpunten met ook toiletvoorzieningen. En wij als organisatie betalen de toiletvoorzieningen. En dat zijn dicties en dergelijke. Nou, die kosten ook 87 euro per stuk. We hebben kosten aan EHBO. Kan even niet bedenken, maar we hebben heus wel veel kosten. Die proberen
5: maar hoe kan het dan toch dat er zoveel geld naar een goed doel gaat? Want je dat schrijft in voor 5 euro.
6: Ja.
5: En ongeveer 4 euro daarvan gaat ook dit jaar naar een goed doel.
6: Ja, en als er wat geld tekort komen, hebben we misschien wel een sponsor hier in Bakkeveen. We hebben de Vlooienmarkten. En er zijn ook veel vrijwilligers. En die hebben een vrijwilligersbudget. Dus die schuiven dan de laatste paar honderd om weer op nul uit te komen.
0: Sta je dan zelf ook een beetje te popelen eigenlijk als organisator om misschien ook even een klein stukje mee te lopen, of niet?
6: Ik heb de eerste jaren meegelopen, want er was geen organisator. Ik heb gekeken hoe het ging. En dat ging, ja. Dan zie je de pluspunten en de minpunten.
0: Ja,
6: ja, en probeer je mee te doen. Dus ja, werkt dat.
0: Ja, nou, maar heb je er wel een beetje zin in vandaag dan?
6: Ja, tuurlijk. Dit is het hoogtepunt van een aantal weken voorbereiding. Vooral in de routes zit dat. En dan, dan zie je hoe het alles loopt. En waar het goed gaat en wat minder goed gaat onderweg.
5: Ja. Nou, in de aanloop heb ik je goed leren kennen. We hebben hele goede afspraken gemaakt. Laten we nog één afspraak maken. Zo rond 4:15 kom je hier terug om mee te kijken hoe het is gelopen vandaag. Is dat een goeie?
6: Dat is een deal.
5: Oké, okay. Jan van Dalen van de organisatie. Is het, hoe laat eigenlijk?
0: Het is 17 minuutjes over 12.
5: Zullen we een plaatje gaan draaien? Ja. Bruno Mars misschien?
0: Lekker. I just might.

0: Amsterdam. Bruno Mars en I Just Might.
1: De drie provinciën wandeltocht.
2: Ben jij eigenlijk een beetje wandelaar, Thomas?
0: Ik hou wel meer van iets sneller wandelen, dus hardlopen eigenlijk.
2: Oh, doe je echt marathons, dat soort dingen?
0: Ja, ik heb vorig jaar nog een marathon gelopen in Assen, de TT Marathon. Die was uitgesteld na het najaar vanwege het hete weer afgelopen zomer. Toen ik over de finish kwam, ik ga nooit meer een marathon lopen. Nooit, nooit, nooit meer. En ik denk dat het een maandje duurde. Toen had ik me alweer ingeschreven voor een nieuwe. Dus,
2: ja, dat was echt een volledige marathon.
0: Ja, 42 kilometer en 195 meter.
2: Dat is verder dan de verste afstand vandaag. 15, 15, 20, 25 of 40 kilometer. Dat is de afstand die de deelnemers konden kiezen vandaag. Of kunnen kiezen. Want starten kan nog steeds bij de drie provincie wandeltocht. En de langere afstanden gaan allemaal richting het oosten. En dan komen ze Marjolein Lauret tegen. Marjolein, waar sta je op dit moment?
0: Geen Marjolein?
2: Nee. Blijft een beetje stil. We zien haar wel. Als ze meekijkt op tv, dan is het aardig. Is trouwens een goede tip. Als je mee wil kijken op tv, dat kan vandaag. Bij Omroep Friesland, bij Radio Noord, of RTV Noord moet ik dan eigenlijk zeggen. TV Noord zeg je eigenlijk officieel, Omroep Friesland.
0: Of maar gewoon Noord kan ook, hè?
2: Oh ja, maar het geluid van Marjolein is een beetje
0: Ik heb haar nog steeds niet hier onder mijn knop. We gaan even een ander lijntje proberen.
2: Ik hoor heel in de verte misschien dat
0: een zender
2: kapot is. Dus even een batterijtje vervangen misschien.
0: Nou, zullen we dan maar gewoon even eerst een plaatje draaien? Lijkt en dan gaan we daarna nog even een keer proberen om contact te leggen met
2: Marjolein. Zal ik jou dan uitdagen, want jij bent niet zo Fries.
0: ik wist dat jij dit ging doen. Oh. De kast, ik zou niet weten hoe je dat uit moet spreken.
2: Zal ik het dan maar doen?
0: Ja, doe maar even.
2: Oké, dan doe ik mijn best op het Fries van de kast dus. Hier zijn ze met Moon Zilde Sinneskine.

0: Holland Silde van de Kast. Je bent er toch nog geweest als kleuter, of niet?
1: Nou, een jaartje of 4, 5 was ik. Was het mijn allereerste concert in Martini Plaza in Groningen toen.
0: Hoe kwam dat dan?
1: Ja, mijn moeder was hopeloos fan van Siep. Dus ja, daar moesten we natuurlijk heen.
0: Hoe lang is dit geleden?
1: Ja, nee, dat is dus wel een jaartje of 30 geleden. Ja.
2: Ja. De drie provinciën wandeltocht.
1: Dus het ligt mij aan het hart in ieder geval.
0: Ja. En die vieze titels die neem ik dan voor mijn rekening. Dan ben je eindelijk van dat lijden verlost.
1: Ja, dat
0: je moet het ook allemaal maar kunnen weten. Vandaag de drie provinciën wandeltocht bij Omroep Friesland, bij Radio Drenthe, bij Radio Noord. Verslaggever hier in Bakkeveen is Nienke Tuinstra. Nienke, waar ben je beland? Blijft een beetje stil bij Nienke.
1: Het blijft stil bij Nienke.
0: Wat hebben wij daar toch mee?
1: Wat hebben we met de verbinding? Want ik zie jou wel in beeld.
3: Maar klaar, op het punt van beginnen. Ah, ja. Wie zijn jullie?
4: Ik ben Laura en dit is Julia. Julia is een geleidehond in opleiding en ik ben gastgezin.
3: Nou, ze kan het zelf niet voorstellen natuurlijk, maar gastgezin, wat doet een gastgezin?
4: Een gastgezin heeft de hond van pup af aan tot hij zo'n beetje 14 maand is. En daarna gaan ze nog een maand of 6 in de aftraining. En dan gaan ze dus naar een iemand met een visuele beperking.
3: Ja, want jullie zijn hier natuurlijk omdat Vivel, dat is het goede doel wat hieraan verbonden zit. Ja. Maar nu gaan jullie deze wandeltocht doen. Hoe zijn daar uitdagingen?
4: Nee, zij mag bij de wandeltocht eigenlijk gewoon aan de lange lijn vrijlopen. En gewoon is ze eigenlijk in principe min of meer vrij. Dan heeft ze het dekje ook niet om, hoor.
3: Ja, want ik hoorde al gastgezin. Wat komt daarna dan?
4: Daarna gaat ze dus bij een trainer in de aftraining, heet dat dan. Dan wordt ze dus echt getraind met het lopen in de beugel. En dus ja, zoals ze bij een blinde zou lopen. En als ze dan klaar is, dan gaat ze dus naar iemand met een visuele beperking.
3: Kan ik dan heel zwart-wit zeggen, een gastgezin, die zijn soepel en de trainers zijn echt heel streng?
4: Nou, wij zijn niet heel streng. Wij doen het op de natuur. Ja, wij willen zoveel mogelijk de hond in hun waarde laten. Dus heel streng. Wij doen het met heel veel liefde. Ook de trainers.
3: Want u heeft nu te maken met een puber.
4: Dat klopt.
3: Dat is een hele uitdaging.
4: Het is soms even afzien. Ja. Maar je krijgt er ook zoveel voor terug. Ja. Zoveel liefde en ja.
3: En straks gaat ze weer door. Hoe is het zo'n moment?
4: Ja, je weet als de hond in huis komt, ze blijft niet. Ze gaat door. En stel dat de hond afgekeurd zou worden, dat wil je ook niet. Want dan heb je eigenlijk het doel wat je zou willen niet bereikt. En als je ziet wat het betekent voor degene waar de hond komt, dat hij weer alleen op straat durft en alleen naar dingen durft te gaan, daar doe je het ook voor.
3: Ja, dat is de theorie. Maar ja, dan de praktijk.
4: Hoe bedoel je?
3: Nou, dat is toch het moment dat jullie en de kinderen afscheid moeten nemen.
4: Dat klopt. Het is ook altijd wel verdrietig. Ja, ja. Maar wij hebben de volgende pup al weer uitgezocht. Dus min of meer uitgezocht. Nou ja, die is al geboren. Dus,
3: die komt over een paar maanden.
4: Ja, dit is inmiddels de 6e al. Dus we gaan gewoon door.
3: Over doorgaan gesproken. Daar is Outdoor Bakkeveen. Daar moet u overheen. Daar begint de bewandeling, hè?
4: Ja.
3: Heel veel plezier met z'n tweeën.
4: Mooi. Dankjewel. Ja.
1: Nienke, dankjewel. Dan gaan we eens even schakelen met Marjolein Lauret. Marjolein, waar sta jij?
5: Thomas, ik sta nog steeds in 1 West bij die pleisterplaats waar mensen even op adem kunnen komen. Na de eerste zo'n ruime 6 kilometer. Hier kunnen ze hun eerste stempel halen. En ik zit hier bij 2 dames. Op leeftijd, moet ik zeggen. Ik ben even op de knibbels gaan zitten. Grietje en Eke. En ik kan zeggen agoeien en ik kan zeggen mooi. Want Grietje komt uit Friesland en Eke komt uit Drenthe. Niet zo netjes misschien, maar mag ik toch even vragen wat de leeftijd is?
6: Pas 80.
5: Pas 80 en?
7: Bijna 80.
5: Bijna 80. Maar jullie zien er super sportief uit. En dat zijn jullie ook, hè, Eke?
7: Zeker weten, altijd. Elke dag bewegen. Tuinieren, wandelen, lopen, fietsen.
5: En Grietje?
8: Zwemmen,
5: Grietje?
6: Nou, dat probeer ik ook, maar ik heb geen tuin meer. We wonen op een appartement. Maar ik zit bij een wandelclub en ik tennis nog. En gisteren hebben we nog gevolleybald. Dus, maar ik was wel de oudste.
5: En dat wandelen, hè? Houdt dat je nou jong? Is dat echt het geheim?
7: Ja, zeker weten. Blijf je fit bij en je conditie blijft gewoon goed. Dan kun je gewoon lekker alle dingen nog doen thuis.
5: En jullie zijn vriendinnen door dik en dun. Waar hebben jullie het nou over? Want jullie lopen de 15 kilometer. Wat bespreek je nou op zo'n dag, Gietje?
6: Nou, dat wil je allemaal niet weten.
7: We hebben al zoveel beleefd in ons leven. He, met jezelf, met je kinderen, met je man. Alles is prima. Maar je beleeft wel heel veel.
6: Ja, en mijn man is pas overleden. Dus dan is het toch wel mooi dat je weer een wandelvriendin hebt. He? Dan kun je weer samen verder.
5: En jullie hebben nu alvast even broodje achter de kiezen. Jullie vertrekken zo weer richting de 15 kilometer. Ja. Waar moet je nou op letten? Wat dat je denkt, deze provincie is toch het mooist, eerlijk?
6: Alles, de omgeving om je heen is al prachtig.
7: Het is weer vlakke land, dan heb je weer bos. Het is gewoon heel afwisselend, Groningen, Friesland en Drenthe. Heerlijk.
5: Veel plezier.
7: Fijn om te lopen.
0: Marjolein Lauret dus in 1 West bij 80-jarigen. Past heel mooi bij het thema van vandaag. Samen.
1: Ja, ik wou zeggen. Ja,
0: wij bestaan 80 jaar, zij bestaan 80 jaar.
1: Ja, 80 en dan nog zo fit. Ja, moeten wij nog maar even bewerkstelligen.
0: Ja, zult maar de Rolling Stones zijn. Die zijn toch ook toch super
1: fit. Ik wou zeggen. Je hoort ze niet.

0: Ja, hadden we muziek uit Drenthe en Friesland al gehad. Dat kan Groningen natuurlijk niet ontbreken. Jan Henk de Groot en de mama van Michel.
1: Radio Noord.
2: NTV Drenthe.
1: En Omroep Friesland.
2: De drie provinciën wandeltocht.
3: Als je net bent ingeschakeld, dan mis je misschien je vertrouwde programma bij RTV Drenthe, bij RTV Noord of bij Omroep Friesland. En dat komt vanwege een gezamenlijke uitzending rond de drie provinciën wandeltocht. Allemaal in het kader van 80 jaar regionale omroep in het noorden. We hebben de muziek uit Friesland gehad. We hebben de verslaggever uit Drenthe gehad, maar we hebben nog geen verslaggever uit van RTV Noord gehad. Die staat op het drie provinciën punt bij grenspaal 25 in de buurt en daar staat Henk Elderman.
4: En dat is precies op de plek waar dat ook aangegeven staat. Je verlaat Drenthe en over de sloot kom je in Groningen en dan even verderop is het Friesland. En het is hier allemaal prachtig geregeld, moet ik zeggen, want je hoeft hier niet over de sloot te springen. Nee, je kunt er gewoon even overheen lopen. Dat is allemaal prima geregeld door de organisatie. Ik loop zelf ook maar eens even mee. En ja, wie kom je hier dan zoal tegen? Geoefende wandelaars, maar ook wandelaars die wellicht voor de eerste keer lopen. Ga maar eens even naar deze mevrouw toe. Kijk, die paal, hè? Ja, die moet erop, hè?
5: Oh, die moet erop, ja, want wij komen uit Twente en ik kom zelf uit Winterswijk. We komen met een grote bus zijn we hier gekomen en dan moeten we echt op.
4: En met wie loopt u?
5: Vanuit Dio Haaksbergen loop ik met een paar mensen en we zijn totaal met 39 mensen met een grote bus gekomen.
4: Zo zeg.
5: Ja, ja, ja. En
4: al vroeg vertrokken dan ook, denk ik.
5: Ja, ja, ik ben kwart over zeven van huis vertrokken vanuit Winterswijk. En dan de startpunt was dan, zeg maar, met de bus ophalen was in Haaksbergen. We zijn vanaf 8 uur daar vertrokken.
4: En waar is de rest dan van die 39?
5: De her en der verspreid. Er lopen een aantal lopen de 5. Een paar lopen de 20. Wij lopen de 15 en een aantal lopen de 10.
4: Oh, dus dat verschilt allemaal een beetje, ja, van elkaar. Ja, en hoeveel loopt u?
5: Ik loop de 15.
4: Oké, okay, dus nog 5 kilometer denk ik straks, ja, hè? Na het rustpunt.
5: Ja, ja, ja, en ik loop omdat ik ook volgende week in Doetinchem loop en de bus die vertrekt om 3 uur, dus willen we ook een beetje rust nemen.
4: Maar heb je te maken met een geoefende loper, wandelaar?
5: Ja, ik ga komend weekend ga ik in Doetinchem de Vierdaagse, de Achterhoekse wandeldagen. En dan ga ik in juni nog in Gooi lopen. Dan loop ik nog de Vierdaagse in Barchem en dan in Apeldoorn. Maar Nijmegen doe ik dus niet. Maar dat heb ik in het verleden 17, 18 keer ook gelopen.
4: Ik ga even naar de volgende, want die meneer die zet ons zelfs even op de foto volgens mij.
6: Ja, ja, ja.
4: Kom er eens even bij, meneer. Hoeveel kilometer nog?
7: 25, dat weet ik niet.
4: Dat weet u niet.
7: Ik loop de 25, ik weet niet hoe ver ik ben.
4: Nou, dan is het denk ik straks nog 10 kilometer. Nee, nog 15.
7: Nog 15?
4: Ja.
7: Maar nu nog?
4: Dit is het 10 kilometer punt.
7: Ja, en de 15, en de 25, en de 40. Okay. Die komen helemaal langs.
4: Ja, en heeft u ook dat bordje op de foto gezet net? Want iedereen doet dat, hè?
7: Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Die moet nog op de foto.
4: Ja, waar komt u vandaan trouwens?
7: Uit stad.
4: Uit Gun.
7: Uit Gun.
4: Oké, okay, kijk aan. Dus we zijn nou in Groningen.
7: Ja, we zijn nu in Groningen. Nou ja, dat was net Friesland, geloof ik. En dan Drenthe was daar ergens. Hier het punt van drie landen naar drie landen. Hè?
4: Ja, ja, ja. Maar begrijp ik een beetje van, ja, geen ene notie van waar je nou precies bent. Want ja, dit is dan weliswaar het drie provinciënpunt. Ja. Maar ik heb een beetje de indruk dat, ja, eigenlijk niemand dat echt exact weet.
7: Nee, dat klopt. Want je volgt de routes en je loopt door weilanden heen. En je weet niet precies waar je bent. Nee.
4: Geoefende wandelaar trouwens?
7: Redelijk geoefend, ja.
4: Ja, redelijk.
7: 25 is te doen.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar vaker met dit soort tochten meegedaan?
7: Ja, ja, ja, dat wel, ja. Ja, ja. Ook vaker drie provinciën tochten al meegedaan.
4: En wat maakt deze tocht nou zo bijzonder?
7: Hij komt op punten waar je normaal niet komt. Ze leiden hier over eigen wegen van erven, van boerderijen, door weilanden zoals je hier ziet en zo. Dus normaal kom je hier niet.
4: Veel succes nog.
7: Dankjewel.
1: Radio Noord,
2: RTV Drenthe
1: en Omroep Friesland.
2: De drie provinciën wandeltocht.

0: Suzy Quatro hoeft het niet alleen te doen. Chris Norman deed mee. En die ken je dan weer als de frontman van Smokey, de band Smokey. Dit was uit de 78 Stumbling In.
1: Samen 80.
2: Radio Noord.
3: En TV Drenthe.
2: En Omroep Friesland.
4: De drie provinciën wandeltocht.
5: Ja, we zijn vandaag bij de drie provincie wandeltochten. Verschillende afstanden dus. 15, 15, 20, 25. En ja, de echte diehards die kunnen 40 kilometer wandelen. Ja, de lange routes komen allemaal langs een bijzonder punt op de grens van Friesland, Groningen en Drenthe. Dat is de Zwartendijkse Schans, niet ver van Eemwest.
0: En de basis van die aarde schans is al meer dan 400 jaar oud. Hij is gebouwd in opdracht van een Friese stadhouder, Willem Lodewijk van Nassau, om Friesland te beschermen tegen invallen van de Spaanse troepen. In 1960 is die schans gerestaureerd. En tegenwoordig wordt hij beheerd door het Drentse landschap.
5: Ja, René Oosterhuis is medewerker onderzoek en planning. En hij is hier in de mobiele studio aangeschoven. Een hele goede middag.
6: Goedemiddag.
5: Zelf niet de behoefte om mee te wandelen?
6: Nee, ik heb al genoeg gewandeld vanmorgen.
5: Ja. Ja, veel wandelaars die komen die schans dus tegen vandaag op hun tocht. Even voor de mensen die er geen beeld bij hebben, die dus echt puur sec naar de radio luisteren. Hoe ziet die schans eruit?
6: Ja, het is een heel oud verdedigingswerk. En als je er aan de buitenkant voor staat, zeg maar, ja, dan zie je eigenlijk een soort dijkje van 3 meter hoog ongeveer. En nou, eigenlijk zou je dus een keer naartoe moeten en even het trein op moeten lopen. Want dan zie je dat als je daar door de poort als het ware naar binnen gaat, dan zie je echt een schans. Dat is helemaal een soort stervorm van 200 bij 200 meter. Met hele hoge wallen aan de buitenkant, zodat de vijand niet de schans in kon. En aan de binnenkant, daar was dan de plek waar ze met elkaar konden verblijven, waar het leger zich kon verschansen.
0: Ja. Tegenwoordig kun je dat heel lastig voorstellen, hè? Want dan zie je dat ding daar liggen in het landschap. Ben er ook wel eens voorbij gereden en dan denk je, ja, wat hadden ze daar nou aan? Je kunt er zo omheen. Maar dat was vroeger anders?
6: Dat was vroeger heel anders. Vroeger was het één groot hoogveengebied. Of eigenlijk twee hoogveengebieden. Het hoogveengebied van het Vochtloweveen en het hoogveengebied wat ten zuiden van Leek lag. En eigenlijk alleen op dat punt kon je door het hoogveen heen lopen van Drenthe naar Friesland toe. En dat is ook de reden dat die schans daar aangelegd is.
0: Maar hij ligt in Drenthe?
6: Hij ligt in Drenthe, ja. Maar wel echt nagenoeg op de grens. En dat was het enige smalle punt, zeg maar, waar die twee hoogveengebieden elkaar bijna raakten, maar waar echt nog een hele smalle strook wat drogere grond was. En daar kon de vijand overheen. Dus dat is de reden dat ze daar die schans geplaatst hebben.
5: Ja, wat was dan uiteindelijk dan inderdaad die precieze aanleiding om die schans te bouwen, zeg maar, toen?
6: Dat was om de vijand vanuit Drenthe tegen te houden. Dus de ingang van de schans zit ook aan de Friese kant. En vanuit Friesland konden ze dan in de schans. En dan zag je dus, zeker dat Hoogveen, toen was het nog een heel open landschap.
5: Ja, dan kon je heel ver kijken, zeg maar.
6: Kon heel ver kijken en dan zag je de vijand echt vanaf grote afstand aankomen.
0: En waarom waren de Drenthe de vijand dan?
6: Dan wordt het heel gevaarlijk.
0: Het waren verschrikkelijke mensen.
6: Welke vijand precies vanuit het oosten kwam, dat weet ik niet eens. Maar dat is meer geschiedenis en ik ben meer van natuur en landschap. Maar je had vanuit het oosten, waren de
0: Spaanse troepen waarschijnlijk.
6: Ja, waarschijnlijk de Spaanse troepen. Die daar bij de schans tegengehouden konden worden.
0: Is er gevochten eigenlijk?
6: Dat weet ik niet eens. Nee. Als je een archeoloog vraagt, zal die dat ongetwijfeld kunnen beantwoorden. Dat zou ik niet weten.
0: Nee.
5: Ja, de manier van de oorlog voeren veranderde natuurlijk ook een beetje de loop der tijd. Wat is er in de loop van de eeuwen met die schans gebeurd?
6: Nou, toen was het, op een gegeven moment is het veen weggegraven. Dus toen verloor die schans zijn functie. Want ja, dan kon je er dus gewoon met een boogje omheen lopen. Ja. En dus die schans is op een gegeven moment in vergetelheid geraakt. En in de jaren 60 is die helemaal weer hersteld. Dus hij lag nog wel in het landschap. Alleen hij was, ja, de steile taluds die hij nu weer heeft, die waren helemaal afgesleten. Dat is helemaal weer hersteld. Dus hij is eigenlijk nu weer in de staat zoals hij er 400 jaar geleden uitgezien heeft.
5: Mooi.
0: Wat gebeurt er nu mee dan?
6: Niks eigenlijk. Ja, behouden voor de toekomst. Ja. Dus we beheren het. Het is toegankelijk, dus mensen kunnen er ook gewoon naartoe. Je kan er gewoon over een brug het schansterrein bekijken. Dus je kan zien hoe het er vroeger uitgezien heeft. En verder is het vooral behouden wat er nu is.
5: Een monument in het landschap dus eigenlijk, toch?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar is die natuur, als het gaat om natuurschoon, bijzonder? Zijn er bijzondere planten en dieren die elders niet voorkomen?
6: Nee, dat niet. Maar het is natuurlijk wel, doordat het een heel mooi rustig gebiedje midden in het landschap is, is het wel voor heel veel dieren interessant. Dus je ziet er heel veel vogels, heel veel vlinders. Maar het is niet zo dat je zegt van, hey, er is nou een specifieke soort vlinder of dier die daar echt specifiek van die schans gebruik maakt. Nee, de meest waardevolle is dat het echt gewoon zo'n archeologisch monument is van 400 jaar geleden.
5: Ja, dan hebben de wandelaars er toch even een beeld bij waar ze allemaal precies langs lopen en door. En ja, zo is dat, zo is dat.
0: Probeer je het zelf vaak eigenlijk?
6: Ik kom er regelmatig. Ja, het is echt een heel mooi, zeker als je op dat ganstrein bent, een soort ja, je kan even tot rust komen, zeg maar. Ja. Ja.
5: Nou, even tot rust komen, heerlijk. René Oosterhuis, medewerker onderzoek en planning van het Drentse landschap. Dankjewel.
6: Graag gedaan.
0: Weten wij waar we om 4 uur naartoe moeten voor een beetje rust.
5: Zo is dat. Tijd voor muziek van Ed Sheeran. Dit is A.

0: Sheeran. En zo heet hij, Azizam.
1: Mag jij Eddie zeggen?
0: Ik mag Eddie zeggen.
1: Oh, okay.
0: Ja.
1: Goeie kennis voor jou, Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran.
1: We zijn al heel wat wijzer geworden over de drie provinciën wandeltocht. We hebben het landschap een beetje verkend. We zijn bij de verslaggevers geweest. Marjolein Lauret, Henk Elderman en Nienke Tuinstra. En het goede doel, dat moeten we straks nog even beter uitlichten, denk ik. Hè?
0: Dat zouden we bijna vergeten. Dat ook natuurlijk een heel belangrijk element is van vandaag. Dat goede
1: doel. Gaat best wel veel geld naar het goede doel. Van het inschrijfgeld, 5 of 6 euro betaal je. Gaat 4 euro van naar een goed doel. En wat is dan dat goede doel? We hebben al een beetje gehoord in de bijdrage van Nienke daarnet. Want die gaat naar een stichting die zich bezighoudt met het opleiden van blinde geleidehonden. Ja, hulphonden officieel heet het.
0: Ja.
1: Dus straks is iemand van die stichting, dat is Christine Meijer, een van de twee zussen die stichting hebben opgericht, straks hier in onze mobiele studio. En we blijven natuurlijk ook gewoon lekker die tocht volgen bij de deelnemers.
0: Zo is het met de verslaggevers, komen gewoon weer terug het volgende uur. En met veel wandelverhalen natuurlijk. En heel veel fijne muziek. Natuurlijk ook op de radio. Bedankt voor deze van Narada, Michael Walden, samen met Patty Austin. Dit is Gimme, Gimme, Gimme. Oh.

0: Radio Noord,
1: NTV Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: De drie provinciën wandeltocht.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna de nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: 2 minuten over 1 is het nu. Je bent weer terug bij de gekoppelde zenders Radio Noord, Radio Drenthe en Omroep Friesland.
5: Ja, samen bestaan we dit jaar 80 jaar en samen doen we verslag van de drie provinciën wandeltocht. Met dit jaar 1500 deelnemers op verschillende afstanden.
4: Ik hoor hier in Bakveen inmiddels accordeonmuziek. Hoorde jij dat ook?
5: Ik hoorde het ook, ja.
4: Ja, ja. Nou, daar horen we straks veel meer van. We proeven hier de sfeer, we gaan terug naar de deelnemers. Maar eerst hoor je hier de Proclaimers. Daar is over nagedacht, heb ik het gevoel.
5: Vast en zeker. Ja.
4: I'm gonna be 500 miles.
0: Radio Noord,
1: NTV Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan samen 80 jaar en presenteren de drie provinciën wandeltocht.

0: Ik kan dat accent natuurlijk niet echt goed nadoen, maar ik probeer iets.
1: Ja, ga doe het.
0: Ja, iets als Greg en Charlie Reed. Zoiets. Oh, ja, toch?
1: Vind ik aardig.
0: Ja, vond ik ook wel. Ze komen uit Schotland. I'm gonna be 500 miles from the Proclaimers. Samen
2: dag, dag. De drie provinciën wandeltocht met Thomas Eggens en Jan-Dirk de Haan.
1: Ja, je luistert naar Radio Drenthe, Radio Noord en Omroep Friesland. In 2026 bestaan we samen 80 jaar en dat vieren we gewoon vandaag.
0: Tot 4 uur doen we samen verslag van de drie provincie wandeltocht live vanuit Bakkeveen.
1: Ja, en in 1 West is Marjolein Lauret. Marjolein, goedemiddag.
3: Goedemiddag, dat klopt. Ik sta nog steeds in 1 West. Dit was de stempelpost. Maar hier wordt nu langzaam opgeruimd. Iedereen is eigenlijk wel voorbij gekomen en heeft die eerste stempel in ontvangst genomen. Om vervolgens weer verder die drie provincies in te gaan. En je ziet het, het wordt hier gewoon langzaam opgeruimd.
0: Bij Allerzoog,
3: dus wij gaan zo weer verder.
0: Daar ligt het punt van Friesland, Groningen en Drenthe, waar ze allemaal samenkomen, die drie provinciën. En daar is Henk Elderman.
4: En hier wordt nog lang niet afgebroken. De stempelpost die, moet hier nog wel een tijdje blijven staan. Want het druppelt hier gewoon binnen. Soms zijn het eenlingen zeg maar, die wandelen. Maar soms ook met 2 of met grote groepen. En er zijn zelfs ook toeschouwers hier in Allertsoog. Want kijk maar eens even mee naar die kant. De koeien die moesten er even aan wennen dat er zoveel mensen langs liepen. Maar die hebben nu toch de rust gevonden.
1: Nou, dat is fijn om te horen, Henk. Zometeen horen we jou weer. Ja, de eerste lopers waren hier al om 7 uur. Wilden graag vertrekken, maar dat mocht nog niet. Om 8 uur mochten ze dan echt vertrekken hier in Bakkeveen, die eerste deelnemers. Ze hebben tot 6:30 om hier te finishen. En daar lopen ze dan recht in de armen van Nienke Tuinstra.
5: Ja, want de eerste zijn inderdaad al binnen. Het zijn er al heel veel. En ik zit nu bij een hele grote groep. De trogzetters. Ik zal het even vertalen, want het is de doorzetters. 30 mensen hebben ze meegenomen, maar verschillende afstanden. Dit is de groep die de 5 kilometer gedaan heeft, hè? En hoe lang moeten jullie nou wachten op de andere?
6: Dan moeten we even wachten dat ze aankomen gaan.
5: Nou zo, het is een hele wandelgroep van 30 mensen. Ze willen nog wel meer leden. Beperking of niet, dat maakt niet uit. Maar jullie hebben ook nog een soort van bingo kaartje. Waar is die voor?
7: Nee, dit is geen bingo kaartje. Dit is voor bestelling van
6: voor
7: een
6: snacks. Voor de snacks.
5: Kijk, de 5 kilometer wacht lekker op de groep die de 10 en 15 nog doen. En hebben ondertussen lekker snacks. En ik blijf er lekker bij zitten.
0: Ik heb het idee dat het niveau van Nienke Tuinstra niet hoog genoeg is om dit allemaal te kunnen begrijpen.
1: Dat denk ik ook. Maar dus bijna 1500 deelnemers die vandaag niet alleen voor zichzelf lopen. Het inschrijfgeld gaat voor een flink deel naar het goede doel. Ja, wat dat doel is, we hebben het al een beetje verteld natuurlijk in deze uitzending. Maar we gaan het zo meteen daar uitgebreid over hebben.
2: De drie provinciën wandeltocht. It's a kind of magic.

0: weet niet hoe dat met jou zit, Jan Dirk, maar muziek, ja, dat koppel ik altijd aan herinneringen. Heb jij dat ook?
1: Jazeker. Ja. Heb je hier een speciale herinnering aan dan?
0: Nou, voordat ik bij de radio kwam werken, deed ik nog wel eens een goochelshowtje hier en daar. Aha. En toen was dit mijn opkomstmuziekje. Dus ik ga gelijk weer een soort van in zenuwstand als ik dit liedje hoor.
1: Je bent een soort Hans Kazan.
0: Ja, ik had alleen geen wit overhemd en lang haar en zo. Ik had ook geen windtunnel, dus dat allemaal niet. Maar wel fijne herinneringen aan Queen en A Kind of Magic.
1: Wacht eens. Oh, je kunt nog steeds een trucje doen.
0: Is dat zo?
1: Nu je vinger omhoog doet, dan gebeurt er iets.
2: De drie provinciën wandeltocht.
0: Oh ja, dat klopt.
1: Dat doet het nog steeds.
0: Ja, dat doet het nog steeds.
1: Het is magisch.
0: Ja.
1: Wat ook magisch is, is de verandering eigenlijk hier in Bakkeveen. Hè. Een uurtje geleden was het hier heel erg rustig. En nu kijken we hier naar een plein waar muzikanten staan, waar heel veel mensen aan het binnenkomen zijn.
0: Ja.
1: Want mensen zijn alweer aan het finishen. Dus een deel van de wandelaars, van die 1500 wandelaars, heeft het eigenlijk alweer opzitten.
0: Ja.
1: Maar dat heeft consequenties, want dat betekent dat een punt, een rustpunt, eerder op de route, eigenlijk in het begin van de route in 1 West, dat het een beetje rustig aan het worden is. Sterker nog, Mario Jolijn Lauret.
0: Ja.
1: Ik was even aan het stoeien met de naam. Bij jou is eigenlijk niet meer veel aan de hand, hè?
3: Nou, ze zijn inderdaad hier aan het opruimen in 1 West. En geen probleem hoor, ik struikel zelf ook over mijn eigen naam. Maar goed, hoe dan ook. Ik sta hier, want het kan natuurlijk zo'n evenement niet zomaar doorgaan zonder vrijwilligers. En heel veel evenementen hebben het daar steeds moeilijker mee. Dit evenement, niet de drie provincie wandeltocht. En dat mede dames Stien en Ellie, want jullie staan hier al de hele ochtend. Hoeveel kannen koffie hebben jullie al geserveerd?
4: Nou, volgens mij zijn er iets van 60 kannen doorheen gegaan. Dus ja, geen idee hoeveel liter, maar het ging maar door. Echt waar. Ja.
3: En Ellie, hoeveel mensen hebben zich hier nou vrijwillig voor aangemeld?
5: Ja, dit is wel heel uitzonderlijk.
3: Dit punt dan, hè?
5: Ja. Ja, dit punt alleen al 24, hè? Dus nou, echt, we hebben gewoon de wc gepoetst omdat het kan. Nou, wat wil je nog meer? Ze zaten allemaal netjes op een bril.
3: Nou, ja, dat scheelt ook een hoop schoonmaakwerk, hè? Zo.
4: Nee, alles werd meteen afgewassen. Ja. We hebben wel een ding van de vaatwasser, maar dat waren gewoon vrijwilligers die dat ook meteen even deden, de kopjes, ja, en de lepeltjes.
3: Maar kan je verklaren hoe het kan dat dit evenement dan toch lukt om zoveel vrijwilligers voor elkaar te krijgen?
5: Ik denk dat iemand, als je heel erg enthousiast bent over iets,
4: ja,
5: en enthousiasme brengt natuurlijk heel veel over, hè? Net zoals humor, je hebt ook altijd humor nodig, maar enthousiasme heb je dus ook nodig om mensen zo ver te krijgen om mee te helpen. En hier waren dat natuurlijk heel veel. En ja. Ja.
4: En ook een netwerk. Hè? Mijn moeder is dan een van de organisatie op dit rustpunt. Dit is dan weer een vriendin van mijn tante. Dus dat komt dan ook weer van heine en verre.
5: Ja.
4: En dat komt helemaal uit Waaksens. Dat is bij Holm. Dus overal komen mensen ook vandaan.
5: Ja.
4: En de wandelaars hier, waar mijn moeder ook vaak mee loopt, zoals Imi Veenstra. En de buurvrouwen helpen allemaal mee. Dus,
3: de hele buurt loopt warm voor dit evenement. Maar wat is voor jullie dan de afweging om toch je vrijwilligersteentje bij te dragen?
5: Vrijwilligerswerk is sowieso natuurlijk heel belangrijk, natuurlijk ook voor de goede doelen die ze elk jaar, wie dan ook maar steunen. Dat is gewoon belangrijk, want goede doelen hebben ook vrijwilligers nodig. En nou, dan is het gewoon mooi dat je op zo'n evenement als dit, dat je hier mag staan en dat je daar een bijdrage aan mag leveren. Maar het verrijkt je leven ook wel een stukje. Je komt met mensen in contact, je hebt sociaal en zeker met de wandeltocht, want ze zijn allemaal blij.
4: Ja. En zeg, wat lekkere soep, allemaal zelf gemaakt. We hadden 5 keuzes, dus keuzestress.
3: Ja. Jammer dat het hier al eigenlijk is opgehouden. Want onze cameraman, want wij willen hier eigenlijk best wel blijven. Want was er nog soep? Of,
4: Nee, dat is helaas. Maar er is nog wel koffie, er is nog koek.
3: Dus ach, kijk eens wat die cameraman doet. Die eet gewoon jullie laatste koekjes op.
5: We zijn hier gesponsord. En dat is natuurlijk. En dat is ook door haar moeder.
4: Hier de Malke Waarder Koerken, bedankt. De Poys.
3: Ja, voordat wij hier. Dat blijft het publiek omroepen. Jullie zijn, in ieder geval aan jullie enthousiasme ligt het niet. Toch eindigt het hier. En cameraman Giel en ik gaan een eindje verder kijken wat die wandelaars allemaal doen en hoe ver ze al zijn.

0: 1500 deelnemers vandaag. Die betalen allemaal inschrijfgeld. En van dat inschrijfgeld gaat een deel naar het goede doel. Wat is dat goede doel? Dat hoor je zo meteen.
1: Ja, en de muziek uit alle provincies. Nu is Drenthe weer aan de beurt met Bouke. Maar die man heeft natuurlijk wel een beetje internationale allure natuurlijk. Turn back time.

0: Drentse Elvis, Bouke en A Turn Back Time.
1: De drie provinciën wandeltocht.
2: Vandaag doen er 1500 mensen mee aan de drie provinciën wandeltocht. Die betalen allemaal zo'n 5 of 6 euro inschrijfgeld. En dat inschrijfgeld is maar voor een klein deel voor de organisatie. Een groot deel gaat zoals ieder jaar naar een goed doel. En dat is dit jaar ook weer zo.
0: Ja, dit jaar gaat de opbrengst naar de stichting Vivo Hond en Assistentie. Deze stichting die leidt blinde glijderhonden en psychologische hulphonden op. Belangrijk werk, want vooral aan blinde glijderhonden is een groot tekort.
2: Ja, en Christine Meijer is van de Stichting Vivo Hond en Assistentie. En zij is hier bij ons in de mobiele studio. Hoe lang doen jullie dat eigenlijk al, het opleiden van hulphonden?
3: Het opleiden van hulphonden doen we al een aantal jaar. Dat doen we al sinds 2018. Maar de blinde geleidehonden, dat doen we nou eigenlijk sinds 2023. Want dat is nog niet zo makkelijk om een blinde geleidehondenschool op te zetten. En inmiddels hebben we ook al flink wat teams lopen. En er is een grote wachtlijst. En vooral is er een tekort aan gastgezinnen. Dus door het tekort aan gastgezinnen lopen we eigenlijk een beetje vast in het opleiden van honden.
0: Ja, hoe zijn jullie zo erop gekomen om met deze stichting te gaan beginnen? Ja, hoe vlieg je?
3: Er vloog wat rond.
0: Ja. Hoe zijn jullie zo opgekomen om te beginnen met deze stichting, zeg maar?
3: Nou, eigenlijk op een klantvraag. Omdat er was een klant en die voelde zich niet gehoord door de andere organisaties. En dus die heb ik toen ondersteund. En vanuit daar groeit het door. En krijg je nog meer aanvragen. En op een gegeven moment ben je dus een blinde geleidehondenschool.
0: Ja.
3: En wij hebben ook, we zijn een organisatie met contracten bij de zorgverzekeraars. Dus je kan bij ons op een goede manier een blinde geleidehond krijgen. Maar we hebben vooral heel veel tekort aan mensen die graag het eerste jaar voor het hondje willen zorgen.
2: Dus jullie krijgen vandaag wel heel veel geld. Zijn jullie blij mee, denk ik?
3: We zijn ontzettend blij met de donaties, want die hebben we ook knoeperhard nodig.
2: Maar het grootste probleem is eigenlijk gastgezinnen.
3: Het grootste probleem is eigenlijk gastgezinnen, ja. Want je hebt wel een hondje nodig van ongeveer 1,5 jaar... wat een goede basis heeft, die je op kan nemen in de opleiding. En mensen vinden dat altijd heel erg moeilijk om dan van een hond of van een hondje afstand te doen. Maar je geeft heel veel mobiliteit terug en vrijheid terug aan iemand die dan na de opleiding de hond inzet als blinde geleidehond. En waar wij als organisatie heel erg ons hart voor maken is inderdaad het welzijn van de hond. Dus bij ons, we besteden heel veel zorg aan hoe de hond getraind wordt. Dus bij ons wordt de hond in huis bij de trainer getraind. En vervolgens zijn we ook heel zorgvuldig met waar de hond dan terecht komt. En mensen zijn altijd bang dat ze de hond niet meer zien. Maar wij als organisatie trachten ervoor te zorgen dat de gastgezinnen weten waar de hond blijft en nog eens een keer in contact komen met de hond waar die dan aan het werk is. We hopen eigenlijk op die manier heel veel draagvlak te krijgen, dat mensen inderdaad het zien zitten om een hondje voor ons een goede basis te geven.
0: Waar moet je als gastgezin aan voldoen, zeg maar, om zo'n hond te mogen opleiden, zeg maar?
3: Nou, eigenlijk willen we dat mensen het in kunnen passen in het dagelijks leven. Dus de hond mag best een uurtje alleen zijn, maar niet een hele dag. Andere dieren in huis is helemaal geen probleem, mits het sociale dieren zijn. Dus mits die honden en katten of wat ze ook in huis hebben goed gaat met de hond die ze aan het opvoeden zijn. En we willen natuurlijk dat ze meewerken aan de begeleiding die wij geven. Dus wij verwachten dat ze af en toe dat ze inderdaad er zijn op de trainingen.
0: Ja.
3: En dat ze goed voor de hond zorgen.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen inderdaad. Dan heb je een jaar, 1,5 jaar zo'n hondje in huis. Daar ga je toch een klein beetje van houden ook natuurlijk. Hè?
3: Ga je, als je het goed is, ga je er heel erg van houden.
0: Ja, nee, natuurlijk. Ja, ik heb zelf ook een hond. En ik kan me niet voorstellen om daar dan op een gegeven moment afscheid van te moeten nemen.
3: Ja, maar het is op zichzelf geef je daarmee wel eigenlijk heel veel vrijheid aan iemand die het anders niet heeft. Dus juist door die hond kunnen mensen weer ook naar afspraken toe. En ze kunnen weer eigenlijk de wijde wereld intrekken. En ze kunnen weer deelgenoot maken aan de maatschappij.
2: Ja.
3: Dus het is voor de visueel beperkte mensen is het ontzettend belangrijk dat ze daar waar het past over een hond kunnen beschikken.
2: Ja, je vertelde in het begin hoe het een beetje is ontstaan. Maar ik weet eigenlijk nog steeds niet, waarom doe jij dat nou?
3: Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen hun mobiliteit terugkrijgen. En juist als jij je mobiliteit hebt, dan heb je ook je vrijheid weer terug. Dus in plaats van achter de geraniums thuis te zitten, durf jij met je hond weer de straat op. En durf jij weer zelfstandig boodschappen te doen, naar de huisarts te gaan, met de trein naar een andere stad te gaan, om daar bijvoorbeeld aan het werk te gaan of gewoon iets te doen zoals dit, de wandeltocht. Want we hebben ook wat teams van ons die hier aan de wandeltocht meedoen.
0: Ja. Ja. Wat gaan jullie doen met de opbrengst?
3: Met de opbrengst dekken wij de kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering. En dat zijn bijvoorbeeld kosten van dierenarts. Of een hond die wat extra ondersteuning nodig heeft. En in bepaalde gevallen, we hebben nou ook wel eens een traject wat niet lukt, omdat de hond het werk niet aan kan. En dan hebben we daar heel veel kosten bij die niet gedragen worden door, die we nergens vergoed krijgen door een zorgverzekering. Dus die verliesposten, die proberen we daarmee te dekken.
0: Mocht er nou nu iemand zit te luisteren in een van deze drie provincies en die denkt van, dit lijkt me wel eigenlijk heel erg tof om te doen. Ik wil hier meer van weten. Is er een website waar we even kunnen kijken?
3: Dat is een website inderdaad. Dat is www.sfha.nl of voluit Stichting Vivo Hond en Assistentie.nl. En daarop is een contactformulier en daar is heel veel te vinden over hoe het gaat met als je een gastgezin zou willen zijn. Ja.
2: Christine Meijer, hartelijk dank en veel succes met de stichting.
3: Graag gedaan.

0: Je hoorde Taylor Swift en The Faith of Ophelia.
1: En dit was Dietwa en Als Thomas bij mij bist. Live vanuit Bakkeveen in de mobiele studio. Allemaal ter gelegenheid van de drie provincie wandeltocht die we samen uitzenden in het kader van het jaar Samen 80. 1946 was de allereerste uitzending. Kunnen wij ons niet meer herinneren.
0: Nee, daar waren wij niet bij.
1: Van de regionale Omroep Noord. Toen was het nog allemaal heel officieel. Tegenwoordig zijn we drie omroepen. Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe. Vandaag te zien op radio en tv.
0: Zo is dat. En namens Omroep Friesland is hier in Bakkeveen verslaggever Nienke Tuinstra. Nienke, waar sta je precies?
2: Ik sta bij de allerlaatste stempelpost. En ik heb Pieter hier naast me staan. Nou, Pieter is een kleine 2 meter, dus ik moet even omhoog kijken. Er moet nog 1 stempel op, hè?
3: Ja, ik moet 1 stempel. De eindstempel moet ik even halen, hè?
2: Maar dan zie ik op stempelkaart nog een paar lege plekjes.
3: Ja, maar die hoefden we niet langs. Hè? Ik heb 25 gelopen en dan hoeven we maar 5 stempels te halen.
2: Om de 5 kilometer stempelpost. Ja, ja. Maar voordat Pieter de stempel kan nemen, eerst nog... Wil Pieter dit ook hebben?
3: Ja, nee, dat nemen we altijd even mee, hè?
2: Wat is het?
3: Dat is voor je spieren, hè? Voor je spieren. Als je spieren hebt, dat maakt de spieren soepel.
2: Dus dit zakje, dat gaat straks even op de kuiten?
3: Dat gaat even op de kuiten, hè.
2: Okay, dus een
3: even
2: zakje?
3: Even lekker douchen en dan even op de kuiten. Even niks meer, hè.
2: Een zakje en dan gaan we naar de volgende tafel. Want daar is het echte moment, hè. Daar gaat het om, ja. De stempelpost. Even netjes op de beurt wachten, want soms staan die hier rijen dik. En nu gaat het vlot. Staat maar 1 voor ons. Daar komt de stempel. Pieter, zullen we hem erbij leggen?
3: Ja, goed, ik leg hem wel erbij.
2: De stempel voor Pieter van zijn 25 kilometer.
4: Ik moet eerst even dit boekje afhandelen.
2: Wat is dit voor boekje dan?
5: Een stempelboekje.
2: Een?
5: Stempelboekje. Als iedere tocht die je loopt, kun je daarin afschrijven.
4: Oh.
5: Een soort prestatieboekje.
4: En een kaartje erbij, hè?
2: En een kaartje.
4: Alsjeblieft.
2: Pieter, dat is even een andere koek. Maar dit is...
3: Ja, nee, dat hou ik niet bij. Ik loop voor mijn plezier en dan... Een tochtje, dan... Ja, die is van mij.
4: Dan krijgt u daar een stempel op. Okay. En moet u ook een medaille?
3: Nee, nee. Die medaille gaat toch in de schoenenroos.
2: Oh. Nou, Pieter, hoe was het toch?
3: Ja, het was uitstekend. Mooi weer, echt wandelweer. Dus misschien volgend jaar weer.
2: Misschien. En nou, dan gaan we nog even een paar meter verderop. Want hier staan ook een paar deelnemers klaar. Of die hebben de tocht net, ik zeg steeds tocht. Maar de wandeling hebben ze achter de rug. Maar jullie hebben niet 25 kilometer gedaan, hè? Iets minder.
6: De 7.
2: 7?
6: Ja, 7.
2: En hoe ging de 7,5?
6: Ja, super.
2: Ja, want nog even de setting. U zit in een, u heeft een hulphond. Ja. En het is niet een rolstoel, hè?
6: Ja, zeker. Dit is een hele mooie rolstoel. Ik kan er ook mee staan en ik kan er van alles mee.
2: En waarom gaat de hulphond mee?
6: Ik ben blind, slechthorend. Ik heb spasmus. En Mindy die helpt mij over straat om van A naar B te komen. Als ook met ADL-taken. Ja.
2: En nou heb ik gehoord dat u al ruim een uur voordat de afstand begon aanwezig was. Zoveel zin erin?
6: Ik had er zoveel zin in. Ik dacht, ik bestel die taxi en ik kom veel te vroeg aan.
2: Ja. Maar hoe zijn jullie nou gegaan dan? Loopt de hulphond voorop? Wijst hij de weg?
6: Hij loopt een stukje voor mij. En dan volgen wij Lindy, een vriendin van mij.
2: Heerlijk. En dan ga ik nog even een stapje opzij. Dan wordt de hond flink geaaid. Hallo. U heeft ook een... Dat mag. U heeft ook een hulphond. Waarom heeft u de hulphond?
7: Dit staat bij de ogen. Ja.
2: Ja.
7: Heel simpel.
2: Ja, maar ik kan er nu natuurlijk niet zomaar zien dat u blind bent. Maar u kunt helemaal niks meer zien?
7: Alleen licht en donker. Dat van een klap tegen mijn hoofd aan gehad, zeg maar.
2: Ja.
7: Dus mijn ogen doen het technisch gezien, maar de verbinding ertussen niet.
2: Ja. Nou, daarom dus de hond, maar u laat hem nu ook gewoon los. Maar u kunt er blind op vertrouwen?
7: Hij zit wel vast, hoor.
2: Ja, ja, okay. Ja. Maar u heeft hem niet meer vast, maar hij kan niet weglopen.
7: Nee, ik sta stil. Ik heb hem alleen nodig als ik van A naar B moet. Ja. Nu heb ik alleen een knuffelbeertje. Ja. Maar ik vertrouw erop dat hij terugkomt, ook als hij losrent, dat hij terugkomt inderdaad.
2: Als ik dit zo inschat, ik zie het wel echt een tenue voor een wandelaar. U wandelt wel veel?
7: Ja, zeker. Niet zoveel vandaag, want de hond mocht niet mee op langere gebieden.
2: Nee. En hoe speciaal was deze tocht?
7: Ja, vooral heel leuk, ook om de hondenschool te steunen waar die vandaan is.
2: Ja. Het goede doel, wat dus vandaag gesteund wordt hier, Vivo. En deze hond heeft er het harnas van, dus onderdeel ervan.
1: Tinker Tuinstra dus. bij de speciale rolstoel en bij de hulphonden. Het goede doel van vandaag bij de drie provincie wandeltocht.
0: Zo is maar net. Even tijd voor een beetje muzikale ontspanning hier op de radio met Rick Astley en Never Gonna Give You Up.

0: Zuid.
1: Grunnige muziek van Erwin de Vries op Zuik.
2: Radio Noord,
3: NTV Drenthe
2: en Omroep Friesland.
4: De drie provinciën wandeltocht.
5: Live vanuit Bakkeveen voor de drie provinciën. Verslag van de drie provinciën wandeltocht. Allemaal in het kader van het 80-jarig bestaan van de regionale omroep in het noorden. Er wordt gewandeld in diverse afstanden. 5 kilometer kun je doen. Je kunt 10 kilometer, je kunt 15 kilometer wandelen. 20, 25 en 40 kilometer. En het aardige is, eigenlijk al die afstanden komen, behalve de 5 kilometer, door het drie provinciënpunt. Dat is bij Bakkeveen, bij Allertsoog in de buurt, bij paal 25... Daar hebben we Henk Eldering al vaker gehoord. Elderman al vaker gehoord. Maar Henk, er is in de buurt bij jou toch ook een rustpunt waar mensen even een kopje koffie kunnen vinden.
6: Ja, en die kunnen daar veel meer nuttigen, hoor. Een broodje hamburger bijvoorbeeld. Hè. We hebben geen geur-tv, maar de geur is hier prima. Ik zie ook mensen lopen met kopjes soep en ook koffie, zoals je zegt. En er is muziek bij, want hier zit... Ja, die zit heerlijk op een accordeon te spelen. En ook nog eens het Gronings volkslied. Dus dat zit wel helemaal goed hier bij dit rustpunt bij Allerts Oog. Toch maar eens even naar de deelnemers. Want ja, die kunnen hier natuurlijk even gaan zitten. Aan tafels of op een strobaal. Het maakt allemaal niet uit. En ik loop maar eens gewoon even deze kant op. Dag dames. Wat zoekt u, mevrouw? Nee, geen belangstelling. Nou, dan lopen we even verder. Ga ik even naar deze meneer met een prachtige zonnebril op, moet ik zeggen.
7: Vind ik zelf ook.
6: Ja, ja, hoe ver moet je nog?
7: Nou, 3-4 kilometer, denk ik. We zijn er bijna. 5 hoor ik hier naast me. Nou, dat gaat lukken.
6: Ja, het is allemaal wel te doen, zeg maar.
7: Het is te doen, ja hoor. En het weer zit mee, hè?
6: Is dit echt wandelweer? Want ik neem aan dat je dit wel vaker doet.
7: Ja, nou ja, kijk, je kunt je erop kleden, hè? Het regent niet. Dat is toch wandelweer?
6: Ja. Ook geen regenkleding meegenomen, denk ik, hè?
7: Ik heb altijd een poncho in de tas.
6: Oh, toch wel.
7: Dat is toch een goede verzoek als je het niet hebt, hè?
6: Nee, oké. En waar vind je dat nog, hè? Een broodje hamburger voor 2 euro?
7: Nou, helemaal nergens meer. Ook nog goedkoop ook, hè?
6: Ja. Hoe was het onderweg?
7: Ja, mooi. Prachtige tocht. Ik heb genoten.
6: Ja. En door drie provinciën, hè? Dat maakt het uniek.
7: Dat doe ik niet elke dag.
6: Nee, want waar kom je zelf vandaan?
7: Friesland.
6: Oké. Okay. Dus vandaag ook in Groningen en Drenthe geweest?
7: Ja, klopt. Ja.
6: Heerlijke dag.
7: Prachtig. Ik heb genoten.
6: Okay. Succes nog even voor de laatste kilometers. Loop ik even door. Ja, deze dames. Jullie zaten net bij de tafel om te stempelen. Nu even rust?
8: Ja. Nu even rust.
6: Ja, en hoeveel heb je al gestempeld dan?
8: Oh, dat weet ik niet. Heel veel.
6: Ja, dat dacht ik al wel. Jullie genieten er ook echt van, hè? Want, ja, laat eens even goed zien. Jullie hebben zelfs de stempels op de wangen. Ja, wat voor mensen kom je allemaal tegen bij die tafel om te stempelen?
8: Oh.
6: Maken ze een praatje?
8: Ja.
6: Ja, en waar heb je het dan over?
8: Oh, dat de aardappels te koop zijn of zo. Dat heeft Hanna verzonnen.
6: Oh, kom eens even, maar wat heb jij verzonnen?
8: Aardappels.
6: En wat houdt dat in dan?
8: We zeiden dat er goud in zit en...
9: En zilver.
8: Ja, zilver. En glitters. Ja.
6: En wanneer moeten jullie nou weer stempelen?
8: Oh, ik denk dat we dat straks nog gaan doen.
6: Okay, nou, succes daarmee. Ik loop nog even verder. Eens kijken wat hier allemaal aan deze tafel gebeurt. Nee, niet doen. Deze meneer toch wel. Goeiedag. Nee, ook niet. Dan ga ik even bij dit stel zitten, denk ik. Of staan. Hoe gaat het ermee?
10: Ja, best man. Ja, hartstikke best. Ja, dikke 5 kilometer zit er nog op. En we doen een rondje van 10. Doe een klein stukje nog even.
6: Rustig aan dus vandaag.
10: Ja, dat is hartstikke.
6: Nee. Maar nog geen klachten onderweg gehad.
10: Nee. Nou, de batterij even wat vol en dan kan we er weer zien aan. Dus dat.
6: Ja, mooi maar. En dat is uw vrouw, neem ik aan? Ja. Dus samen?
11: Ook de familie, want dat zijn mijn nichten allemaal die er zitten.
6: Oké.
11: Okay. Dit is gewoon een reunie weer, hè?
6: Ja.
11: Die komen uit Hegen, wij vlak bij Leeuwarden vandaan, dus op die manier.
6: Ja, en daar is deze plek ideaal voor natuurlijk, ook om een beetje bij te praten.
11: Ja, joh, wel. Maar hij komt hier vlak bij weg, hoor, Friese Palen.
10: Friese Palen ben geboren.
11: Dat is een geboortelandje, hè?
6: Succes nog even straks met de laatste 5 kilometer.
10: Ja, dat lukt.
8: Dat gaat helemaal
10: lukken. Dat lukt. Hoezo?
5: Zag ik dat nou goed, Henk? Stond er nou een stempel ook op zijn wang?
1: Ja, volgens mij, ik zag dat ook, ja.
5: Ja, ja. Hij is ook gestempeld, Henk Elderman, daar in het grensgebied.
1: Zo is dat.
5: Sommige mensen kunnen niet kiezen, hè?
1: Nee.
5: Wat is het nou? Bachman, Turner of Overdrive? Of alle drie?

0: goede artiestennaam, hè? Backman Turner Overdrive.
1: Was niet eens op een singlehoesje.
0: You ain't seen nothing yet. Ja, en daar gaat het ook een beetje hier over, hè? Want we zijn op de helft nog maar.
1: En ben jij ooit in Aller's Oog geweest?
0: Ik ben daar nog nooit geweest.
1: You ain't seen nothing yet.
0: Ja, ik bedoel maar, ja, inderdaad. Ja.
1: Want we staan vandaag wel in Bakkeveen. Dat is niet ver van de plek waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Maar dat echte punt, dat ligt dus niet hier, dat ligt bij Aller's Oog.
0: Nee, ja, dus inderdaad 4 kilometer naar het oosten in het buurtschap Aller's Oog. Vrijwel alle routes van de 3-provincie-wandeltocht die komen daar vandaag doorheen. Het ontstaan van die plek, ja, dat is wel een bijzonder verhaal. En Wieberen van Os, moet ik zeggen, die is daar geboren en getogen. En daar gaat hij zo meteen meer over vertellen.
1: Ja, ik heb hem net de hand geschud. Dus hij wordt nu voorzien van nog een kopje thee of een kopje koffie. En dan horen we straks dat bijzondere verhaal. Het is echt wel bijzonder hoe dat is ontstaan. Maar eerst Shania Twain.
0: Tot aan het nieuws. Man, I feel like a woman.

0: Radio Noord,
1: NTV Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: De drie provinciën wandeltocht.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt-het-vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: 2 minuutjes over 2 alweer. Daarmee zitten we op de helft van onze gezamenlijke uitzending, Jan.
5: Het vliegt weer voorbij. Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de regionale omroep in het noorden begon. En dat vieren we dit jaar samen.
4: Radio Noord, Radio Drenthe en Omroep Friesland. We presenteren de 3-provincie-wandeltocht live vanuit Bakkeveen.
5: We volgen de deelnemers. We horen meer over de hoogtepunten tijdens de route. En we draaien muziek straks. Katrina and the Waves.
4: Walking on Sunshine.
0: Radio Noord,
1: NTV Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan samen 80 jaar en presenteren de 3-provinciën-wandeltocht.

0: daar hadden die wandelaars misschien ook een klein beetje op gehoopt. Lopen op zonnestralen.
1: Ja, maar, het was zelf voorspeld.
0: Het was voorspeld.
1: Het zou een hele mooie dag worden.
0: Ja, maar goed, dit is wel goed wandelweer, heb ik me laten vertellen. Maar goed, we doen het ermee. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Samen
2: dag, dag. De drie provinciën wandeltocht. Met Thomas Eggens en Jan-Dirk de Haan.
1: Het is nu 7 minuten over 2. Welkom bij Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe.
0: Tot 4 uur doen we samen verslag van de drie provinciën wandeltocht live vanuit Bakkeveen. Met een mobiele studio staan we hier. Vlakbij het Ronostrand is een van de vele rustpunten onderweg van die wandeltochten. En daar is verslaggever Marjolein Lauret.
3: Ja, dat klopt, Thomas. 1 is het hier. Wij zijn dus verplaatst van 1 West naar 1. Echt een prachtige locatie. Hier breekt de zon wel door. We staan in het bos. De wandelaars lopen hier over onverharde paden. En hier komt de 25 kilometer wandelaars en de wandelaars die 40 kilometer lopen. En ik zei, we staan in 1. Nou, ongeveer zoveel wandelaars zijn hier op dit moment ook. Want ze gaan als een dolle. Ik weet niet wat ze allemaal gedronken en gegeten hebben bij die rustpunten. Maar ze gaan supersnel. Dus wij lopen een beetje achter de feiten aan. Ik zie ergens in de verte nog wel 2 wandelaars aankomen. Dus ik denk dat het verstandig is dat wij zo weer even wat verder gaan om wel wat wandelaars te spreken.
1: En dan naar het punt waar die drie provincies samenkomen. Daar is het wel druk bij Al het Zoog. Henk Elderman.
4: Ja, want hier zijn heel veel mensen die denken al de finish te kunnen ruiken. Ze moeten hier ongeveer nog 3-4 kilometer richting Bakkeveen. Maar er zijn natuurlijk ook nog wandelaars die wel verder moeten vanaf dit punt. Het is een heel mooi punt trouwens. Hier is echt het Weidse veld bij Allertsoog dus. En het is gewoon bouwland waar nu de deelnemers overheen moeten lopen. Op weg dus naar Bakkeveen, 3-4 kilometer. Maar misschien ook nog net even wat verder lopen.
0: Ja, en hier in Bakkeveen, daar was vanochtend de start. En daar is ook de finish. En daar is onze verslaggever Nienke Tuinstra.
5: Ja, en 2 uur, dat betekent ook dat de inschrijving voor vandaag dicht gaat. Ik zie dat Wolter nu op dit moment de deuren dicht gaat doen. Dus dat betekent inschrijven kan niet meer. We hebben al eerder de berichten gehad dat er al 1500 mensen waren. Dat zijn er wel wat meer geworden volgens mij. Daar gaat de deur. Maar Wolter, 2 uur, nu is het dicht. Hoe laat is de laatste loper?
6: Even voor 2 uur is de laatste lopers geweest voor 5 kilometer. Dus even ervoor al een paar voor 10, dus we zitten nog wel even.
5: Moeten we daarop wachten of zijn die zo binnen?
6: 10 kilometer had ik een uurtje of 2, dus dat zal 4 uur zijn. En andere lopers durf ik niet te zeggen, want je doet een andere 15 kilometer, 40 kilometer. Kan allemaal langer duren. Maar hopelijk uiterlijk 5:30, hopen dat iedereen binnen is. Dus komt wel.
5: Bij Marjolein geen drukte meer, maar hier in Bakkeveen dus nog volop drukte.
1: En heb jij dan het exacte aantal, Nienke, van het aantal deelnemers, wat we kunnen noteren?
5: Nou, dat is meer aan de organisatie, toch? Ja. Geen spoilers van deze kant.
1: Nou ja, jij begint erover. Ik denk, ja, daar ben ik benieuwd natuurlijk.
5: Het was meer dan vorig jaar, dat zeg ik, oké?
1: Okay? Oh, meer dan vorig jaar.
0: Dat is bijzonder.
1: Nou, dan moet het meer dan 1700 zijn, want dat was het vorig jaar.
0: Ja, dat kunnen we een beetje gokken nemen. Dan het verlossende antwoord. Nou,
1: we hoorden al Henk Elderman in Al het Zoog. Die plek dat heeft een hele bijzondere geschiedenis. Wieberen van Os die is daar geboren en getogen. Hij schuift hier straks aan om daar veel meer over te vertellen.
7: Dit is Samen 80.
2: De drie provinciën wandeltocht.
0: En bij drie provincies hoort ook muziek uit de drie provincies. Nu

0: favoriete grunnige lightjes. TikTok Tammo, en Doe Bis Mi Moord.
1: De drie provinciën wandeltocht.
2: Met onze locatiestudio staan we vandaag in Bakkeveen. Het is niet ver van de plek waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Maar dat echte punt, dat drie provinciepunt, dat ligt niet hier.
0: Nee, dat is ongeveer 4 kilometer meer naar de oostkant. In het buurtschap Allertsoog. Vrijwel alle routes van de drie provinciën wandeltochten die komen daar vandaag doorheen. En Wiebren van Os die is daar geboren en getogen.
2: Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En welkom in onze mobiele studio. U bent geboren en getogen in Allertsoog. Wat is dat eigenlijk voor soort buurtschap?
3: Ja, het is vooral bekend geworden door het buurthuis en de volkshoogschool. In de vroege jaren van de 20e eeuw. Het is een buurtschap van mensen die toen de tijd eigenlijk kleine boeren waren. En dat is later wel veranderd natuurlijk.
2: Want hoe lang bestaat het eigenlijk?
3: Allertsoog is al erg oud, ja. Het komt uit de tijd van de vervening. Toen kwam er Allerts Geldinga, die kocht hier van de adel, van de Bermanias, kocht die grond. En die is toen, nog in de laatste tijd van de vervening, heeft hij hier nog tot bezit in Allertsoog gehad.
2: En Allert?
3: Ja,
2: en Allert Scheldinga, dan denk ik Allertsoog, ja, één in één steek.
3: Ja, dat zou zo kunnen zijn, dat is het meest waarschijnlijke. Er is ook nog een andere Allert geweest in Bakkeveen. Allert Busman, Busch, met de SCH.
2: Ja.
3: Maar daar weten we verder heel weinig van. En dat is waarschijnlijk toch echt Allert Scheldinga geweest. Een koopman uit Harlingen. Die dus in een afgelegen hoek van Friesland dacht wat geld te kunnen verdienen in de vervenerij. En daar dus zijn zoon op afstuurde.
2: En wat deed die zoon daar dan?
3: Die zat dus in de vervening.
2: Ja.
3: Men was toen dat hele gebied zo rond wat nu het altijd zo genoemd wordt. Dat was hoogveen en veel moerasgebieden. En daar werd dus vanaf 1640 is geloof ik hier de vaart doorgetrokken vanuit Drachten. En dat was dus het in de hoogconjunctuur van de turfafgraving.
0: Ja, en dan vanaf dus die tijd, 1640 ongeveer, dan zijn ook meer mensen zich daar gaan vestigen dan? Of was dat pas later?
3: Ja, nee, dat wel rond die tijd. Ja, toen is er echt Bakkeveen gegroeid, 1640, ja.
0: Juist. En wat is er dan nu nog, zeg maar, van het oorspronkelijke buurtschap nog over? Zeg maar? Wat kun je daar nu nog van zien, zeg maar?
3: Ja, het was op de grens. Er was eigenlijk één groot heideveld en moerassen links en rechts. En er liepen schaapkuddes rond van de boeren van Eén. En van het Westerkwartier, wat nu het Westerkwartier heet. Hè, dus Leek, Jonkersvaart. En verder gebeurde er eigenlijk weinig. Want boekweit werd er verbouwd, maar het was dus echt scharrelen. Hè. De mensen die leefden van dag op dag om een kostje bij elkaar te rapen. En verder was het niet ontwikkeld.
0: Ja, en je bent er zelf dus geboren en getogen. Op welke plaats geboren, zeg maar?
3: Geboren en getogen, ja. Ja, ja, ja.
0: En welke plaats?
3: Op de Allertsoog, ja.
0: Ja, dat begrijp ik, maar... Ja.
2: Waar in Allertsoog?
0: Ja, nou,
3: het uiterste hoekje zo'n beetje. Dat is bij café-restaurant de drie provinciën.
0: Ah, oké.
3: Okay. Ja.
2: En dan ben ik nog benieuwd, wat is Allertsoog? Is dat Fries, is dat Gronings of is het Drents?
3: Nou, het is een buurtschap, maar eigenlijk wat het oog van Allert, wat in de gevel staat, dat is Friesland.
2: Maar de mensen die daar wonen, zijn het Friese, Groningers, Drenthe, het is, of alles door elkaar?
3: Het is gemêleerd. Het is echt een, je zou kunnen zeggen van alle, want je hebt de Drenthe natuurlijk, je hebt de Groningers. De buurtschap is echt wel gemêleerd. Het is echt een samenstelling, ja.
0: En hoe voelt u zichzelf dan?
3: Ik voel mezelf Fries. Ja,
0: okay, nee,
3: maar ik spreek Drents en Sumhustes, zoals ze dat zeggen.
2: Ja?
3: Dus ik heb er geen moeite mee.
2: Ik ben daar een stikje van Jarre.
3: Van Sumhustes?
2: Ja,
3: dat ken je wel. Dat is witten.
2: Dat is
3: witten.
2: Dat dus, ja. Okay.
0: Genoeg te bespreken.
3: Nee, wij hadden natuurlijk niet de luxe dat wij gewoon met onze eigen gekozen kinderen uit de buurt konden spelen. Je speelde met de kinderen die, die het, de omgeving bevolkten. En daar zaten Drenthe bij, daar zaten ook Groningers bij. En Friese uiteraard.
2: Ja, dus dat komt dan wel bij elkaar.
3: Ja.
2: Allertsoog kreeg landelijke bekendheid door de eerste volkshogeschool van Nederland. Daar gaan we het straks verder over hebben. Over hoe dat zat, wat een volkshogeschool eigenlijk is en waarom het weer verdwenen is.
0: Ben ik wel even benieuwd naar. Maar we gaan ook natuurlijk er even schakelen met onze verslaggevers. Eerst tijd voor fijne muziek van Ilse de Lange. Get It Right hoor je nu op de radio.

0: De finish en het eindpunt van de drie provincie wandeltocht ligt in Bakkeveen. En dat staat bekend vanwege alle bomen en zo. Dat horen we hier ook op de achtergrond van het koor. Zingt over Smoek, Skaatsjen, Bientegrien. Maar Ilse de Lang, die zong iets heel anders. Die zong Get It Right.
1: En waar staat dat voor, wat je net zei?
0: Smoek, Skaatsjen, Bientegrien.
1: Ja.
0: Rustig, gezellig. Bomen groen, zoiets.
1: Ja, nou, het is weer ook wel gezellig. Ja. Het koor is weer aan het zingen geslagen. Hoogste tijd om dus ook weer te schakelen met Nienke Tuinstra. Nienke, waar sta je precies hier in Bakkeveen?
2: Ja, ik zie het koor ook. Dat is inderdaad weer begonnen met zingen voor al die deelnemers die weer terug zijn na een tocht. Hier zitten vier dames, allemaal uit Groningen op dit moment. Hè? Ja. Niet allemaal geboren, dat heb ik al even. En heerlijk, allemaal een ijsje. Welke afstand hebben jullie gelopen?
3: 15 kilometer.
2: En waar praten jullie dan 15 kilometer lang over?
3: Over wat ons bezighoudt op dat moment.
2: Ja, jullie zijn nu een groepje van vier. Lopen jullie vaker met elkaar?
3: Heel vaak. Ja.
2: En wat staat er nog meer op het programma?
3: De Groningen Vierdaagse.
2: En als ik dan heel eventjes naar de sokken kijk, dan zie ik dat ze toch wel een beetje vies zijn geworden. Hoe was die 15 kilometer?
3: Veel door de weilanden. En het is hartstikke droog. En we hebben ons goed ingesmeerd, dus het blijft allemaal hangen.
2: Straks even in bad, onder de douche, dan is het ook wel weer weg. Ik ga even verder, want je kunt dus een ijsje nemen als je klaar bent. Maar er zijn hier ook genoeg die eventjes aan een lekker biertje denken, zie ik. Een biertje, even wat anders. Is hij verdiend?
4: Ja, zeker is hij verdiend. Ja, 20 kilometer gewandeld. Prachtig mooi. En dus wij dachten, wij trakteren onszelf even. Heerlijk.
2: Ik zie korte broeken. Is het niet wat koud?
4: Nee, absoluut niet. Nee, het is heerlijk wandeltemperatuur. Zon was er vanochtend even bij, maar nu is het heerlijk. Ja, nee, helemaal goed. Dus,
2: Stempelkaart vol. Gaan jullie vaker wandelen?
4: Ja, wij wandelen regelmatig. Wij proberen elke maand een tocht te doen hier in de omgeving. En we kijken even wat we leuk vinden. Deze was de eerste keer, maar fantastisch. Helemaal goed georganiseerd. Super tocht. Super.
2: En de eerste keer, hoe is hij op jullie pad gekomen?
4: Social media hadden we hem gevonden, hè? Ja. Daar hebben we hem gevonden, maar ook in de plaatselijke krant staat hij ook. Dus er wordt genoeg reclame voor gegeven, zeg maar.
2: Drie provinciën, zijn jullie ook door jullie eigen gekomen?
4: Ja, daar zitten we momenteel in.
2: Ja. Hij is duidelijk. Ja. Ja. Twee Friezen. Nou, het is hier één grote... mensen zijn hier van alles aan het eten, wou ik zeggen. IJsjes dus, biertjes. Er worden hier genoeg snacks binnengehaald. En ik zie dat het koor weer verder gaat. Met ook Friese liedjes.

0: Ze werd de 5e mei op het Regio Songfestival. Dat was in 2023. Melissa Pander en Voorbij.
1: Samen 80.
2: Radio Noord.
3: NTV Drenthe.
2: En Omroep Friesland.
4: De drie provinciën wandeltocht.
5: En daarvoor hoor je ook nog muziek van Billy Joel en My Life. Ja, ik zei het al eerder, vrijwel alle routes van die drie provinciën wandeltocht komen vandaag door Allertsoog. Een buurtschap op ongeveer 4 kilometer van de plek waar wij nu zitten met de mobiele studio. Die wandelaars die komen daar doorheen. En Wieberen van Os die is daar geboren en getogen. Nogmaals, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, Allertsoog kreeg landelijke bekendheid door de eerste volkshogeschool van Nederland. Die ging in 31-32 van start onder initiatief van Jarig van der Wielen. In Allertsoog is ook nog een weg naar hem vernoemd, naar de Jarig van der Wielen. Hoe zit dat eigenlijk, die volkshogeschool? Wat was een volkshogeschool eigenlijk?
6: Ja, je zou het kunnen zien als een vormingsinstituut. Met vrije inschrijving. Iedereen was welkom om daar te komen. Ik denk dat de naam een beetje ongelukkig gekozen is. Want je denkt bij school al snel aan diploma's. Hè. Je doet proefwerken en je krijgt na een verloop van tijd krijg je een diploma. Maar dit is een heel ander instituut. Hè. Het was meer om je horizon te verbreden. Om
5: met... Daar is de school ook voor bedoeld natuurlijk, toch? Je horizon verbreden.
6: Ja.
5: Toch?
6: Ja, zeker. Ja.
5: Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Wat houdt het verder in, zo'n volkshogeschool?
0: Wat gebeurde er in Allertsoog eigenlijk?
6: De cursisten die kwamen bij elkaar. Een heel gemengd gezelschap. Van allerlei geloofsovertuigingen. En uit verschillende milieus. En die kwamen daar om een heel dagprogramma en een heel weekprogramma met elkaar door te brengen. Dus ze waren dus intern. Het begon, de cursussen die hadden een vaste dagindeling. Het begon eigenlijk met gymnastiek, ochtendgymnastiek.
0: Oh.
6: Dat op het sportveld werd dat georganiseerd. En dan begon het ontbijt. En een van de belangrijkste onderdelen daarvan was het praktische werk. Dat was. Er was natuurlijk nog helemaal niks. Het was een woest landschap. En er moesten paden worden aangelegd. De infrastructuur moest op gang worden gebracht. En zo is het eigenlijk begonnen op het Allertsoog met de cursussen.
0: Ja, dat klinkt een beetje als werkvoorziening of zo.
6: Ja, het werd ook wel gezien als zodanig inderdaad. Hè. Dat, men had zoiets van, ja, men zit daar in barakken. Hè. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Maar ik geloof dat de cursussen zelf eigenlijk de beste vertegenwoordigers waren van wat daar tot stand kwam. Ze waren er ook trots op. Hè. Ze waren echt een week of langer bij elkaar, met elkaar aan het werk.
5: Ja.
6: En deelden dus eigenlijk alles met elkaar.
5: Het begon allemaal met...
6: Het vast onderdeel was dus het praktisch werk. Men had ook corvée-dienst. Hè. Dus er werd dus ook in de keuken werd gewerkt door de cursisten. En in de huishouding, de slaapvertrekken moesten natuurlijk worden schoongemaakt. Dus men had een duidelijke taak. En dan had je een middagprogramma waarin werd gediscussieerd of de krant werd besproken. Of men had een bepaald thema. S'avonds kwamen er vaak sprekers uit het hele land. Die kwamen een lezing houden of iets vertellen. En zo moet je dat zien.
0: Ja, Thomas, je wordt een beetje overstemd door het koor, heb ik het idee.
5: Dat denk ik ook.
0: Daarom hoort Wieberen je niet helemaal goed.
5: Dat geeft niks. Ja. Het begon allemaal met het initiatief van de...
6: Van Jarig van der Wielen, ja.
5: Wie was dat precies?
6: Jarig van der Wielen was een man uit Leeuwarden. En zijn ouders hadden een zalencentrum, exporteren een zalencentrum in Leeuwarden. En Jarig die was helemaal gegrepen door mensen die daar kwamen spreken. Bijvoorbeeld... Abraham Kuiper is er geweest en Domela Nieuwenhuis. En Jarig was een klein jongetje, maar die zag die grote mannen op het toneel staan. En als het publiek dan 's avonds weg was, dan klom hij het publiek op en ging dat nadoen. Hè. En ik denk dat daar ook het hele socialistische gedrag van hem en de ideeën vandaan zijn gekomen.
0: Maar niet van Abraham Kuiper, denk ik.
6: Nee, Abraham Kuiper dan zeker niet, nee. Althans, de revolutionair.
0: Ja.
5: En wat voor mensen kwamen daar uiteindelijk dan terecht? Wat waren dat voor mensen?
6: Waar bedoel je precies?
5: Ja, bij die volkshogeschool.
6: Bij de volkshogeschool. Ja, mensen van allerlei, wat ik net al zei. In de jaren 30 waren het vooral werklozen en studenten. Dus er kwamen eigenlijk al vanaf het begin werkloze kampen. Mensen die, het was natuurlijk na de beurslag in 1929 was Nederland en heel Europa eigenlijk in een grote crisis ingerold. En er was dus een enorme werkloosheid in Nederland. Hè? Ik geloof 450.000.
0: Ja.
6: En nog een hoop.
0: Nog even over het slot van die volkshogeschool. Ja. Want het bestaat niet meer. Waarom is het ter ziele gegaan?
6: Ja, het was. Het was niet meer van deze tijd, hè. Het was op een gegeven moment. Men wilde gewoon. Marktwerking, hè? Dus alles moest afgepast worden in een kleine periode. En dat hele met elkaar dingen tot stand brengen, dat was niet meer van deze tijd. Dus daardoor is het, had het geen toekomst meer.
0: Nee. Nou, we hebben in ieder geval aan gememoreerd de Volkshogeschool van Allard Zoog. Gebouw is er nog?
6: Het gebouw, ja, er zijn nog verschillende gebouwen. Hè. Het is ook allemaal ontworpen door een van de initiatiefnemers ook van de Volkshogeschool. Een zekere Jan Jans, een architect uit Almelo. En dus wat nu het Nivonhuis is en wat daarvoor de huisartsschool was. En daar weer voor de centrale werkplaats. Dat is ook ontworpen door die Jan Jans. En met nog wat andere gebouwen. Er is nu net een stuk toegevoegd aan Nieuw Allard Zoog. Het restaurant- en conferentiecentrum. En het oude gedeelte is ook door deze Jan Jans ontworpen. Dus hij heeft een heel duidelijk stempel gedrukt op hoe het Allard Zoog in de bebouwing tot stand is gekomen. Ja,
0: en de wandelaars zien dat vandaag, denk ik. Die
6: ze zijn er doorheen gekomen.
0: Ja,
6: hè?
0: Dat, en dan komen ze hier weer terug in Bakkeveen, ja. Waar onze mobiele studio staat.
5: Zo is het maar net.
0: Hartelijk dank voor de verhalen over Allard Zoog.
5: Graag gedaan, zo is dat. Je luistert naar een gezamenlijke uitzending van Radio Drenthe, Omroep Friesland en natuurlijk RTV Noord niet te vergeten. Samen zijn we 80. Muziek van Level 42.

0: bij Radio Noord, Radio Drenthe en Omroep Friesland. Het gezamenlijke programma rond de drie provinciën wandeltocht. Running in the Family was dit van Level 42.
1: De drie provinciën wandeltocht.
2: We zien hier mensen van alle leeftijden, maar onze verslaggever Nienke, die heeft volgens mij wel een hele jonge deelnemer bij zich staan, die behoorlijk een afstand gelopen heeft, of niet Nienke?
3: Ja, dat klopt. Stond ik net naast een man van bijna 2 meter, ga ik nu eventjes door mijn hurken, want hier is Sam. En hoe oud ben jij, Sam?
4: Ik ben 7 jaar.
3: En wat heb jij net gelopen?
4: Ik heb net 15 kilometer gelopen.
3: Hoe moeilijk was dat?
4: Het was best wel pittig, eerlijk gezegd.
3: Ja, want hoe voelen je benen nu?
4: Ze zijn niet echt kapot. Ik kan nog wel 15 kilometer erbij, maar...
3: Wauw. En je hebt hem niet alleen gelopen, denk ik?
4: Nee, ik heb hem met mijn vader, met 2 nichten... en met mijn oma en mijn opa gelopen.
3: En wie was de snelste?
4: Ik.
3: Ja, en nu heb je een hele mooie medaille. Waar ga je die ophangen?
4: Die ga ik sowieso aan mijn kast hangen. En ik ga hem ook sowieso maandag mee naar school nemen.
3: Ja, snap ik. En ga je nu vaker zoveel kilometer lopen?
4: Misschien wel.
3: En ik zie nog iemand naast jou staan. Die ging niet meelopen, hè?
4: Nee.
3: Waarom niet?
4: Omdat hij wou niet.
3: Hij wou niet?
5: Nee.
3: Wat zeg jij?
5: Ik wilde gewoon niet.
3: Jij wilde gewoon niet. Nee, dat snap ik. Maar waarom wilde jij wel dan? Want 15 kilometer lopen.
4: Ja, omdat ik wou gewoon een keertje een grote afstand lopen. En ja.
3: Nou, volgens mij is dat gelukt. Ja. En jij hoopte eigenlijk al dat het op het jeugdjournaal kwam, hè?
4: Ja.
3: Maar dat weet ik niet zeker, maar dat komt wel op RTV Noord. Want jij komt uit Groningen, toch? En waar vandaan?
4: Ik kom uit Leek, van Berk 42.
3: Ah, nou ja, dan weten we dat ook gelijk. Nou, super. Hey, ik zie hier de trotse papa naast staan. Ik heb dat al even gehoord. Volgens mij krijgt hij straks een ijsje, of niet?
6: Ja, klopt inderdaad. Ja, zeker. Ja. Dat is wel verdiend naar vandaag.
3: Ja, ja, want deed hij het echt zonder zeuren, zonder moeite?
6: Zonder problemen, vlekkeloos gegaan. Dus perfect, ja.
3: Lekker je ijsje gaan halen, Sam.
4: Ja, Sam.
3: Sam.
0: En Nienke, wil jij je adres nog delen bij RTV Noord, Radio Drenthe en Omroep Friesland?
3: Ja, nee. Omroep Friesland, dat is mijn regio. Ja, daar houd ik bij.
0: Iets met Drachsterweg in Grauw. Ja, wat is het nummer ook alweer, of noemen we dat niet?
3: Nou, hallo. Ja.
7: Laten we het maar niet doen, inderdaad.
0: Krijgt ze nog fanmail.
7: Ja, nee, dat hoeven we niet hebben, inderdaad.

0: Drentse Hanneme is de drie provincies wel een beetje ontgroeid inmiddels. Want ze reigt top 40 hit naar top 40 hit aan elkaar. Maar hier begon het allemaal mee, Hanneme, en back to you.
1: Dan is het wel mooi dat we juist vandaag haar mogen draaien bij de drie provinciën wandeltocht.
0: Zo is maar net.
1: En we hebben net nog gehoord hoe dat zit met de geschiedenis van Allards Oog. Bestaat nu al zo'n 300 jaar. De Volkshogeschool is daar ooit begonnen in 1930, 1931. Dat was ongeveer die crisisjaren. De gebouwen hebben we gehoord, net nog van Wiebere van Os. Die staan er nog steeds. Dus al die wandelaars die door Allards Oog komen, die komen daar die gebouwen tegen. Maar ze komen nog iets tegen. Weet jij wat ze ook tegenkomen?
0: Verslaggever Henk Elderman natuurlijk.
1: Ik denk het ook.
2: Ja, wij lopen nog steeds bij Allards Oog, inderdaad. We moeten even een beetje inhouden. Anders kan cameraman Roman ons niet goed in beeld krijgen. Ik loop hier bij moeder en zoon en tante. Wat is jouw naam?
3: Mees.
2: En hoe gaat het tot dusver?
3: Goed.
2: Ja, wanneer zijn jullie begonnen met lopen?
3: Iets over 10.
2: Oké. En nu al bijna in Bakkeveen. Dus dat schiet al aardig op, hè?
3: Ja.
2: Waarom met z'n tweeën?
4: Drieën.
2: Oh ja, met z'n drieën natuurlijk.
3: Ik vond het gewoon leuk om een keer een lange wandeltocht te doen.
2: Oké, en is dit dan de eerste keer voor jou?
3: Ja.
2: Oké. Het gaat best wel goed, hè? Heb je ook echte wandelschoenen aan?
3: Ja.
2: Ja, zo te zien wel. Ziet er allemaal goed uit. Dat heeft moeders goed geregeld, allemaal. Moeder loopt vaker dit soort wandeltochten?
5: Nee, zeker niet. Oh. Zeker niet. Was ook niet de bedoeling. Ik ben er gewoon ingestonken. Ja.
2: Okay.
5: Ja.
2: En hoeveel kilometer lopen jullie dan?
5: We lopen er 20.
2: Zo, direct 20?
5: Ja.
2: En waarom dan? Waarom meteen zo'n afstand?
5: Nou, zij hadden zich al opgegeven. En toen bedacht mijn zoon dat het ook wel leuk was als ik mee zou gaan. Dus,
2: Dus de stoute loopschoenen maar aangetrokken?
5: Zeker. Ja, zoiets. Ja.
2: Waar komen jullie vandaan trouwens?
5: Apeldoorn.
2: Och, en dan ook nog helemaal deze kant op. Zeker. Voor de drie provinciën wandeltocht. We lopen nu volgens mij nog in... Enig idee waar we nu lopen? In welke provincie?
5: Drenthe?
2: Ja, jij weet het volgens mij wel goed. En als je daar dan, ik denk over een 200 meter of zo over de sloot gaat... dan kom je in... Groningen.
5: Kijk, hebben die ook weer.
2: Ja. En hebben jullie ook al even ergens een rustmomentje gehad? Of is het gewoon in één keer doorgelopen?
3: Een stuk terug hadden we een rustmoment.
2: Ja, ik wil je ook niet al te veel opbouwen, hoor. Want je moet wel doorlopen, anders word je stijf, hè?
4: Je
2: wil
4: altijd door, hè?
3: Ja.
2: En tante staat nog aan deze kant. Mag ik jou nog even vragen?
4: Ja, dat zou
2: ik. Hoe is dat om met de familie te lopen?
6: Nou, ik heb vorig jaar dus de Vierdaagse gelopen in Nijmegen. Toen hebben ze me aangemoedigd. En eigenlijk heeft hij beloofd om volgend jaar met mij de Vierdaagse te gaan lopen. Dus vandaar dat we gingen trainen.
2: Oké.
6: Dat was het eigenlijk.
2: Ja.
6: Maar hij is nu nog maar 10. Dus dat mag nog niet. Maar dit mag wel. Dat is helemaal leuk.
2: En hoe doet hij het?
6: Hij doet het fantastisch.
2: Ja.
6: Echt heel goed.
2: Ja, want jij bent de ervaren loopster, denk ik, in het gezelschap.
6: Zoiets, ja. Ja, helemaal leuk. Ik heb vorig jaar ook gelopen deze route.
2: Ja. Ook uit Apeldoorn?
6: Nee, Spakenburg.
2: Oh, nog verder weg.
6: Ja, nog verder. Dus helemaal leuk, enthousiast. Dus,
2: ja, maar hoe komt dat dan dat deze wandel toch zo in trek is bij mensen die van ver komen, zeg ik even?
6: Het is gezellig. Jullie hebben het leuk, mensen hebben het leuk georganiseerd en leuke stops.
2: Ja, waar merk je dat aan, dat het goed georganiseerd is?
6: Gewoon goed, letten op je, leuke stempelplekken. Goed, lekker eten onderweg. Leuk.
2: Dat hoort er ook bij, hè?
6: Ja, daarom, en een beetje muziek onderweg. Dus, helemaal goed.
2: Eten en drinken is ook belangrijk, hè, van de wandeltocht.
6: Zeker. Helemaal leuk.
2: Hey, veel plezier nog, Mees. En succes over een aantal jaren dan bij de avond... of Vierdaagse van Nijmegen. Want het mag dus nog niet.
6: Volgend jaar.
2: Ja.
6: Wie weet.
2: Oké, gaan we doen.
6: Hoi, dank je.
2: Jo.
6: Hoi.
1: Lekker ambitieus.
0: Ja, op de Vierdaagse. Ik moet er niet aan denken.
1: Nee. Ik laat me ook niet verleiden tot weddenschappen of zo. Van ga het ooit doen.
0: 50 kilometer. Nee. Oh, man.
1: Nee. Het is bij mij af de dood of de gladiolen. Dan de dood. Love the beat nu.

0: ook voortdurend af en
1: ja,
0: zo.
1: De volgorde.
0: Ja, ja, want we moeten geen ruzie krijgen ergens halverwege, want dan verbreekt de verbinding. Over verbindingen gesproken, telkens wanneer we schakelden met de verslaggever van Drenthe, dat is Marjolein Lauret, dan was zij er wel, maar waren de wandelaars alweer weg. Dus ze heeft een beetje pech, maar eens kijken of ze in Zevenhuizen nog wandelaars kan vinden, Marjolein.
2: Ja hoor, ik heb ze gevonden. En best wel wat. Er komt nog een hele groep achteraan. Maar deze dames heb ik gevonden. We zijn even over de grens in Groningen. We zijn wel op weg weer naar Drenthe. En het leuke is, als je even om je heen kijkt. Die wandeltocht die gaat dus ook over gewoon de boerenerven en langs huizen. En iedereen stelt maar zijn weggetje beschikbaar. Hoe hebben jullie de tocht ervaren?
3: Heel afwisselend en leuk en gastvrij. We zijn ook bij een camping net rustpunt hebben we weer gehad. Nou, dat is allemaal fantastisch geregeld met koffie en thee, soep en broodjes. Dus het is allemaal helemaal goed, helemaal leuk.
2: Jullie zijn ook vriendinnen. Jij komt uit Drenthe, jij komt uit Groningen. Dag mevrouw, hallo, de boerin. Wat maakt het dat jullie inderdaad die drie provincie wandeltocht doen?
4: Ja, toevallig hoorde ik het op Radio Noord.
2: En ik mag hoor.
4: Ja, jullie zijn Drenthe. Maar jullie concurrent. Maar toevallig afgelopen week. Dus ik zei, wij kennen elkaar al van heel lang geleden. Toen wij nog op ponyrijden zaten. En wij wandelen af en toe wel. Dus we hebben deze tocht daarom uitgekozen.
2: En jullie zeggen, we moeten even, want dit tempo is natuurlijk voor de cameraman wat langzamer. Maar jullie zijn stevige stappers, zag ik al eventjes. Want jullie moeten binnen een bepaalde tijd binnen zijn. Want hoeveel kilometer lopen jullie?
3: Wij doen de 20 kilometer. Dus we zijn niet heel erg fanatiek hoor. Dus het valt reuze mee.
2: Maar we houden jullie wel op.
3: Ja, nou, wel.
4: Ik vind het best ver hoor, moet ik zeggen.
3: Ja, nee, dit tempo is best wel goed om even cooling down op dit moment. Dus het komt helemaal goed in de route. Dus geen
2: probleem. Ik wens jullie heel veel plezier. Kijk nog even goed om je heen. Het is hier prachtig, toch? Ja. En gauw op weg naar Drenthe.
3: Ja, gaan we gauw weer doen. Naar huis.
1: Marjolein Lauret was dat. Ja, toerisme is een belangrijke inkomstenbron hier in het grensgebied van Friesland, Groningen en Drenthe. Er zijn in deze omgeving veel hotels, appartementen, bungalowparken en campings. Soms groot en soms ook klein.
0: Ja, en Marjolein noemde net al een boerencamping. Aan de bosrand hebben ze 40 staanplaatsen, vakantiehuisje, een recreatievijver. En de campingbaas, daar vragen we straks aan, want hij is hier straks. Hoe is het om op zo'n kleine camping geld te maken, om omzet te krijgen eigenlijk?
1: Nou, dat horen we zo.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag. Dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt-het-vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: En daarmee is nu 3:02 tot 4:00 live hier vanuit Bakkeveen de 3 provinciën wandeltocht bij Radio Drenthe, Radio Noord en Omroep Friesland.
2: Wat gaat het hard, hè? Nog een uurtje te gaan dus. Ja. Inmiddels is het hier wel lekker druk hier in Bakkeveen, waar de start en finish van alle afstanden is.
1: En we doen verslag van hoe het gaat met die meer dan 1500 deelnemers. Maar eerst is het tijd voor Train.
2: Ja, hey Soul Sister.
3: Radio Noord,
4: NTV Drenthe
3: en Omroep Friesland.
4: We staan samen 80 jaar en presenteren de 3 provinciën wandeltocht.

0: tonight.
1: Uit 2009, Hey Soul Sister, Crane. Samen
2: dag, dag. De drie provinciën wandeltocht. Met Thomas Eggens en Jan-Dirk de Haan.
3: Het is na drieën. Je luistert naar Radio Drenthe, Radio Noord, Omroep Friesland. In 2026 bestaan we samen 80 jaar en dat vieren we vandaag.
1: En dat doen we door verslag te doen van de drie provinciën wandeltocht. En dat is allemaal live hier vanuit Bakkeveen.
3: Nou, onze verslaggever Marjolein Loret is onderweg. Die horen we zo meteen weer. Maar we gaan eerst even bij Allerts Oog. Daar ligt het punt van Friesland en Groningen en Drenthe. Ja, samen eigenlijk. En daar is onze Henk Elderman.
4: Ja, we staan weer voor het punt, zeg maar, waar je van Drenthe naar Groningen hopt. Over de loopplanken, over de sloot. Dat is hier achter mij. En verderop, ja, daar zie je niet zoveel mensen meer wandelen. Want ik heb zo de indruk dat het steeds wat minder wordt. En dat de mensen, zeg maar, die gestart zijn, zo ongeveer aan het einde zijn. En nog 3-4 kilometer moeten lopen richting Bakkeveen. Dus wat dat betreft kunnen wij hier zo langzamerhand gaan opbreken. En nog even straks een ander plekje gaan zoeken.
1: En vanmorgen om 8 uur zijn ze vertrokken vanuit Bakkeveen. Althans, een deel van de deelnemers. Later zijn er ook nog heel veel vertrokken. Dat komt tot 2 uur officieel. Ze hebben tot 6:30 om hier terug te komen, om hier te finishen. Ze komen dan hier in Bakkeveen voor koffie. Ze komen voor thee. Ze komen voor een ijsje, maar toch vooral ook voor Nienke Tuinstra.
5: Ja, en als je nou denkt, waarom hijgt het zo? Ja, wij dachten, het is misschien leuk om nog snel even die toren op te gaan. De uitkijktoren Belvedere van Bakkeveen. Dus wij kijken nu uit over nou, de finish. De medailles kan ik heel in de verte zien. Ik kan de uitzendtruck zien. En natuurlijk de mensen die daar gefinished zijn, die onder de paraplu zitten. En als ik me omdraai, dacht ik, nou, dan zie je misschien nog de lopers aankomen over de zandvlakte. Maar ik zie alleen maar bossage. Dus het is tijd om weer naar beneden te gaan. En dan kan ik straks weer wat mensen die gefinished zijn vragen hoe het is geweest.
3: Weer terug.
1: Echt een slecht idee. Heb ik altijd als verslaggever ook gedaan.
3: Nooit een trapje oprijden.
1: Of je moet er heel lang over doen om gewoon een uur op adem komen.
3: Ja, of daar even ruim van tevoren naartoe lopen en dan even op adem komen, zoals we net. Verderop hoor je veel meer van Marjolein, Henk en Nienke natuurlijk.
1: Toerisme, dat is een belangrijke inkomstenbron hier in het grensgebied van Friesland, Groningen en Drenthe. Er zijn heel veel hotels, appartementen, bungalowparken, maar ook campings. Soms groot, soms klein.
3: Ja, en al sinds 1970 zit vlakbij Zevenhuizen de boerencamping aan de bosrand. En Jacob Kramer, die is daar de campingbaas. Hij is hier straks in de uitzending om daarover te vertellen.
2: De drie provinciën wandeltocht.
1: Maar eerst René Karst, Atje voor de sfeer.

0: paar weken geleden op Record Store Day kwam postuum nog een LP uit met deze plaat daarop. René Karst en Artje voor de Sfeer.
1: En ik zit mijn hersenen te kraken over een goed bruggetje en ik denk dat ik hem gevonden heb. Hij is wel ingewikkeld, want je zou ook kunnen zeggen alles voor de sfeer. En als je zegt alles voor de sfeer, dan zeg je ook Nienke Tuinstra. Want die doet alles voor het beeld en alles voor een goed verslag. Eventueel ook een toren opklimmen en er heel snel weer afklimmen, zodat ze weer verslag kan doen. Waar ben je terechtgekomen, Nienke?
2: Ik sta bij de allerlaatste stempelpost. En ik heb ook een stempel in de hand. Dus, en ik mag hier eentje zetten. En ik zie dat ik moet hem in vakje 8 zetten. Want om de 5 kilometer krijg je een stempel. Is er nog een boven- of onderkant? Nou, dat geloof ik niet. 1, 2, nummer 8. Alsjeblieft, die zit erop.
3: Dankjewel.
2: Ik zie dat het de 5e stempel is. Wat betekent dat?
3: Dat ik 25 kilometer rond heb.
2: Ja, oh jee, we hebben hier te maken met de Fries. Maar ja, we zenden natuurlijk nu uit op Drenthe en Noord. Vandaar dat ik het in het Fries doe. Maar ik hoef niet meer te vragen waar komt u vandaan. Maar hoe ging het?
3: Prima. Steeds beter.
2: Prima. Maar u loopt alleen?
3: Ja, ik had niemand die mee wou, dus ik dacht, ik doe het alleen. Ja.
2: Nou, we zien natuurlijk heel veel groepen, maar hoe is het om zoiets alleen te lopen? Kijkt u dan meer om u heen als anderen?
3: Ja, je kijkt wat meer, je praat wat minder. Ja. Maar het is ook lekker rustig, je luistert naar wat je hoort, de dieren, de vogels, de natuur, de wind, door je haren, eigenlijk heel lekker.
2: En hoe was de route? Want loopt u hier vaker?
3: Nou, dat is de eerste keer deze wandeltocht. Ik loop met kerst wel altijd. Ja, het was heel gevarieerd door het weiland, door de akkers en over de hei en het zand. Dus heel afwisselend.
2: Ik zit nog even naar de stempelkaart te kijken. Niet eerder dan 7:40 starten. Hoe laat bent u gestart?
3: Om 9:00.
2: Oh, en het is nu 2:30. Nou, dan heeft u pas er goed in gehad.
3: Ja, ik heb ook nog 4 keer pauze gehouden.
2: Dus 4 keer? En hoe gaat het verder met de benen?
3: Nou, prima. Misschien een paar blaadjes, maar dat valt denk ik mee.
2: Nou, helemaal goed. Ik zit te kijken. Hier staat nog iemand. Mag ik nog een stempel zetten of is die al gebeurd?
4: Ja,
2: ik
4: mag wel in een boekje zetten.
2: In een boekje. Yes. Wat betekent dat boekje? Want ik had er net ook iemand met een boekje. Ja. Maar dat is voor de echte wandelaars,
4: nou,
2: hè?
4: Ja, die wandelboekje, die voor iedere wandeltocht, zeg maar, dan krijg je een stempel, zeg maar. Ja. En dan, die hou je dan hoog bij hoeveel kilometer dat je dan per dag gaan lopen, zeg maar, of per week, zeg maar.
2: Ja. Dus, het is een soort paspoort, maar
4: ja,
2: dan voor de...
4: Ja, dan een soort...
2: En welke afstand heeft u vandaag gelopen?
4: Ik heb vandaag de 40 gewandeld.
2: Alsjeblieft. Ja, dus, in voorbereiding op?
4: De 4 dagen van Nijmegen.
2: Zo'n vermoeden had ik, ja.
4: Ja, klopt, dat krijg je zo. Dus, ik loop vaker de 4 dagen van Nijmegen, dus... Kijk, dit is dan
2: hier is het boekje. Wat staat er voorop? De wandel... Kilometerboekje.
4: Ja, ik heb wel een kilometerboekje, zeg maar. Kijk, ik heb hier verschillende tochten gedaan. Kijk, de Groningen 4-daagse.
2: Ja.
4: Die is voor het eerst geweest. Dan heb je Ameland. Ja. Dus zo hou ik dat iedere week. Kijk, ik ben naar Sampel.
2: Iedere week. Maar nou komt deze stempel erin. Waar mag die? Even goed nog in het...
4: Zo. Die mag je daar neerzetten.
2: 1, 2... Ja, de 3 provinciën toch. Nou, die staat er maar in. Maar ik ben natuurlijk van Omroep Friesland. Heeft u de Elfstedentocht al gelopen?
4: Nee, die staat op het programma. Maar die is voor volgend jaar doen. Want kijk, ik ben net op pensioen gekomen. En ik heb gezegd, dan heb je een beetje meer tijd om dat voor te bereiden. Zeg maar. Omdat die nu volgende week al begint, hè? Dus die volgende week hemelvaart. Ja.
2: Dan eerst lekker de Nijmeegse 4-daagse en dan kunnen wij misschien volgend jaar even zwaaien bij de Elfstedentocht.
4: Ja, dan zie je hem ook al met hetzelfde petje en hetzelfde vlaggetje. En dan heb ik een vlaggetje op mijn schouder. Dus, dan komt er wel.
2: Zal wel een Gronings vlaggetje worden?
4: Nou ja, al beide natuurlijk. Oh. Dat kan ook, hè?
2: Helemaal goed. Ja, okay. Nou, tot dan bij de Elfstedentocht, de wandeltocht. Nou, misschien mag ik dan weer een stempeltje zetten.
1: Je kunt het wel goed, vind ik. Heel goed. Echt vakkundig.
0: Zo is dat. Zo is dat.
1: Samen dachten. Kun je toch iets, hè?
0: Wat ben je lief voor je collega's, zeg.
1: Dit is een running gag.
0: Ja, ik
1: kan het hebben.
0: Ik snap hem.
1: Ze pest mij ook terug door bier op mij te gooien.
0: Ach jee.
1: Beaties niet.

0: Ik was in ieder geval veel te jong om het mee te maken. En ik denk dat jij misschien nog vloeibaar was. In 1977.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Dat was de opening van de film Saturday Night Fever. Daar kwam het in voor. De Bee Gees, Stayin' Alive.
2: Radio Noord,
3: NTV Drenthe
2: en Omroep Friesland.
3: De drie provinciën wandeltocht.
1: Ik wil wel zeggen, kun jij zo hoog zeggen?
0: Dat gaan we straks proberen, ja, na 4 uur.
1: Dat is goed. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron hier in het grensgebied van Friesland, Groningen en Drenthe. Er zijn in deze omgeving veel hotels, appartementen, bungalowparken en natuurlijk ook campings niet te vergeten. De ene wat groter of kleiner dan de ander.
0: In 1970 is bij Zevenhuizen de boerencamping aan de Bosrand begonnen. Er zijn ongeveer 40 staanplaatsen, er is een vakantiehuisje, er is een recreatievijver, er hoort ook nog 11 hectare bos bij. Jacob Kramer is daar, ja, zal ik maar campingbaas zeggen.
4: Ja, ik bestuur de camping.
0: Ja, dus, en hij is hier aangeschoven. Vandaag de drie provinciën wandeltocht, ze komen bij u over het erf?
4: Ja. Met stempelpost en de catering en koffie en zeg maar de broodjes hamburger, die werden verzorgd door KV Sparta. En wij hadden er geen tijd voor, maar zij hebben de boel ingekocht en de verkoop is ook voor hun. Dus een goodwill naar Zevenhuizen, naar de korfbalvereniging.
1: Wel een gezelligheid dus op het erf, ja, of niet?
4: We hadden een 110 zitplekken en op sommige momenten was er geen plekje meer onbezet, zeg maar. Dus het was een supergezellige dag voor ons, zeg maar. Ja, en voor deze regio, dat je de mensen hier naartoe haalt en ook wilt, dat je ze hier wilt houden, zeg maar.
0: Het is één lange reclamespot eigenlijk voor uw camping.
4: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat wordt nu uitgezonden op 3 zenders in het noorden.
4: Ja, daar zijn we heel blij mee.
1: Ik kan me eens voorstellen, ja, die camping die bestaat al wel een tijdje, 56 jaar, hoe is die zo ontstaan?
4: Ja, nou, de Stichting voor Recreatie, die is nu groot, maar mijn schoonvader Albert Flonk was ambassadeur van de Stichting voor Recreatie voor Groningen. Was het dan met de boeren, met de provincie en de gemeente aan de hand. Dan ging hij optreden en dan zorgde hij dat het voor elkaar kwam.
1: Oh ja.
4: En er zijn nog 10 campings in Nederland die vanaf het begin meedoen. En daar heb ik er één van. Daar ben ik heel trots op.
1: Ja, hoe bent u op de camping terechtgekomen eigenlijk?
4: Laten we het goed stellen. Mijn schoonvader had een dochter, vrouwtje. En daar ben ik mee getrouwd geweest. En vrouwtje is 50 geworden. En nu ben ik 6 jaar thuis voor de camping. En steek ik alle energie eigenlijk samen met mijn Jannie in de camping.
1: Ja, want uw vrouw deed dat eerst alleen. En dan hielp u wel in het hoogseizoen, zeg maar.
4: En ik, die woonden hier vlakbij, in Jest. En we woonden dus vlak bij de camping. En vrouwtje is ziek geworden met borstkanker. Toen waren we genezen. En toen hebben we de camping overgenomen. En ja, eigenlijk toen we er net woonden, werd ze weer ziek.
1: Verschrikkelijk.
4: En ze is 8 jaar geleden zo'n beetje overleden.
0: Ja, wat voor punt was dat voor u? Was dat zoiets van, en nu stop ik ook met de camping? Want dan is zo'n aanslag dat je denkt...
4: Het is wel een moeilijke periode geweest. Maar aan de andere kant is het ook zo... iedereen heeft zijn verhaal, iedereen heeft zijn rugzakje. Maar ik had zoiets, ik wil hiermee doorgaan. We hadden een droom, een wens. En wij hebben, als je dat hoort van de mensen... Dat zeg ik dan wat de mensen zeggen... Dat we eigenlijk een droomplekje hebben, een paradijsje.
1: Ja.
4: Maar dat zijn woorden die ik nu vertel, maar dat eigenlijk mensen mij vertellen dat we zo'n prachtig plekje hebben op Zeumuizen.
1: Ja, maar
0: wat was die droom?
4: De camping. Maar dan niet groter, die 40 plekjes, maar gewoon het gezelliger, het leuker maken, zeg maar.
0: Ja, en die droom die dreigde dus even in het water te vallen.
4: Ja.
0: Maar die heb je toch weer opgepakt?
4: Ja. Kijk, er staat even een dipje doordat je iemand verliest en je hebt een droom. Maar die droom die is nu gewoon weer, die leeft weer. En ik heb iemand weer ontmoet in mijn leven.
1: Ja, en dat doe je nu samen?
4: Ja.
1: Ja.
0: En dat is Jannie?
4: Dat is Jannie, ja.
0: Waar is Jannie?
4: Jannie is op een camping.
1: Oh. Dan moet iemand de boel in de gaten houden natuurlijk, hè?
4: Doe maar door.
1: Zo is dat. Een kleine camping, kun je daar van leven eigenlijk?
4: Ik kan er netjes van leven. Kijk, doordat je een rugzak hebt, ben je ook anders tevreden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, dan kijk je niet meer naar grote dingen en zo. Dan ben je tevreden met ook gewoon normale dingen. En dat je zegt van, ik ben hier tevreden mee.
1: Ja, maar je kan in je levensonderhoud voorzien, zeg maar.
4: Ik kan er netjes van leven en we kunnen de boel netjes onderhouden. Want schoonvader die is, even zien, ik heb het in 2016 heb het gekocht en daar staat heel veel achterstallig onderhoud in en op. En dat hebben we netjes weggewerkt. We hebben de afgelopen jaren zondags de tijd genomen om de boel op te knappen. En we hebben nu alles op orde. En dan krijgen we eigenlijk ook heel veel complimenten over. En probeer de mensen het naar de zin te maken hier in deze regio. En als je een leuk plekje hebt, dan zeg je, nou, hier wil ik heen en hier wil ik blijven een paar weken. En dan bied je dus de mensen een plekje dat ze hier de regio kunnen ontdekken. En,
0: Eén aspect ben ik wel benieuwd naar. Want je bent heel gastvrij, zo kom je althans over. Je wilt mensen heel graag naar de zin maken. Maar een toerist anno 2026 is ook kritisch.
4: Ja.
0: En is heel veel gewend. Wil service, wil goede wifi, wil goede voorzieningen. Maak je ook wel mee dat mensen iets minder tevreden zijn?
4: Ja.
0: Dat ze recensies achterlaten?
4: Recensies mogen ze achterlaten. Dan zeg ik altijd, zo bezie ik dat. Dat is dan hun beleving van het verhaal bij ons. Maar ik doe er verder niet zoveel mee.
0: Oh.
4: Want ik zeg altijd, als je 70% goed hebt, 20% iets minder en 10% slecht, dan heb je hele goede recensies.
0: En is dat zo, 10% slecht?
4: Volgens mij niet. Oh. Maar dat weet ik ook niet. Maar ik kijk daar ook niet zoveel naar. In ieder geval.
1: Je neemt er misschien uit mee wat je mee wilt nemen, zeg maar. Ja, begrijp ik. Het seizoen is weer begonnen, toch? Of niet?
4: Ja.
1: Ja, dus ook weer volop drukte nu op de camping?
4: Nou, we hebben toevallig afgelopen weekend de Kip Shelter Club gehad. Kip uit Hogeveen. Met kleine caravanetjes.
1: Ja.
4: En er waren 5 Noordelingen. En de rest kwam allemaal onder Zolderweg. En die waren allemaal lyrisch over het gebied hier in deze omgeving. Dus we hebben afgelopen weekend weer een mooie promotie voor dit gebied neergezet, zeg maar. En heel veel blije mensen. En we hebben vandaag, we hebben al die een code geel, code rood, code weet ik wat, met het weer.
1: Ja.
4: Maar wij hebben al die code glimlach bij onze bekering.
1: Nou, dat lijkt me een mooie punt om mee af te sluiten. Jacob, dankjewel voor je komst naar de studio.
4: Ja.
1: En geniet van het mooie campingseizoen straks weer, hè?
4: Ja.
1: Hey, dankjewel.
0: Half 4 is het bij de gezamenlijke uitzending van RTV Noord, Radio Drenthe en Omroep Friesland. Met nu Sam Fender en Olivia Dean.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love.
1: De drie provinciën wandeltocht.
2: Zoals maar net.
0: Allemaal ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de regionale omroep in het noorden 1946. Wij waren er nog niet, toen was de allereerste uitzending. Op 19 januari hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. Heb je nog iets van meegekregen van die uitzending?
2: Ik heb zijdelings een beetje geluisterd.
0: Ja, bijzondere fragmenten eigenlijk. Ja.
2: Natuurlijk, van veel oud-medewerkers onder andere ook natuurlijk.
0: En wat er in die 80 jaar altijd voorbij kwam, dat was natuurlijk het verslag van evenementen. Eigenlijk al heel vroeg, hè? Al in de allereerste jaren. We hebben toen zelfs fragmenten gehoord uit 1946 van de Sneekweek bijvoorbeeld. Daar was de regionale omroep al bij. En ik heb zelf ervaren als radiomaker dat het is toch altijd iets bijzonders om bij een evenement te zijn. Heb jij herinneringen daaraan, Thomas? Dat je echt zegt van, dat waren bijzondere evenementen voor mij bij de radio waar ik verslag deed?
2: Verschillende. Ook als verslaggever heb ik een evenementenprogramma gepresenteerd bij een andere regionale omroep. Dat was altijd heel erg fijn, want mensen zijn eigenlijk bij evenementen altijd vrolijk. Het is altijd een opgelaten sfeer. Het is altijd hartstikke gezellig. Namens Drenthe bijvoorbeeld zijn we vaak bij het Bevrijdingsfestival. Dat is ook gewoon leuk om daar een leuke plek om radio te maken.
0: Ja, TT, Assen denk ik.
2: Natuurlijk dat ook, absoluut. Zeker.
0: En bij ons natuurlijk ook wandeltochten. Je hebt dan één keer in de 4 jaar heb je de Slachtenmarathon. Dat is een marathon van 42 kilometer. Je kent de afstand en nog een aantal meters.
2: Ja.
0: Over een oude zeedijk. Een slaperdijk wordt het ook wel genoemd. De Slachtendijk wordt ook heel enthousiast aan meegedaan. Heeft eigenlijk dat wandelvirus helemaal weer opgewekt. Hè? En we hebben natuurlijk ieder jaar de fietsafstedentocht, waar ik zelf ook aan mee mag werken. En ja,
2: ook
0: heel soms.
2: Mee fietsen?
0: Nee, dat doen we niet.
2: Dat doen we niet.
0: Heel soms, dat is toch wel een hoogtepunt, de echte Elfstedentocht. Maar zover is het bij mij nog niet gekomen. Want dat was in 97. Dus dat was een beetje voordat ik begon bij Omroep Friesland.
2: Misschien ooit nog.
0: Het zou nog steeds kunnen.
2: Ja, wie weet.
0: Ze zeggen wel dat hij komt iedere jaar dichterbij. Maar ik weet niet of dat echt zo is. Ja. Want misschien komt hij nooit meer. Nee. Ik durf het niet hardop te zeggen, maar het, ja.
2: Wat ook dichterbij komt is nog een verslag van een van onze verslaggevers. Zullen we eens even heel dichtbij gaan schakelen?
0: Lijkt me een goed idee. Bij Nienke Tuinstra, hier ergens op het finishterrein. Ik mag geen beledigende dingen meer tegen je zeggen. Dus gewoon een neutrale aankondiging, Nienke. Waar ben je?
3: Nou, ik sta vlak bij jullie en ik kan ook zeggen, we zijn er heel veilig. Als er ons wat overkomt, zijn ze dichtbij. De mannen en vrouwen van de EHBO. En hoe is het vandaag gegaan? Ja, de dag is nog niet voorbij, maar tot nu toe.
4: Tot nu zeer goed. Dus ik ben zeer tevreden en blij dat er dus niks ernstigs gebeurt.
3: Nee.
4: Dus en daar doen we het ook voor.
3: Ja,
4: dus,
3: want jullie staan nu met z'n tweeën. Hoeveel mensen hebben jullie moeten behandelen ongeveer?
5: Wij vandaag helemaal niks. Oh. Alleen onze collega's, die hebben twee mensen. Onze twee collega's hebben mensen geholpen.
3: Ja, precies.
5: Ja, eentje toch een verschrikte enkel en een blaar.
3: En is dat op zo'n ruim 1500 mensen, is dat weinig?
5: Dat is weinig, ja. En het weer zat gelukkig mee, dus het was lekker weer om te lopen.
3: Ja,
5: ja.
3: Heerlijk. Dus voor jullie een lekkere dag, maar voor de lopers ook. Ik ga eens even naar deze tafel, want wij zenden uit voor Drenthe, voor Friesland, Noord. Maar jullie komen ook overal vandaan, hè?
6: Jonge dame, we komen echt overal vandaan. Dit zijn twee mensen, twee kloeke mannen uit Groningen.
3: Wat voor mannen?
6: Twee kloeke mannen.
3: Ja.
6: En wat hier tegenover ons zit, nou vragen we waar die vandaan. Je wil het niet weten waar die vandaan komen.
3: U durft het niet uit te spreken. Nou, waar komen jullie vandaan, dames?
7: Burgum.
3: Oh, maar dat is toch heel normaal?
6: Nou ja, Groningen, voor mij is dat heel normaal. Want ik zit overal met een vrachtwagen. Ja. Groningen, Friesland. Dus dat maakt voor mij niet uit. Maar voor deze meneer is het een takje anders.
3: Waarom is dit een takje anders? Och, wat een...
8: Voor mij niet hoor.
3: Oh.
8: Voor mij is Friesland ook heel gewoon. Net als Groningen.
3: Maar Burger, maar hij durft het niet eens uit te spreken. Waarom lopen jullie dan met hem mee?
7: We kennen hem niet.
9: Ik bij mijn tafel.
10: Er was geen ruimte meer.
3: Maar hoe was de sfeer bij het wandelen? Die was beter, hoop ik, dan hier aan tafel.
10: Die was fantastisch. Ja. Het was helemaal perfect. Ja.
3: En welke afstand hebben jullie gedaan?
10: 25.
3: En ik heb het stiekem daar een slangetje gezien. Wat zit er in de tas?
10: Nou, als het goed is, water. Maar dan laten we even het midden.
3: Hebben jullie ook drinken in de rugzak?
6: Zeker. Ik heb nog een beetje ruim, een beetje water. Hebben we net twee sapjes gehad. Oftewel een soort van fantastisch biertje. Maar nogmaals, ik wil terugkomen. Een fantastische goede organisatie. een prachtig weer voor het wandelen. Dus nee, echt helemaal top. Dus bijvoorbeeld voor alle mensen die vrijwilligers en alles wat ze hebben gedaan. Fantastisch. Maar en voor de rest, ja, dit is een leuke tafel. Kijk, weet je, je praat normaal met dit ding. Ja. Toen zei ik dit daarna, waar komen jullie vandaan? En aldoende leren we elkaar een beetje kennen. En dat vind ik het mooie van communicatie met mensen. Dat is het.
3: Nou, was dat niet een mooi verhaal? Ik zit nog even naar de medailles te kijken. Want twee medailles. Er waren in het begin ook medailles met een lintje met de Friese vlag. Maar die zijn al anders. Had u die gepakt, hè?
6: Hoofdverschillend wel.
3: Ja, zeker, zeker. Ja. Nou, die zijn in ieder geval op. Er zijn heus nog wel een paar medailles over voor de mensen die nog binnen kunnen komen. Want het kan tot 6:30.

0: maar altijd werd dus commercieel.
1: Even een momentje van contemplatie in deze radioshow met Iris Kroes, Oeraltus.
2: Zo is maar net. Ja, we gaan een beetje zo langzamerhand naar het einde van dit radioprogramma. De tijd is supersnel gegaan. Maar niet voordat we nog even een keer gaan schakelen met verslaggever Henk Elderman. Waar sta je precies?
3: Wij staan nog steeds bij Allertsoog, of in ieder geval in de buurt van Allertsoog. Daar is een camping en volgens mij hebben jullie het daar zojuist ook over gehad in de uitzending, over die camping. Nou, het is hier heel erg mooi. Het weer is prima, de vogeltjes fluiten. Daar zie ik bijvoorbeeld ook voetbalveld. Nou, dat hoort allemaal bij de camping. En deze meneer en mevrouw, dat zijn ongeveer de laatste. Alhoewel, ik zie in de verte nog wel weer wat mensen aankomen lopen. Ja, hoe gaat het? Laatste loodjes, hè? Ja,
4: prima, gaat nog wel. Ja, nog wel 25 kilometer.
3: Is te doen. Is dat een best eind?
4: Ja, dat is een best eind, maar er is nog wat te doen.
3: In de loop van de dag, wou ik net zeggen, is het ook wat beter weer geworden. Ja, want vanmorgen was het nogal kil, hè?
5: Ja, maar het is prima wandelweer. Want ik dacht, moet ik nog terug naar de auto om een vest? Maar ik ben blij dat ik het niet gedaan heb.
3: Maar wel voorbereid op wat ander weer, zeg maar, begrijp ik. Omdat die vest in de auto lag.
5: Precies. Bij twijfel, je weet het niet. Hè. We komen dan net in uit Drenthe en we beginnen in Friesland. Het temperatuurverschil kan net verschillen.
3: Oh, is dat per provincie anders?
5: Ja, nou, niet per provincie, per
4: gebied.
5: Per kilometer soms, hè?
3: Ja, want waar komen jullie vandaan?
5: Koekangen.
3: Drenthe.
5: Drenthe. Ja. Ja. Ja.
3: Man en vrouw?
5: Man en vrouw. Ja.
3: Getrouwd?
5: Getrouwd.
3: Kijk eens aan, zeg.
5: Ja, meer dan 40 jaar.
3: Oh, kijk eens aan, zeg. Ja, en waarom dan vandaag deze hele mooie wandeltocht?
4: Ja, we moesten bij familie wezen in Assen. Toen zei de vrouw van, dit is nou een mooie wandeltocht hier in de punt van Drenthe. Overreizen, of Drenthe, Groningen, Friesland. Als we die hem pakken, dan gaan we dan naar de familie toe.
5: De reclame van RTV Drenthe. Daarom.
3: Maar was deze wandeltocht bij jullie al bekend?
5: Nee, wij horen het hele week op RTV Drenthe. We zeiden, nou, dat is misschien wel een mooie tocht om te doen.
3: Ja, maar daar zit een beetje twijfel in. Misschien wel leuk om te gaan doen, zeg maar. Nee, maar ik bedoel van geoefende wandelaars of...
5: Ja, nou, we wandelen wel regelmatig. Maar mijn man meer dan ik. Maar samen kunnen we het wel aan. Ja,
3: en bij dit soort evenementen altijd samen of ook individueel?
4: Nee, altijd samen.
5: En we wandelen, als we samen wandelen, meestal 3 of 5 dagen. En altijd nou, tussen de 15 en de 20 kilometer
4: per dag.
5: En we zijn, het is nou vlak, we gaan nou voor de 25. Ja.
3: En nu zijn we natuurlijk dicht bij de finish. Jullie krijgen allebei een medaille straks bij de finish. En dan even zitten, drankje erbij.
5: Nou, een stukje appeltaart lijkt me heerlijk.
4: Mooi zo, King. Maar we gaan doen. Okay. Prima.
3: Succes nog.
4: Ja, oké.
5: Okay. Ja, dank je.
4: Ja, dag.

0: Big Mountain en Baby I Love Your Way.
1: Samen 80.
2: Radio Noord.
3: En TV Drenthe.
2: En Omroep Friesland.
4: De drie provinciën wandeltocht.
5: Hebben we de hele dag verslag van gedaan. Vanochtend om 8 uur, iets voor 8 uur, 1 minuut voor 8 uur... zijn de eerste deelnemers vertrokken. Om 2 uur was het slot van de start. Toen konden ze hier niet meer starten. En inmiddels is echt een flinke groep, is mijn indruk, hier weer binnen. Jan van Dalen van de organisatie is weer aangeschoven. Hoeveel mensen zijn er al binnen? Heb je daar een inschatting van?
6: Nou, als ik aan de auto's zie die nog op een parkeerterrein staan, moeten er nog wel een paar honderd binnenkomen.
5: En hoeveel mensen hebben uiteindelijk meegedaan?
6: Ja, we hebben ook een update. Die was wat positiever dan ik vanochtend had. Toen dachten we 1500. Maar we zitten nu op 1825.
0: Nou, dat is even een applausje. Ja.
5: Beter dan vorig jaar.
6: Ja, ook nog beter.
5: Dus
6: ja.
5: Wij maar in mineur denken, zo het is minder. Ja, maar...
6: Je moet niet in mineur denken. Oh. Het was een heel geslaagde dag. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Eentje met verstuikte enkel, begreep ik. En een paar mensen die voor de blaren behandeld moesten worden. En verder was er eigenlijk niks aan de hand. En dat is ook heel erg belangrijk.
5: Ik heb een beetje een indruk gekregen, misschien jij ook, Thomas, van waarom het zo leuk is om dit te organiseren. Want eigenlijk bij iedere verslaggever hoorden we opnieuw, wat is het goed georganiseerd? Wat is het leuk om mee te doen?
0: Ja.
6: Nou, dat is... Ook erg dankzij onze vrijwilligers. We hebben hier 19 vrijwilligers in Bakkeveen. En dan niet te vergeten de rustpunten. Die hebben hun eigen vrijwilligerscrew. Van de sportvereniging, de vrouwenvereniging. De mensen die gingen voor het KWF. En de mensen voor de buurtvereniging. Iedereen deed het voor zijn eigen. Samen hebben we het hier met z'n allen in het hart van Noord-Nederland gedaan.
0: Ja, en dan zit die 16e editie er nu nog niet op. Maar al wel weer, we lopen bijna naar het eind, letterlijk en figuurlijk natuurlijk.
6: Van deze
0: 16e editie.
6: Ja, ik denk om 17:30 komen de laatste zoekend over de finish. Ja, 1,5 uur en jullie stop. Die komen echt nog. Nu is het ook even niks, zie ik. Maar er zijn echt nog veel mensen onderweg.
0: Ja, zijn er nog verbeterpunten voor volgend jaar misschien?
6: Maar nee.
0: Nee.
5: Is er al iets te zeggen over de opbrengst voor de Stichting Vivol Hulphonden?
6: Ja, dan moet je me even helpen, want ik ben een beetje moe. Dus het rekenen gaat niet zo goed meer. Maar doe eens 1800 keer 4. Dan zit je heel dicht in de buurt. 7200, zegt mijn hersenen nu.
0: Dat zal vastkloppen. Ik zat net even de rekenmachine te pakken. Rekenmachine, je zei...
6: Dat is echt 7200.
0: Wat was de rekensom ook alweer?
5: 1800 keer 400. Keer 4, sorry.
0: Keer 4, kom ik op... Ja, exact.
5: Oké, nou hebben we dat afgetikt. Volgend jaar weer een nieuwe editie, de 17e editie.
6: En jullie bestaan volgend jaar 81 jaar samen. Ik zeg verder niks.
5: Nee, oké.
0: Het is een kleine hint. Ja, het is een kleine hint. Ja, zo is het.
5: Rekenen kunnen we in ieder geval wel goed. Ja. Dat is wel helder. En blijf jij coördinator?
6: Kijk, soms wordt het wel wat zwaar. Denk je, ja, hoe lang nog? Maar aan het eind van zo'n dag geeft het weer energie voor het volgend jaar. En zo gaan we van jaar tot jaar. En er zijn heel veel, ook in onze vrijwilligersgroep, vaste vrijwilligers. Nou, ik denk dat vast goed komt met de continuïteit.
5: Ja, oké. Voor wie nog mee wil doen, voor volgend jaar inschrijven kan dan ergens halverwege...
6: Vanaf de kerst kun je inschrijven. En dat is altijd de tweede zaterdag van mei.
5: Oké, dus onthoud dat.
0: Tweede zaterdag van mei.
5: En dat geldt dus ook voor de organisatie van Solex-tochten en dat soort dingen. Hou daar even rekening mee.
6: Ja, ja.
5: Wat gebeurde er vanochtend?
6: Sorry?
5: Wat gebeurde er vanochtend? Met de Solex-tocht?
6: Oh, de Solex-tocht. Ja, die hadden hier ook een bijeenkomst op het parkeerterrein. Maar we hebben het opgelost. We hebben een plekje voor hun. En het is allemaal goed gegaan.
5: Want iedereen denkt altijd,

0: volgens mij.
1: Dat goed kunnen. Jij stond nog in de file.
2: Ik stond, ja, ik kon er met de motor net langs. Dus het was gezellig met al die trucks in ieder geval.
0: Ja, dus dat hebben we één keer per jaar. Toevallig deze zaterdag. Ja.
1: En dit was hem dan. Het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Hartelijk dank voor de gastvrijheid. Live vanuit Bakkeveen. Voor RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. Allemaal in het kader van Samen 80. 80 jaar regionale omroep in het noorden.
2: Ja, op Radio Drenthe straks na 4 uur het beste van de Drentse duizend.
1: En bij Omroep Friesland, Sneun in Friesland met Harm Wijstra.
2: En bij Radio Noord, Café Martini met Stefan Kosters natuurlijk.
1: Dus dank voor het luisteren en voor het kijken. En graag tot de volgende keer.
2: Ja, en nog een hele fijne zaterdag natuurlijk. Wij gaan eruit met Steenvanger en Night in Bedwaan.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net loven.
3: Nee, dat is net loven.
0: Friesland van de Moorn. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontwikkeling.

0: booien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 minuten over fjouweren. Dit is sneun in Friesland. We litten de treienprovincie Kuiertocht achter u. Stiegentank voor het prachtige verslag derde van al locatie. En wij zetten nog even terug. Met sneun in Friesland een quattro editie. Maar de ingrediënten binnen eigenlijk gelijk zoals nostalgische muziek op fysiek. En er staat nog wat fysiekjes hier. Aas een trapje warme die van Peter Rekker. Die wil jere Maywood en Late at Night. Komt er aan.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
15: Even Love de Tienje brengt in maai en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? Evenlof.frl.
16: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
18: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsenier.
17: Kom. Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwarting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij jou goed.
3: Sneun in Friesland.
19: Harm Wijstra.

0: Arm Wijstra.
1: Die mij op een muzikale reis.
2: Waarom niet het hier?
1: Sneu in Friesland.
2: Die muziek, die 60, 70 en 80.
1: Dat is pure nostalgie.

0: Fjouweren waren het bij Maywood en Late at Night.
1: Goedemiddag.
2: Van Ian Rotsijzen.
1: Op radio en televisie.
2: Sneur in Friesland.
0: Ja, meisje, daar hoort maar van Fjouweren Rotsijzen van. Een speciale dag, de drie provincie wandeltocht. De drie noordelijke omroepen hadden er de hele dag verslag van Ian. Toen zijn we van een kibbel om Fjouweren oren neerdwan. Nee, dat doen we net. We zetten gewoon nog even erom bij een versie van een verkwarte versie van Sneur in Friesland. Ja, Geert en Jansie nog heel dit op vakantie, dus de vakantiewerkers die ben je, Annemieke en ik.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dit wordt wel een tour om dit nog even 2 uren vol te
3: zetten. Ja. Nou, we hopen dat er een soort fysiekjes nog komen, toch?
0: Ja, dus die ik er wel hier in de oren iepen van vorige weken, maar ja. Ik zag ook dat er alweer briochjes binnenkomt.
3: Ja, we halen alweer briochjes. Meestal dus kennen u het fine, gelukkig.
0: Dat is mooi. 0620, Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen, Kusbroeken om die suggestie terug te gaan, een muzikale suggestie. Het mij duidelijk wijzen, muziek uit de jaren 60, 70, 80 en stiekem de jaren 90. Kom maar terug met die favorieten en dan kunnen we ons zijzoeren. Misschien die plaat wil draaien. Wat gaan we nog meer? We hebben vanzelfs contact met Peter Pol, de skierschilder die mij zien collectebus op een paard is. Vanmiddag een mooi potje wat er fluit. Hij docht er mij al in verslag van en vertelt Dirk hoeveel er ze staan gewoon in die bus van hem zitten. Want we rennen naar het eind van zijn goede doelactie. We gaan contact met Hans Zinnige. Dan gaan we toe de drafbaan op Wolvegeer. Juster wie in de koersen. En ik hij had daar een mooie plaat uitzocht. En Jan Jonkman vertelde mij alweer zijn nog wat het waar wordt voor de rest van dit weekend. Want morgen is de vanzelfs Memmedij. Wat voor waar krijgen we dan? En ik Jan die had er weer een mooie plaat bezocht. Dus nou, genoeg ingrediënten om ons seizoen gezellig erbij te blowen hier op radio en televisie bij Omroep Friesland. Ik zag dat Jan Jaap direct bij is. Die zei het goede mediateam. Harm van Juurt, een artiest die het net echt in een platenkast zit. Het is Henk Wijngaard. Hij viert jongens zijn 50-jarig jubileum en wordt dit hier 80. Hij treedt nog heel dit op en Juurt is dat jubileumconcert. Ja, mooi verhaal. Ik, dat Nico Silvius van Snits de oude vrachtwijn van Henk Wijngaard voen had. Die restaureren had in Griepskerk. En dat had haast oorlog hier worden. Maar Juurt riet Henk weer in die oude vrachtwijn van doe. Mij de vlam in de pijp. Wat een legend. Hier is er in Sneur in Friesland. Henk Wijngaard. 80 hier, 50 hier in het vak.

0: dat gevoel van je tijd.
1: Die heerlijke oortinkers.
0: Het komt al je web boppen. Maar de prachtige muziek uit de jaren
1: 60,
0: 70
1: en 80.
0: Dit is Sneunie Friesland.
1: Mij Harm Wijstra.

is een plaat die is net zo vaak eerst van John Bon Jovi. Santa Fe. Maar ja, daarvoor is het steun in Friesland. Aukje, die vreeg me aan. Aukje zegt, ik ben kreeg waarom uit Achterhoek. Ik had superleuk daar hoor. Mijn verzoekje is Santa Fe van John Bon Jovi. Soort succes met de uitsturing. En de vorige Henk Wijngaard op verziek van Jan Jaap van Wijns. En zat Henk Wijngaard draait, is het John Wijngaard die een fysiekje docht. Die zei het, goeiemiddag mij Toto, jere, mij Afrika. De groetjes komen vanuit, ja hoor, John, nou ben wij verder net naar Skeren. Maar best wel ergens vier familie van Henk Wijngaard die die wordt zien jubileum vieren. Dat ben we wel even naar Skeren, nee, dus kom maar terug. Gary die zei het, goeiemiddag Harm en die aardige assistente Annanienke. Zoals dit zeg draai ik in, San Francisco van Scott McKenzie. Ik had er net echt een verhaal bij. Dat wogeert altijd graag. Nou, we hebben hier net de Dresden, want we hebben maar 12 uurtjes, dus hele lange verhalen horen. Daar hebben we net zo vol hoor. We draaien vol, we hebben die nostalgische muziek aan het zijzoeren. Ze zei er ook bij, dat is de hippie tier, de mooie flower power ontinkers. Noffelijk uitsturing, Gary, wij zie je ek dat plaatsje van die erbij. En dan kwam er nog een plaatsje wat Matchy ten Boom onvreegje hoor. Zei, daar wie ik al. Ja, daar ben serieus mensen die zitten al van al een uur te wachten dat ze haar fysiekje dan kennen. En we hier nu een speciale dij op de Trije Noordelijke Omroep, waar die een verslag van de drie provinciën loopt. Leuk initiatief. 80 hier regionaal omroep van zelfs in Noord-Nederland. En daarom is Sneur in Friesland je moet even aan de kant gaan. En geven u zijn eigen wij een beetje. En dat is eigenlijk het noemer wat Matchy, jij wel, van Fleetwood Mac.

0: Nostalgie op de sneuntemiddag.
1: Maar muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Op die muziek.
2: Wil zij 20, 24, 21.
1: Op omroepfriesland.nl.
0: Of stuur die berucht naar de omroep.
2: Speel in Friesland.
3: Ik geniet je ervan. Ik geniet je er gewoon voor de volgende procent van.

Moet je zo'n 60 dissen, ja, dan ga je het wel over de Flower Power. Gary die vregen me, Scott McKenzie en San Francisco. En ja, ik vreeg me zo uit Wijngaard, John Wijngaard, familie van Henk Wijngaard. Nou, we hadden antwoord. Het is toch een beetje teleurstelling, want John zei nee, bij mijn weten is Henk geen familie van mij. En goed, we hebben dat mysterie in ieder geval oplost. Kunnen we die plaat van John er even bij pakken, want die woont Toto Jeremy Africa. En meer muziek, want Red House van Jimi Hendrix werd ook al vregen. Toch Albert komt trouwens net om, die zei, nee, Albert, kan je er best wel blij als thuiskomst.

Al dit moord is er van Toto en Afrika. Zo heeft men eens keer naar het amateurvoetbal. Harkemasse Boys, die voetballen joert thuis op eigen veldje in Roda Raalte. En op Sportpark De Bosk eindigt het er in een 2-1 overwinning van Harkemasse Boys. Dit mij doen ze goede zaken. Kijk, ik zei het al, Albert die had kuieren en die zei: Harm, dan ben je blij als weer thuiskomst, maar dan moet de kaai wel passen. Het docht vermoeden dat de kaai net past. Red House van Jimi Hendrix wilde er jij, hè? Maar verstiegetak. Verdij, Albert, en hoop je dat de kaai aanpast.

0: Friesland.
1: Harm Wijstra.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: De hart van die radiostuurders.
3: Och, herkes, och, misschien.
1: Die zeggen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
3: Dat is al die commercieel ingesteld.
4: Die zeggen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
3: Ja, tegen. En heel goed erin.
4: Maar dat was meer.
5: Zonder meer?
4: Dat was wat oors.
5: Je bent een beetje op een heugdebloem van alle meisjes, of net?
1: En dans is goed bij Omroep Friesland.
3: Dat is mooi, man.
1: De beste muziek.
3: Ik ervan.
4: Maar ik het lijst en lijst.
5: U is bereid en biedt goede informatie.
4: Omroep Friesland.
1: Alles wat er speelt. Op sneeuwtemiddag neemt
0: Harm Wijstra
1: mij op een muzikale reis.
4: Waarom in de tijd?
1: Sneeuw in Friesland.

van Ida de Jong, die zei toch maar een leuke van ABBA. Ik hoop je dat dit zo leuk is. Gimme, gimme, jerst, Ida. Leni stuurt dus ik een berichtje. Beste mensen van Omroep Friesland, zou je in mijn plaats van mijn man zaken draaien willen? Want dat is een old man, Neil Young. Ja, dat klopt. Het zaak is Aron Thomas die 24 werden. Had een mooie dijhoorn. Een soort familiefreun en orenmeesken die had feest viert. En het feest met de broers en zussen wordt in september nog een keer gehouden. Stuurt Leni Mollema huis vanuit Sint-Niek. Van haar zaken dus. Old man van Neil Young komt er aan zijn oorn. Frits de Bruin die stuurt ook een briochje. Die zegt hoi Harm en Annenienke. Is tot hier voor een 90s knaller. Graag Urban Cookie Collective met de Key the Secret. Noffelijke midje daar. Soms zou maar kennen dat hij er aan gewoon komt. En Klaas die stuurt verste prik in het moerenhoekje in Moerenijn op de sneur die jongen Frank en Mirella. De verzonken stad. Die hebben we jet hier altijd. Zo die echt nog een keer draait weer een op Omroep Friesland. Nou Klaas, die eerste mal. Je bent Frank en Mirella en de verzonken stad in sneur in Friesland.

0: Op sneuntemiddie neemt
1: Harm Wijstra
0: die mij op een muzikale reis.
2: Waarom in de tijd?
0: Sneun in Friesland.
2: Die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Dat is pure nostalgie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.

Van Zaken Mollema, Neil Young en Old Man. Het is zo'n minuten van 5 november op Jochem Maaier, 2026. Wiebe de Jong, die zei van mijn vrouw Leni graag een fysiekplaats. 23 wordt ze. Graag een nummer van Ramse Shaffi. Nou, ik ga te Germ en Lisa, Lisbeth List, de pastoraat.

0: pure nostalgie op de radio.
1: Maar muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Omroep Friesland.
2: Steun in Friesland.
3: Ze maakt de hele sjerre stik.
4: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
5: Lekker.
4: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
6: Ik vind het wel een droom.
4: Zoog op YouTube.
6: De winjaarsjes.
4: Het Omroep Friesland streekje hier.
7: Dat had wel een goed gevoel. Dat wel.
8: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
9: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
8: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
10: De boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
11: Wat een naaie Peugeot. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen in.
12: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jullie weer zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
14: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
15: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
22: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind

0: Vorige maand, samen met bijna 200 andere activisten, in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Dorald. Het is 3 minuten of 4 van jou. Je kan je indenken van heel van Haas naar Vlieland. Dat is echt een wereldreis vanzelf. Nee, dat ken mooi net dus. Zal Griff nog wel meer? Hoe zijn we daar? De voetbalclub van Vlieland die doet de competitie helpen wordt omdat de tegenstanders net naar het eiland komen willen. Nog een oerke. Sneun in Friesland. Ja, ik mag net lang praten, want we gaan nog een soort fysiekjes hier meteen. Pak het raas een 2 bij. Jan Timmerman, die zit op de Willem-Lo Raceloos. Die zet graag even een fysiekje van de Walkers. There is no more corn on the Brazos, die komt er aan. En Frans Postmus, die zei het wat een lekkere uitsturing van midden. Hebben we nog tijd voor deurdonderen van normaal succes en noffelijk weekend? Nou, had ik niet nou stil gehad, dan hebben we er nog tijd voor.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: True Lease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthaarder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
17: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsenie.
17: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
19: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt de leerwerker om de grijdevogels?
6: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
19: Toch ek mij, jou de grijdevogels en Uitwei. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
20: Sneun in Friesland.
21: Harm Wijstra.

0: Timmerman, boer Mierre. Dit is There Is No More Corn on the Brazos van de Willem Loré Sloes. Nog even werk ze derde per sloes.
1: 350 meter te gaan aan de paarden zijn. Halverwege de laatste bocht. En het is Eden's Boy die aan de leiding staat. En op de tweede plaats Falco. En de derde plaats daarachter is voor Roadway Fortuna.
0: Eerst alweer kwartier of vijven. Heeft het hier om eens even contact te lezen met Hans Zinnige. Over de koersen op Wolvengeer. Hans, een goeie middag.
2: Een goeie met je Geert, zou ik ze bijna zeggen. Harm, ja, ik ben de hele dag bezig geweest, dus ik heb helemaal geen radio kunnen luisteren. We hebben een klusdag gehad vandaag op de drafbaan. Dus,
0: wat voor klussen hebben die dan, Hans?
2: Nou, ik ben wel beschikbaar voor lichte lichamelijk werk. Dus ze hebben mij aan het schilderen gezet van de staattafels buiten. Die heb ik alle 13 gedaan. Ik weet inmiddels dat er 13 zijn. En daarna hebben we de tribune hebben geschilderd, de bankjes geschilderd. Een bord geplaatst van paarrecords. Nou, stenen geraapt op de baan. Er is zo verschrikkelijk veel gebeurd vandaag.
0: Ja, dus alles leidt er weer picobello voor.
2: Ja, we kunnen weer een jaar vooruit.
0: Ja, ja. Want Just Rionne had je hem koers. Dat was de laatste lunchmeeting van de simmer, denk ik. Of de jongensmeeting van de simmer.
2: Dat klopt. De laatste avondmeeting. En het was prachtig druk. Want ze hadden er een soort vrijdagmiddagborrel van gemaakt. Mensen in Wolfa werden uitgenodigd om een vrijdagmiddagborrel hier te komen vieren. En ik heb nog nooit zoveel jonge mensen gezien. Die kwamen allemaal uit het werk gezellig naar Wolfa. En die hebben een prachtig programma gezien. Dus het was zeer geslaagd.
0: Ja, want er won Jochen Koersen ook lauwe, toch?
2: Ja, klopt. En er waren twee hele grote koersen bij. We hebben dit jaar de klassieke jaargang, dat zijn de driejarige paarden. En die hadden hun eerste grote koers. Er waren er zelfs twee van, 10.000 voor de winnaar elk. En daar liepen echt vreselijk goede paarden in. En twee topstallen wonnen elk een koers. Dion Tesla was zelfs 1, 2 en 3 bij de Merries. En bij de hengsten was het Paul Agoort. Ja, het was één groot feest eigenlijk. Want die paarden, zo vroeg in het seizoen, gingen al zo verschrikkelijk hard. Dat wordt een mooi jaar.
0: En wat wie een naar horen hechte punten, Juster?
2: Nou, dat waren toch wel de omlijstende koersen waar jonge paarden liepen die niet in die grote koersen liepen. Die worden ook klaargemaakt voor grote koersen. Die worden voor de Zweedse derby voorbereid. Die worden voor de Duitse derby voorbereid. Dus we hebben eigenlijk alleen maar toppaarden gezien. En dat is vrij uniek, 9 koersen achter elkaar.
0: En al die mensen die het aansluiten bij die vrijdagmiddagborrel, die hadden ze een hoffelijke dij, hoor.
2: Die hebben een prachtige dag gehad en die hadden tot 12 uur 's avonds hier live muziek. Han Holland, ik had er nog nooit van gehoord. Het was een Amsterdammer. Han Holland, ja, ik weet niet of die. Ik denk niet dat hij bij jullie in de computer zit.
0: Ik zit al even te zieken, ja, Han Holland.
2: Ja, het zou me verbazen, want die man die kwam uit Amsterdam. Hij had een blauw pak aan, een blauwe bril op en hij stond op tafel te zingen. En niet helemaal zuiver.
0: Nee, maar goed,
2: maar misschien. Maar het was wel gezellig.
0: Misschien hier in de meesten al een peer achter de keer zijn, hè? Dan jij je er net.
2: Ja, als je de vrije Mibo hebt, dan is het rond middernacht, dat heb je wel gehad. Ja.
0: Ik heb verzocht Han Holland, 0 resultaten hier.
2: Dus, nou, dan moet Han nog even doorzingen. Ja.
0: Ik ga wel wat oorsvoeren, de Sugar Hill Gang, Hans.
2: Ja, en dan ook nog live. Kijk, we kennen allemaal die plaat van de Sugar Hill Gang. Bijna iedereen kan hem meezingen, denken ze. Je komt ook een heel eind vaak. Maar op het einde wordt de tekst wat moeilijker. Maar ze hebben hem ook een keer live uitgevoerd. En als je de beelden erbij ziet, is prachtig. Het publiek gaat helemaal uit zijn dak. En het is één groot feest. Het is, als je het hoort, ga je het vanzelf meezingen.
0: Nou, je kent het stilstimbel, hoor. Dus we beginnen in beweging. Hansen, nog voor het weekend, hè?
2: Jij ook, Harm. Onchen.
0: Onchen.

in elk geval een stuk zuiverder dan die jongen die juist erop de draagbaan van Wolverdijk gaan slopen. De Sugar Hill Gang, juist en Rapper's Delight in een speciale live versie. Briochtje uit Turkije zelfs. Daar was Eric Clapton hier met Leila. Die hebben we juist hier ook live in Kemer in Turkije. Maar dan net van Clapton, nee. Nou, Clapton komt Azen nog voorbij, weet ik wel wist. Want die is die al op de list. Komt Azen daaraan. Willem Gjeltema, die zet nog even te passelijk. Die treie provincie Kuiertocht van vanmiddag. Ik dacht toen muziek van Sugar Lee Hooper. Die past er nog wel even bij. De Wandelclub.

0: Sneutemiddie van Ian Lanshuizen.
1: Pure nostalgie op de radio.
2: Mijn muziek, die hebben 60, 70 en 80.
1: Steun in Friesland.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: groetnis van Jan Noordhuis. Die er onder het briochtje. Goedemiddag, Harm. Misschien ken het nog correct even om Lady Lee van Bob Dylan te draaien. Dat is best wel een bijzonder lied, omdat Dylan dit lied zongt zonder zijn bekende nasale stemloed. En nou ja, dat klopt. Lady Lee, jij is van Bob Dylan. Het is Jelmer Seizen, heeft het hier om even te skakelen met Jan Jonkman om te praten hoe het weekend was. Jan, goedemiddag.
1: Ja, Harm, ik een goeiemiddag.
0: Het weer wel lekker waar, toch?
1: Ja en nee. Het weer wat weer droeg aan het begin, wat meer zinnen verwachten. Maar ja, uw eerste boeren die je trakteerde in de Jood op een aantal wolkenvelden. Die lost ik maar dreig op. En ja, dat er hier de zin, het Jood ik wat dreiger. En dat hield ik in dat de temperaturen die kwamen nou uit maximaal op zijn zandje graden. En we gingen naar 1, 2 graden meer verwachten. Maar ja, dit weer droeg en dat weer de temperatuur.
0: Het weer wel mooi warm te kuieren in Jood.
1: Het weer prachtig waar om te kuieren. En dus toen ik nog wel krek een beetje om ik nog wel even mooi om voor de zielwedstrijden. Dus iedereen is ik wel weer blij. Maar ja, om erop wat op terras te zitten, mooi een centje, dat voor je nou. Maar ja, daar komen we wel weer dagen voor. Temperatuur in Jood, dan is maximaal een 60 graden op het waterland. Die blunnen krek even wat stiekje, daar hebben we wat meer zinnen. Jong en vannacht, dan klettert het wol op, lossen de bewolking weer op. Ja, wat hij erom, maar dan is het vannacht zo'n 8 graden. In meer de provincie liggen de temperaturen wat lager. Zullen we dan aan morgen? Ja, dan gaat de wind is al omgang vannacht naar het maat eerste taal. Dan komen we morgen in de koude, wat frissere, ja, van oorsprong poollucht te zetten. Dat merken we dan ook aan de temperaturen. Want die is morgen een stukje lager. Want we hebben morgen zo'n 11 graden op een waadeiland. 12 of 13 graden wat in het maatelijke pad van de provincie. En in het eerste en het zuideerste van de provincie zijn 14 tot 15 graden. Maar dat komt wel een matige tot krijftige mate eerste wintersteen. Dus dat gevoel wat kouder maakt. Ja, dat is de trend ik voor de komende dagen. Want zullen we dan eens nacht en nacht, dan is het zo'n 4 graden, mijn opklaringen. Mandje, ja, dan moeten we wel even wennen. Ja. Dan is er even skekeling, want de temperatuur die is zo'n 10 graden op een waadeiland. Dat is zo'n 12 graden meer de provincie. Maar een matige tot zeer krachtige wind uit het maatwesten, waar je zoals een enkel een maatzeestouwer komen kennen. Ja, dat brengt je millimeters om, maar het is al, je wilt er wel krijgt even wie het van. Nou, dat is je, dan liggen de droog te blowen, dan is het 12 of 13 graden, dan steeds maar een matige tot krachtige west, zuidwestenwind. Wens je, dan hebben we wel een tal van die stouwers, enkele buien, is dan 12 tot 13 graden, is maar een matige tot krachtige wind. Ja, ik zou hard door hemelvaart beginnen, maar ik denk. Let me dat maar even bewaren, want dan komen we de teleurstellingen die komen botten, denk ik.
0: Oh ja, want nou, ik denk het kan alleen maar beter, maar dat kind dus nee, nog minder.
1: Dan wordt het nog minder. Maar ja, daar komen de komende weken wel even op bij om.
2: Dit is het waar.
3: En ook de plaat van Jan Jonkman.
0: Nou, maar even hoe muziek, hij Jan, want toen was het mooi in uitzocht. Eric Clapton.
1: Eric Clapton, ja jongen, wat een muzikant. Net. Wat had hij ook in een band zitten, jongen. Hij had het oerlijn spelen, hij had in een jaarbeurt zitten, hij had in een rooster zitten. Hij, nou ja, kist het eraan, het betekent, hij had maar de grootste van de ieren spelen. Hij had dan zelf dan in een cream zitten. Hij had nou, ja, dus het is een echt, ik vind een klasse artiest, een klasse. Ik vooral dat het een goede gitarist is. Hij is ook beroemd worden om zijn intro's en trok dat er, improviseerde. Prachtige muziek het er maken. En ik heb me gedacht, you are wonderful tonight.
0: Dankjewel Jan en een hoffelijk weekend.
1: Ja, hier Mick, een hoffelijk weekend.
2: De plaat van Jan.

0: Molle en Ellie sturen de prachtige muziek op de radio. De kinderwolle even zien die van de Living Blues. Wang Dang Doodle draaien we voor Molle en Ellie. On boord van de MS Cadenza.
1: De bus van Peter.
0: Deze zit hier dan eens even met skiersjochter Peter Pontebellien. We waren met zijn collectorbus van het goede doel. En vanzelfs het fluitje van wedstrijden. Peter, goeie met je.
2: Goedemiddag, Harm.
0: Dat is een heel lekker potje van mij. DTD'tje in de wikkels, want er is hier nogal wat op het spul, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk een soort van degradatiekraker in de vierde klasse B. Beide partijen moesten winnen om, handhaving eigenlijk in de vierde klasse B. Dus, dat is genoeg spanning en spektakel van tevoren, zeg maar.
0: Wat wie de einduitslag?
2: Ja. De einduitslag weer 0-1. Dus uiteindelijk, ja, we worden sneu voor DTD, maar Wikkels week iets beter. En die gaat het met de traaie punten nogal. En die had zich gewoon nota veilig spelen, zeg maar, je hoort. En DTD, maar na een weekend nog naar Deinem. Ja, en die is dan nog afhankelijk van andere ploegen ook nog. Van hoe het dan, als ze naar de competitie gaan, al wat ze dat nog krijgen ontrennen kennen, zeg maar. Dus dat werd nog even een sfeer voor DTD na een weekend.
0: Dan ben van die wedstrijd, dan staat er heel wat op het spul. Verneemt dat eigenlijk als kiesjochter, want ja, alles hing er haast van aan dan, hè?
2: Ja, en nou weer dat het mooie. Ze kennen elkaar daar ook, het lijkt net zo vier uit elkaar, day-to-day. Ze kennen elkaar al, ja, dus wat dat betreft, de spanning viel het wel. Met name toen het 0-1 werd in de 50ste minuut. Ja, dan verneemt de emotie en de spanning en dan wordt hij wat zenuwachtig. Dus uiteindelijk, ja. Qua overtredingen en dat zijn weer heel veel respect richting elkaar. Ja. Maar de spanning zit er wel op bij beide partijen.
0: Maar blijft wel sportief?
2: Ja, het blijft zeker sportief. Ja. Ja. Ik heb wel een paar kaarten gedeeld, drie in totaal. Maar nee, in die zin wel respectvol naar elkaar. Dus dikke prima wat qua dat. Ja.
0: Nou,
2: en dan maakt toch geen winnen. Hè? Dus ja, als ik spul ging ze bij ik niks aan hoor.
0: Dat is leuk, dus, maar daar pak je niks mee, mijn puntje, hè? Nee.
2: Nee, klopt het. Nou ja, uiteindelijk, ik ben ook correct weer onderwijs, maar DTD vond het weer zoer van hun natuurlijk. En die balen een stijker. Maar ja, die moet na een week nog even aan de bak.
0: De doneerbeurs was ik bij mij om, neem ik gewoon.
2: Ja, van tevoren hier hebben we contact zocht met de voorzitter van DTD. Dat mocht wel, dat koel wel. Ik kwam even een centraal plekje aan. Ik had mijn flyers werd gedeeld. Ik kreeg even in de bus, jongen, ongeveer globaal. Opbrengst €50 in de bus. En qua QR-code is ik nog iets van €40, €50. Maar erbij €100 had ik daar even op. Dus fantastisch weer.
0: En hier is van de week kunnen ze ook nog een knappe donatie van €250, toch?
2: Ja, dat wie juist er. Ik denk, waar komt dat nou wel bij? En dan krijg ik dan binnen door de mail. En deze kwam uit onverwachte hoek, uit Emmeloordwij. Daar is een omgezetter van mij, zijn partner, die werkt bij een bedrijf. Het voorhuis in Emmeloord. Ja, en die zei, ik heb het even gedeeld met mijn baas, zei er. Nou, ik zei, ik kreeg even een donatie van €250 even juist. Dus super geweldig. Dank je wel daarvoor.
0: Ja, dan ben ik even ontrekken hier, Peter. Maar dan gisteren al hoe de 13.000 heen gaat dan, hè?
2: Ik zie het van de media op 13.000 600. Dus ik get nou, dat 12.000 600. Dat get richting de 13. Dus ja. Dat is echt... wie gint Hellion? Die 15.000 geven Hellion. Maakt het niks uit. En het doel is ik al, wat er mij gebeuren gaat, daar ben ik er ook maar bezig. Ja, dit wordt fantastisch.
0: Want
2: ja.
0: Even voor de mensen die het met mij kregen, van welk doel best dwaande?
2: Nou, mijn ouders die zitten in de Wilhelminehoeve in Grijze Pijn. Nou ja, die wil graag een duo fiets hebben. Ja, en dan best ik richting de 10.000 euro. Maar er zit een tussenpersoon tussen en die regelt dat voor mij. En ik ben dus voor alle tolle Odenshoesen en de Alzheimer Stichting ben ik bezig in Friesland om daar wat spultjes en dat soort dingen voor te regelen. En dan haal je tastbare dingen en daar, dat rent al als een tierlier. En met dit bedrag, die €15.000, dan komen we heel eind. Dus dan is voor heel Friesland, alle mensen en een stukje natuurlijk voor de Alzheimer Stichting nog zelf wat hoepeloed. Dus het doel is geweldig.
0: En dan 6 juni, want dan komt er nog een toernooi hoor. Dat krijg ik op het farm, hè?
2: Ja, ik ga nu 12 teams, waaronder ik Aard Cambuur, Aard Jereveen en een vriendenteam en een team van het werk en teams uit de regio. Dus in principe die 12 teams ben er nou en dat is het in principe. Mocht er nog een verdwaling in tussenkomen die zei, ik wil toch ik daarbij wijzen. Ja, het vooruit meldt u nog even om via de mail. Mij, peterpaul81@gmail.com. Nou ja, ja, de meisje er een prachtig mooie metje van. Dat wordt een fantastische mooie metje, weet ik nou al.
0: Mensen kunnen nog doneren al hier, maar ze even bij die wijze. Dat kind op datzelfde mailadres, denk ik wel, hè?
2: Ja, wel, hè? Ja, ja, maar doneren kan ik wel. Ja, dat mag ik wel. Maar in principe, ik wil via de... gewoon googlen hier, de bus van Peter.
0: Ja.
2: En dan, als dat linkje onklikt, dan komt staat op mijn website. Doneren kan altijd via die link.
0: Dus die poppen gewoon in Google, Peter. Dus dat mag goed komen.
2: Ja, dat is echt super om te zien. Dus ja, echt geweldig. Ik krijg steeds meer energie er ik van. Dus...
0: Energie krijgt ja. Ik wel van de plaat die Stutzocht had, maar die had ook zelf naar Stutzocht, want die is op verziek van de voorzitter van DTD, hè?
2: Ja, die man, ik ben heel warm ontvangen, joh, maar hij zei, ja, als we nog winnen van Wiegelshalm, dan jumpen we over Wiegelshalm heen, maar ze gaat van lijn, dus ja. Dat gaat even net op. Maar de plaat die volgt van... Ja.
0: We draaien hem toch maar even, dan hè?
2: Ja, we draaien hem toch maar even, ja. Speciaal voor de voorzitter van DTD.
0: Peter, dankjewel en een naar je weekend.
2: Bedankt, tot na een week. Hoi hoi.

Sippie van der Veer, die stuurde ik een briochtje naar de Omroep Studio. Hoi Harm en team, de Family Tree van Fennis. Dat zou nog een mooi noemer wijzen op deze sneur van de hele familie. Nou, fijne uitsturing via de Wijnske stuurt ze erbij. Nou, de uitsturing die komt ten einde. Die hoort net zo lang uitsturing. We winnen er van 4 rond 6. Maar we gaan een soort mooie nostalgische muziek draaien, kind. Aansen is hier de Jung van Friesland. Mij onder oren muziek van Billy Joel, Steen, UB40, John Anderson. Ik, Simply Red komt er aan, dus hoor hem hier bij Omroep Friesland. En wij kinderen nog in en dwan. Andy stuurt een berichtje. Ik ga een lekker rondje Weensum in Grijns fietst. 54 kilometer, nou weer op naar het JRVM. Ben een beetje aan het inkakken met Sintje op het autoraam. Dus het wordt hier van een opwekkend versje graag. Iets van Gary Wright en Are You Weeping? Ik zeg ze, ken altijd een aan. Een hoffelijke sneur te doen. En ont naar je wieken.

0: Friesland. Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets prets.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
0: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
3: Ik word daar blij van.
0: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
4: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
0: Debat en opinie op radio.
3: Ja, klopt.
5: Maar ik op de televisie.
0: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
5: Bureau de Vries.
3: Is dat zo?
6: Dat durf ik niet anders.
5: Op de radio.
0: Maar ik op televisie.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
14: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
13: En voor de sta-opstoel van Toon.
15: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Ierpen Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? ierpenlove.frl.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover geven wij graag met die inpeteer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
21: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
22: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten.

0: Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Maak kennis met de Eniheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op eniheat.nl.
3: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
4: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
5: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haar.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stiel, sterk werk.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Ontdek alle Stiel deals bij jouw Stiel dealer.
7: Stiel, sterk werk.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor

0: Cyclus.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. 3,49, lekker voordelig.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop.

0: Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsenien.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Doral Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Jong van Friesland.
5: Non-stop muziek.

0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Hoi.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Frieslandok.

0: werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
8: Het is perfect.
9: Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland en morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren, maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons samen. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus.

0: Sival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar Miemakers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
2: Steent meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
2: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt met zijn lifehack.
0: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
3: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
3: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
1: Nijsmakers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: dat ze maar de hele sjerre stik moet.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
0: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
2: Ik vind het wel een droom.
1: Zoog op YouTube.
2: Het de wien, jaasjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
3: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij, komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. De minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt en gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joer.

0: Ljouwert is moende hutterinstijd van in alle gevallen Friesland voor de njontjende keer wat er loopleeuwarden organiseren. 14.000 mensen staan onder start. En verliende hier roen het al je mis. Vlak voor de finish liet een hutrinner het libben. Onderwijs hier mensen het dreeg, maar de warmte. En benamen het stijgeval en de aflossing daarnaai had grote impact gehad op de organisatie. Ze binnen daarom dit hier extra goed tarret, vertelt Foppe van der Veen van Loop Leeuwarden.
1: Wij zijn eigenlijk altijd tarret op de zwarg. We hebben op elke 2,5 kilometer een verzorgingspost. Dat is meer twee keer zo vol als dat nodig is. Dus wij kennen eigenlijk de zwarg altijd goed, goed om, dat vlak. Vorig jaar weer een drama. Had volle impact maken, ook op huis. Maar het was wel een incident. En ze maken het echt wel zien. Dus incident kist net voorkomen. Het is een grut evenement. Maar wij zijn tarret op dit evenement en alles wat er gebeurde kan. Dus we hadden vol vertrouwen in.
2: Werd er pas een extra IS-baan, et cetera. Alles heen een beetje achterhaan. Ik voor het geval dat mensen toch binnenkomen. Als het heel toevallig warm wordt.
1: Ja, we gaan inderdaad net extra passend op zijn vorige jaar. Vorige jaar gingen we al op elke 2,5 kilometer een wetterpost en een verzwakingspost. We hadden geen ijsbaden. Wij kiezen ervoor om maar ijs en mijn handdoeken te werken. Dat is volle praktischer. Want dan kun je op een hele route kist kwolen. Dus ja, we zijn er echt op tarret. En we hadden totaal geen zwaargoed dat we dit snijden in de macht gaan zitten.
2: Nee, had je nou ook heel zeggen, het liep het hard. Elke keer nog wel weer een slag grutter te worden qua evenement. Is het nog VM te dwan? Wordt het net hartstikke grut?
1: Nou, het mooie is dat we elk jaar een beetje groeien. We zijn dit jaar echt wel helemaal vol. We hadden nog een paar plakjes op de 4 van op de 18. Maar we groeien inderdaad, maar het doel wel heel gestaag. Hè. Dus het doel is om zo volle mogelijk mensen een plezierig evenement te jagen, door de hele breedte. En dan willen wij net altijd maar voldaan onder de vraag. Maar elk jaar, wat kunnen we erbij doen? Hoe groeien we daarin bij? Dus wij hebben heel veel een goed gevoel bij onze groei op dit moment. En werd dat eindigt witte van net, maar dit is het fitje tussen de meesten. En dan ben je super gerust.
0: En wat dit hier oors is dat er extra omtinken is voor mensen met een behinding. Het evenement wil ze inclusiever worden, zei Van der Veen.
1: Zeker, inclusie. Het is, voor u is het belangrijkste dat iedereen een rinnekin. En dat is de hele breedte. Van jong tot oud, van mensen met een behinding,

0: Maar ja, iedereen wat erin kennen. En dat doen we dit keer extra. We hebben deze keer de 2400 band die mij erin van de basisschool leeftijd, die mij gratis meedoen. Nog een tour zijn meestal mijn beheining mij. Ja, en we gaan 14 tours en deelnemers in totaal, maar die tours en de 2400 ben voor jou wel extra speciaal inderdaad, om te zien staat te komen te snijden.
1: En een van de mensen mij in beheining is Bram Schultingen. Hij rint de 10 kilometer.
2: Bram, loopleuwer voor de eerste keer vandaag. Het is wel bijzonder, want volgens mij ben je een van de eerste die mijn visuele beheining. Mooi dat dan deze tocht, deze loop.
3: Ja, ik geloof het ook. Ja, ik ben blind en sinds mijn vijfde. En ik loop nu sinds een half jaar hard. Dankzij de stichting Running Blind ben ik in contact gekomen met een aantal buddies met wie ik bijna dagelijks train. En aanstaande zondag ga ik met mijn broertje als gelegenheidsbuddy de Loop Leeuwarden rennen.
2: Hoe is het om met die broer erin?
4: Ja, heel erg mooi. Ja, leuk. Ik doe het zelf al een paar jaar. En Bram nu ook dus sinds een half jaar. Ja. En heel leuk om het samen een keer ook te kunnen doen.
2: Ja, en nou dus als buddy?
4: Ja, we moeten nog even kijken hoe we dat gaan doen. Ik heb net de eerste paar honderd meter met Bram samen gelopen, dus... Nou ja.
3: Ik leef nog.
4: Hij leeft nou nog wel. Ja. Komt vast goed.
2: Je hebt vertrouwen nodig, hè? Eigenlijk, ik heb heel makkelijk zitten. Ik kop hem even in. Blind vertrouwen.
3: Ja, zeker. Nou, zeker bij het hardlopen. Alles gaat op tempo. Dus je moet en alert zijn, maar tegelijkertijd ook ontspannen. Je moet je eigenlijk kunnen overgeven aan mijn buddy. En in dit geval mijn broertje. Mijn broer. Mansje. En... dat moet wel 100%. Anders werkt het niet. Dus ja, blind vertrouwen, zeker weten.
2: Hoe doe je dat op strijd? Je komt een soort obstakel zien. We zien over het geruchtsgebouw hier in Leeuwarden. Je zit al een hele hege stoepen. Hoe gaat het dan? Wat verwacht je zo van die broer?
3: Nou, ik verwacht dat hij aankondigt... Hij scant de omgeving voor mij. Kondigt aan wat er aan zit te komen. Dus bijvoorbeeld over 20 meter linksaf en dan aftellen van 3, 2, 1, nu. En datzelfde geldt ook voor oneffenheden in het parcours, in de weg. Zeg maar boomwortel over 3, 2, 1, voet optillen. Dat is wat ik zeg ook. Je moet echt heel goed naar elkaar luisteren en op elkaar ingespeeld zijn, wat dat betreft.
4: Ja, vroeger gingen Brammer en ik er ook altijd al samen op uit. Dus ik ben altijd al een beetje zijn ogen geweest. Dus het gaat nu alleen ietsje sneller. Dus dat wordt hetgeen wat wennen wordt. Maar het zal vast wel goed komen.
3: Ja, we hebben ook de nodige meters al gemaakt in het nachtleven en op festivals. Dus we zijn nu in ieder geval nuchter.
2: Ja, nuchter draven, ja. Dat is wel handig.
4: Dat scheelt ook wel, ja. Ja.
2: Dit soort evenementen, dat er nou omteken is van mensen met een beheining. Hoe belangrijk is het voor mensen met een beheining die het echt rennen willen, draven willen?
3: Ja, als ik voor mezelf spreek, is dat heel belangrijk. Het heeft voor mij echt een wereld geopend, het hardlopen. En de mogelijkheid dat ik het kan doen, door iets simpels als buddies en dit lintje en een hesje waarop staat Running Blind. Ja, kan je gewoon de deur uit en beginnen met rennen. En in elke omgeving, net als iedereen, je sport uitoefenen. Dus niet een sportschool in of een hele aangepaste sport bijvoorbeeld. Dit is gewoon heel sec wat het is.
2: Dit is eigenlijk puur integratie, denk ik, hè?
3: Absoluut, ja. Zo voelt het voor mij wel.
1: Ja, dat zijn Bram en Roel Schultingen, het zijn verslagjouwer Haya Boortsma. Moen dus in Leeuwarden, Loop Leeuwarden.
5: Alles wat je op de dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
6: Dit is de dag voorbij.
1: De dreigeschiedenis van de koloniën van de weldadigheid in Veenhuizen is mooi een bennenboek notagonkelijker maken voor de jongere generatie. Het nieuwe boekje Wouter de Wegloper waar Juster presenteren. RTV Drenthe weer erbij en Jerde Hoeteschreeuwer Jan-Paul Schutten van het boekje een stukje valies.
7: Het was al laat toen Wouter naar een slaapzaal werd gebracht. De zaal zat vol jongens. De meeste waren ouder dan hij. Ze lachten, ze duwden, ze riepen en pesten elkaar. Wouter voelde zich kleiner en eenzamer dan ooit. Hij hoopte maar dat ze met rust lieten.
8: U hebt het verhaal geschreven. Waar gaat het over?
7: Het gaat over een jongetje dat hier in Veenhuizen terechtkomt. En hij moet heel erg wennen. En hij vindt het allemaal heel eng. Maar gelukkig komt er hulp.
8: Ja. Ik heb het boekje net gelezen en ik vond het ook wel een beetje zielig.
7: Ja, dat klopt. Sowieso, een boek moet natuurlijk altijd een probleem bevatten. Hè, want als je anders heb je geen verhaal. Maar ik heb het wel expres gedaan, omdat het was natuurlijk een lastige situatie. Je zal hier maar terechtkomen. En het zal voor geen enkel kind een paradijs zijn geweest. Maar het moet natuurlijk wel goed aflopen.
8: Zometeen zitten hier 100 kinderen die gaan naar u luisteren. Hoe hoopt u dat het boekje ontvangen wordt door hun?
7: Ik hoop dat zij net zoveel plezier hebben bij het luisteren als ik had bij het schrijven.
8: Wat wilt u aan hen laten weten met het boek?
7: Ik wil dat ze een beetje het gevoel krijgen van hoe het hier was. Dat het boekje eigenlijk een soort tijdmachine is, waardoor ze weer even in het oude Veenhuizen van vroeger komen.
8: Jordi, 10 jaar oud. Weet jij ook iets van de geschiedenis van Veenhuizen?
6: Nou, niet heel veel, maar wel wat. Wel een beetje, ja.
8: Wist je dat hier vroeger ook kinderen zaten in het gesticht?
6: Ja, weeskinderen. Ja, ook wel. Die zaten eigenlijk bij het gevangenis en zo. Die zaten daar, Die zaten daar.
8: En bijvoorbeeld Wouter, die is een beetje dezelfde leeftijd als jij in het boekje. Wat vind je ervan dat die dan hier terechtkwamen zonder hun ouders?
6: Ja, ik vond dat best wel gek. Ja. Dat je dan opeens je ouders moet verlaten. En dat je dan opeens hier terechtkomt met allemaal andere kinderen.
8: En het boekje gaat over Wouter, de wegloper. Ben jij wel eens weggelopen?
6: Ja, soms. Ja, als mijn moeder bijvoorbeeld boos op me was, dan ben ik gewoon weggelopen.
8: Wendy, vertel eens, wat heb je in je handen?
9: Ik heb hier het nieuwe boekje, splinternieuwe kinderboek Wouter de Wegloper. En dat is een gouden boekje over werelderfgoedkoloniën van weldadigheid.
8: Bent u blij met het boekje?
9: Ik ben heel blij met het boekje. Het is gewoon mooi, het is diepgaand, het is emotioneel. En het heeft een lange betekenis, denk ik. Ja.
8: Wat voor betekenis?
9: Betekenis dat het verhaal van de landbouwkoloniën voor armoedebestrijding eigenlijk op een hele toegankelijke manier voor mensen beschikbaar is. Ook voor kinderen.
1: Ja, en als laatste Wendy Schutte van de provincie Drenthe. Zij is verantwoordelijk voor de koloniën van weldadigheid als UNESCO-verraad erfgoed.

0: Die verwoorden verorent het in een midseeuws dwarf. Om de skiersteens heen riest een kampement, klinkt oude muziek en wordt er mooi zwudden vochten. Enkels in de kunde komen mooi ambachten uit de 14e eeuw. En dit bad alle jaren mooi de slag om de skiersteens. Dat is een nij midseeuws festival. Om tafel Hanne Hovinga en Jeltje van der Ploeg. Een goeie moan. Ja, een nij festival opzetten. Eerst maar eens even wat het idee waar je komt. Ben je van Jim of is dit een gearworking west?
1: Nee, wie bent er een beetje in lust, hè? Ja.
2: Oh, je zit er niet meer in de bestuur.
1: Ja. Ja. Nee, ja. Wie ben vregen om te helpen? Het idee speelt al langer, want we hadden natuurlijk een prachtige toersteens in Veerwoudensteen. De enige toersteens nog van heel Noord-Nederland. Dus dat is een mooi decor voor een middeleeuws feest. En bij het bestuur hebben we al langer het idee om het repertoire wat uit te breiden. Hè? Want er worden mooie lezingen georganiseerd, tentoonstellingen, concerten. Maar de kisten volle meer. Maar die hebben ze nog net rucht de enthousiasteling van voen. Maar langzaam gaan ze uus voen.
0: Ja. Ja, wat heb je mooi de midseeuwen en mooie zwudden en ambachten?
3: Ja, ik heb vooral de sociale druk weer terug een keer bij zitten, moet ik heel eerlijk bekennen.
2: Dat is mooi, ja.
3: Dat is mooi, hè? Ja, dat is heel mooi. Maar het is wel heel leuk en het is ook heel leuk om wat meer meesken kind te leren. Het is een heel brede groep die we nu hebben als organisatiecomité. Maar oud en jong, en dat is ook precies wat we met het festival willen. Dat we oud en jong onder de binnen willen, loeken willen. En hele mooie dagen of een heel mooi weekend eigenlijk vastkotelen willen. Door is meer, denk ik, maar de midseeuwen als mij.
1: Ja, ik ben wel geïnteresseerd in skiedenis, maar vooral de combinatie. Combinatie van skiën en een mooi festival deel zetten en daar meer talenten voor inzetten. Het organiseren van dit soort zaken. Dat die combinatie maken dat we zijn, ja, dat willen we wel.
0: Ja. En dan begin je eigenlijk op nul, want het is een nijfestival. Dus je hebt alle creatieve vrijheid om maar te dwan wat je wollen.
1: Ja.
0: Vertel, hoe heem dat betocht? Wat kunnen we volgende week verwachten?
1: Nou, wat we verwachten kennen, dat is inderdaad een uitkomst van een protte brainstorm sessies. Maar ik inspiratie beziet dus. Wie ben liefst naar Ter Apelwesten. Daar weet ik elk hier een Midseeuws festival deel zetten. En er binnen wel meer van in het land. En in uw groep, maar wat ik bekende, hebben we twee geschiedenisdeskundigen. Eén daarvan die ik dit soort festivals die doet zelf ik on live action roleplaying. Dus die had wel een protte inspiratie al trodien opdien. Dus die had voornamelijk verzorgd voor de inhoudelijke invulling en het geschiedkundige kompas. Hè, dat we net rare dingen deel zetten.
2: Ja, want dat is wel de vraag natuurlijk. Wat wie nou het hechte punt van die skiersteens in de skiertnis? Wanneer wie het belangrijkste of wanneer wie het stiert onder druk?
1: Nou, het had altijd wel in functie west, met een derde uitzondering, maar het had verschillende functies gehad. Het is ooit ontstien in de 14e eeuw, rond 1300, als een verdedigingsbalwerk voor hoofdelingen. In Friesland hebben we in die omkring in ieder geval net echt adel, maar heel rieke boeren. Dus dat waren de hoofdelingen die hun land verdedigen moesten, zijn oren rieke boeren. In de fetus. Dus zij is het ooit ontstien. Letter is het ik in Gebroek West terug Kleester Klaarkamp uit Reensemegeest. Als uitpost zat dat dan heet. Of uithof vanuit waar dat ze hun boerenbedrijven leiden koeien. Dus zij had het altijd wel functie gehad. En het hechtepunt is komend weekend vanzelf.
2: Ja, precies. Ja. Daar hebben we dus 400 jaar weer een festival bij betocht.
0: Ik denk het wel, ja. Want je hebt zelfs een blokkenschema en alles. Ik heb het hier even van me. Er wordt van alles georganiseerd. En wat hichtepunten. Wij kunnen meestal een tak om wieken heen. Wat kiezen dwang?
3: Wat kiezen dwang? Nou, ze kennen we hen heel het kampement. Daar kiezen ze hoe meestal doet hij het libben. Die organiseer ik een veldslag. Dus dat is echt super mooi om te zien. We hebben een roofvogelshow. Dus dat is hartstikke mooi. Orde ambachten. Dus dan is juist echt hoe meestal vroeger producten maken. Van zover we dat nou benaderen kunnen. Want dus meestal hebben we ook een deel stroom nodig. En dat deden vroeger natuurlijk net. Dus ja. We hebben echt verschillende lezingen. Dus als je wat meer verdieping ziet, dan hebben we dat ook in ons oombad. Zowel in de skiersteens als buiten de skiersteens. We hebben muziek en we hebben ook een heel gedeelte van Bern. Bij de Bern, prinsessenkaps als meidje litten kennen, een ridderschool. Hè? Dus dat is echt even zelf een zwutvechtje kist als Bern. We hebben boogschieten hebben. Dus daar binnen al je dingen die ze dwang kennen. Dus het is heel, heel divers eigenlijk. Dus voor elk wel wat wils, denk ik.
0: En ik hier een veldslag. Ik heb ooit eens een keer hier in Oorfestival in Friesland West. Nou, daar waren het behoorlijk op elkaar inhakt. Moeten we zoiets vaststellen? Of is het...
3: Ja, het is wel. We hebben het in Ter Apelsjoen. Hoe het gear, maar het is wel inderdaad serieus.
0: Het is geen theater van Het is een beetje nep. Er wordt wel echt
3: wat vochten. Ja, zonder verwondingen. Ja, het ligt wel een mutseling. Ja. In tenue.
0: Ja. Fantastisch. En ja. Nou, dan wil je soks opzetten. En je zei al, er wordt van alles al georganiseerd. Is het dan lastig om dat alle keer bij elkaar te krijgen? Want alle keer in dit weekend te organiseren. Het is natuurlijk een weekend mooi. Voor Himmelveert? Nee, naar Himmelveert. Nee. Dus het is druk. Wie dat lastig om dat alle keer op poten te zetten?
1: Nou, het op poten zetten voelt wel taam om de meesten beschikbaar, beschikbaar te krijgen. Omdat we echt betierd begang zijn. We zijn al meer dan een eerlijn begang. En echte hoofdcomponenten hebben we al betierd verslijn. Wat we wel merken is natuurlijk dat in het dorp ik een protomezen voet ben. Dus vrijwilligers vinden, dat is hier en daar nog wel lastig.
0: Hier hebben we vaker, ja.
1: Ja.
0: En je hebt toch het vergeet, want het is wel wichtig om te nemen. Het is een festival, er is van alles, er is muziek, workshops, lezingen. En dan vergeet in deze tijd.
1: Ja.
0: Dat wie van je wel een doel om het leegdrompelig te houden?
3: Ja, daar hebben we specifiek op inzetten om het deze keer vergeet te houden. Dus we weten net of het in de toekomst lukt. Maar dit jaar is het gewoon hartstikke mooi, deze editie, dat kan. En dat kan alleen maar de steun van verschillende subsidies en fondsen. Daar hebben we ook al meer dan een jaar mee begonnen. Nou, het IMF is een hele grote steun voor ons. We hebben een soort wijhellen. Verschillende stichtingen die bijdragen.
2: Het IEP-Mieskipsfonds is dat,
3: het IEP-Mieskipsfonds, ja. Goed als dat even oorvulst. Dus daar zijn er heel veel fondsen en subsidies waar wij toch een hele goede bijdrage van kregen hebben voor deze editie om dit mogelijk te maken. En ook om het zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Want we willen net in wat dat betreft boeten sluiten. We willen dat iedereen komen kan.
0: Alle leeftijden.
3: Ja, alle leeftijden. Ja. En ook de sponsoren in het dorp hebben bij om bijdroegen. Dus dat is. Ja. We hebben echt wel wat financiële steun om dit mogelijk te maken. Ik ben heel blij dat slag is, het Arun Eer om het voor elkaar te krijgen.
0: En dat terrein, want dat ligt me nog wel een uitdaging. We hebben natuurlijk die prachtige bloemen en planten die het nou in bloei staan. Kunnen we daar samen marktkraampjes en een veldslag op organiseren?
1: Nee, de tuin om skiesteens heen houden we vrij van activiteiten. Maar we gaan een stuk rijden achter en om skiesteens heen beschikbaar krijgen van de boeren. Dus dat hebben we nou inrijochten. En het patenlijst van de merken inderdaad. En dat slag het goed zonder de tuin te vertraapjen.
0: En dan ben ik heel nieuwsgierig. Waar vinden wij Jim dadelijk? En in welk voor outfit vinden wij Jim takkenbieken?
1: Ja.
3: Wij staan al op de socials in outfit. Dus dat je me volgt op Facebook en Instagram. Dan zie je een hele mooie foto hoe wij in traditionele kledij.
0: Omschroot het. Dus weer opdaan of meer de boerenhulp?
3: Nee, het is wel wat. Het, binnen de vroege, de betierde middeleeuwen. Dus ze zijn wat minder rijkelijk uitdost allegeren. Dus het is een witte onderjurk voor ons. Maar een rede oergooier. En de mannen hebben een blouse is maar gewoon en een kwarte broek in mijn blauw en geel.
1: We zijn wel opvallend. En dat is zeker bij het idee dat mensen ons aanspreken kunnen als er wat onderhand is. Alle vrijwilligers die krijgen iets herkenbaars. Dus we rennen daar in vol ornaat om.
0: Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: De slag om de skiersteens, tak om wieken dus. Sneun en snoin. Meer informatie is te vinden op skierstins.nl. /slag.
4: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
5: De dij voorbij.
4: Dit is

0: voetbal dan. Maar nog 2 wedstrijden te gaan is Heerenveen nog altijd in de race voor Europees voetbal. Morgen speelt Heerenveen uit tegen NAC Breda. Heerenveen mist Maxence Rivera, Nicolai Hopland en Andries Nopper terug blessures. Verslaggever Rolf de Vries praat met de trainer van Heerenveen.
1: Ik ben dwaande met een artikel over de route van Heerenveen Europa 1. Hoe verint die route? Ik had er tussen 100 woorden om besteed. Kun je in, nou, liever is het 10 tot 20 seconden uitlezen hoe die, wat de scenario's binnen?
2: Ik denk een flink dalletje aan het begin. Als je de route een beetje, als je dat een bergetappe van maakt, dan ga je beginnen met een dalletje. Ik denk dat we daarna een stijgende lijn te pakken hebben gehad met een paar kleine afdalingjes. En ik denk ja, dat we best wel in categorie 1 kunnen komen qua finish.
1: Nou ja, nee, ik bedoelde eigenlijk, wat zijn de opties nou nog? Wat zijn eigenlijk nog 2 scenario's mogelijk? Rechtstreeks en via de play-offs?
2: Ja, rechtstreeks zijn we wel afhankelijk, hè, van andere resultaten. Play-offs hebben we, nou ja, hebben we gehaald. Alleen het gaat nu om een thuisvoordeel wat we graag willen hebben. Dat ligt allemaal volgens mij binnen de mogelijkheden. En dat is ook, als je kijkt naar een groot doel, is het beter doen dan vorig jaar? Nou, dat hebben we gedaan. En dan, als je dan nu naar de kortere termijn kan kijken, en vanaf de winterstop hebben we ook gezegd van Europees voetbal. Eerst vanwege de beker. En nu kan dat ook nog steeds vanuit de competitie. Nou, dus zitten we er gewoon op de goede route, denk ik.
1: Ja, dan ga je gewoon eigenlijk wel zin, denk ik, in die laatste 2 of jouw wedstrijden.
2: Ja, we gaan uit van 4. Ja, we hebben de 4 in onze agenda staan. Maar wel met dat we eerst NAC Breda moeten verslaan. Want dat is wel weer een belangrijke voorwaarde voor het spelen van die thuiswedstrijd. Ook met Ajax, hè, want die begint ook met 0-0. Dus ook weer een voorwaarde om te winnen en dan die thuiswedstrijd hier te krijgen. Want ik denk dat wij hier thuis in het stadion ook gewoon nog een tandje sterker zijn met ons thuispubliek. Nou, dat is ook iets waar we de komende 2 wedstrijden voor gaan spelen.
1: Ja, je mag er dan uitzien in NAC Breda die, nou ja, net officieel degradeert binnen. Ze moeten dan 2 keer winnen. En dan ik nog maar een goed doelsaldo. Dus die kans is heel iets. En gewoon wij zie ik je clubs je van tevoren net op. Dan ga je hem net in principe geen contact doen. Maar nou wel, hè?
2: Hoe bedoel je met op?
1: Je moet wat jij er onwijs geweest.
2: Ja, maar dat heeft meer te maken met dat wat daar rondom het stadion gaat gebeuren. Er is iets met de supporters die daar rondom het stadion een walk hebben. Van het centrum naar het stadion, geloof ik.
1: Desma's of zo?
2: Ja, zoiets. En daar hebben we rekening mee te houden. Dus we gaan ietsje eerder zijn we daar, maar dat verstoort onze voorbereiding niet.
1: Je moet een kwartier eerder komen.
2: Ja, dat is het.
1: Als ik tijdens de show maak jij de pis niet lauw?
2: 0-0. Die wedstrijd begint met 0-0. Die is 90 minuten of 97 minuten misschien. Het blijft 11 tegen 11. Dus daar heb ik invloed op. En op die plannen en op die focus zitten wij.
1: Ja. De mistvol Joris van Overheem en die scorst. Maxence Rivera is blesseerd. Kun je iets vertellen over hoe het onverlening is?
2: Nou, normaal niet. Nee. wij gaan wel uit van onszelf. We verwachten een NAC Breda wat voor zijn laatste kans gaat spelen. Want ik ken deze trainer. Die heeft ook in alle andere wedstrijden laten zien dat hij met een heel goed plan kan komen.
1: Maar een werker bij Club Brugge.
2: Ja, ik ken hem daarvan. En hij heeft ook laten zien dat hij tegen ook topclubs in Nederland heel lang in de wedstrijd kan komen en blijven. Enerzijds hebben ze pech. Anderzijds, misschien waren ze niet goed genoeg, waardoor ze dan uiteindelijk verloren en in de situatie zitten waarin ze nu zitten. Maar ik weet wel dat hij met een goed plan gaat komen. Dus wij zullen ook gewoon vanuit ons eigen idee, waarin we Jacob en Ringo in hun kwaliteit willen krijgen, waarin we onze dynamiek aan de rechterkant willen hebben, waarin we Zagiritis natuurlijk in zijn kwaliteit willen hebben. Dus dat zijn de belangrijkste dingen waar wij ons op richten en mee bezig zijn.
0: En dat zei Robin Veldman. Morgen dus die wedstrijd van Heerenveen tegen NAC. En daar zijn we live bij.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Ja, van een hilarische circusact ont een gevoelig optreden van een muziekduo. Van een swingend feestje op de Bregen ont een hypnotiserende familieshow. Wil je in het gas zitten op heegspanning, kin alles. Het kist op elke strithoeken verrast worden. En maar Himmelfeestdag is het een traditie. Dan loekt heel Friesland naar Heegta, want daar loeken ze alles uit de kast voor een mooie dag. Op tafel van de organisatie Klaske van der Veen en Frederik Visserman. En Wander van Duin van de band Paddy's Day Off. Een goeie morgen al eerst. Nog een paar dagen te gaan. Vanuit de organisatie, ben je hem er klaar voor?
1: Ja, we zijn er altijd klaar voor, natuurlijk. Maar ja, het is altijd natuurlijk op lijst even kriebelen, of niet, Klaske?
2: Ja. Ja, het is natuurlijk heel spanning. No? Dus we krijgen altijd een beetje spanning.
1: Ja, we krijgen de koel zo'n beetje flink te pakken. Ja. Dus nee, dat was gezond.
0: Wat zit er de komende dagen nog op het programma wat je hem dwang moet voordat we toons die machinaal weer net deldadelijk in inheeg?
1: Ja, een heel soort dingen. Ik bedoel, we zijn afhankelijk van het parkeerterrein bijvoorbeeld van boeren. En dat is, ja, dat is op het laatste moment kun je dat natuurlijk je binnen wil ons voorbereiden. Maar het binnen al die dingen van het laatste moment. Ja,
3: dat doet het. Dat het
1: dat je nog aan het nee, dat is natuurlijk wel mooi waar. Dus dat scheelt wel. Maar ja, er zijn altijd lagen en ween. En er zijn altijd wat dingetjes. En het speelt zich in het dwarp oud. Dus ja, je hebt om het dwarp mooi te manoeuvreren, zeg maar.
0: Te bewegen, ja. Want die podia...
1: Dus krijg ze maar bewegen en zeg ik, ja, dan moet je oorlog rekening houden.
0: Kun je de podia alvast opbouwen? Of kun je dat eigenlijk pas waarschijnlijk?
1: Nou, als je een vol een grutter podia aan het begin hebben teasy dus al mee op te bouwen. Want dat wil we eigenlijk. Maar ja, dan moet ik rekening houden dat het parkeerterrein leeg is. Want dat is op een parkeerterrein. Ja, een parkeerterrein is meestal bedoeld om auto's te parkeren. Ja. Dus dat is best wel lastig soms. Dus ja, daar hebben we linten al en dat soort dingen. Dan moet je al van de tijd goed zetten. Ja.
0: Ja. Jim, doe dit al jaren lang, zoals ik zei. Het is haast traditie. Jim zit hier haast alle jaren aan tafel. En heel Friesland komt op Himmelfeest naar Jim. Is het dan zo'n organisatie een IFO-oefening? Of is er elke jaar wel wat nice bieren in de koorn?
2: Nou, ik denk, nou, het is natuurlijk wel grappig. Ik kom er ook wel heel lang. Maar ik denk, aan de ene kant is het recept is eigenlijk altijd wel hetzelfde. Dus ik denk dat mensen ongeveer, nou ja, ben voor ze er komen, dat krijgen ze elke keer weer. Maar zo stiekem wel introduceren hier, dat doe je toch elke keer weer wat nice. En bijvoorbeeld een parkeerboete introduceert.
0: Oh.
1: Ja, want wij willen hege muziek een beetje tevreden. Nou, het is een groot festival en er komen heel veel ouders op aan. En daarom ben je blij dat we Langwaanbroeken kennen van de familie Bakker om te parkeren. Maar ja, er ontkomt net om. We moeten er wat vervreden, want we moeten er wat vervudgen. Dus we vreden naar zo'n hele euro of wat parkeren. Maar ja, dan zijn er heel veel mensen die vinden dat nog het jaar van gratis festival. En dat vind je zo jammer. En dan zetten ze die in het dwarp en dan zetten ze soms op opritten en dingen. En ja, dan krijg je leuke hegemus en dat doen wij vooral net. Dus dan hebben wij een beetje een leuke actie bedacht, maar een fout parkeerboete.
0: Ja.
1: Dus dan net een officiële boete, maar dat is dan op meestal even dat ze dan een tientje doneren voor een heespanning. Want zij hebben een fout wist en wij doggen dat om de hegemus tevreden te houden. En dat hoor ik, zodat ze de volgende keer netjes op een keer.
0: En mensen kunnen er eigenlijk ook op te wezen van, oh jongens, je geniet ervan.
1: We beginnen net met een zwieboer heen, maar gewoon een beetje mooi een glimlach zitten van, jongens, kom op, hou er rekening mee. Wij moeten organiseren en we willen iedereen tevreden houden.
0: Ja.
1: Je moet een leuke dag hebben, maar de hegen mezelf. Wat hoort dan? Kunnen we wel vergeten dat die net achter uw actie staan. Dus als je droegen terug heeg, dan kunnen we wel ophouden.
0: Ja, Wander van Duin van de band Paddy's Day Off. Je hebt een lange geschiedenis met het festival. Wat maakt het heegspanning zo leuk om op te spelen?
4: Met Paddy's Day Off staan we als eerste keer. Maar ik denk de afzonderlijke leden die hebben heel wat keren. Als je ze het helemaal afzonder, dan gaat het in de tientallen zitten,
0: dat,
4: denk ik.
0: Ja.
4: Maar, het is voor mij volgens mij de 11e keer dat ik speel. En wat heel leuk is, is natuurlijk de sfeer. Kijk, als je naar theater speelt, dan heb je meestal wat oudere mensen. En die zitten heel aandachtig te luisteren. En dat is heel dankbaar. Hè? Daar kan je ook hele mooie dingen doen. En speel je in een kroeg, dan staat iedereen te ouwe hoeren. En is het dik feest en alles. En luistert niemand. En bij Heeg heb je eigenlijk van alles wat. En wat heel leuk is bijvoorbeeld, je hebt ook kleine kinderen. En ik weet niet, het soort muziek wat ik maak, Ierse muziek of Americana, dat vinden kleine kinderen vinden dat prachtig.
3: Ja, daar zit wat een opzwepend tempo in, hè?
4: Ja, ik weet niet. Het is ook niet te hard. De eerste klap van de drumstel schrikken kinderen vaak, omdat dat wat hard is. En dat, ja, we zitten met snaarinstrumenten en alles. En het swingt inderdaad. En het is lekker. Het is ook het soort muziek. Hè? Ierse muziek is ook echt muziek van met elkaar. En dat past heel mooi. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, dat je zo'n verschrikkelijk breed publiek hebt. Van jong tot oud. En hey, je hebt natuurlijk geweldig leuke sfeer. Het is perfect ook georganiseerd allemaal. Dat je denkt, hoe krijg je het voor elkaar? Want het zo groot is het is heel dicht op elkaar in het dorp natuurlijk. Hè. De straten zijn niet heel breed en alles. Er zijn niet allemaal hele grote pleinen. Hoe krijg je het voor elkaar? Maar ja, op de enige manier zijn plotseling overal pontons. En weet ik wat allemaal, noodbruggen volgens mij. En ik snap altijd, ik denk, hoe kan dit? Nou, en heel veel mensen, die liggen dan natuurlijk met een bootje. Die denken, hey, wat, ik heb een mooi, ik hoef hier niet meer weg.
3: Ik hoef net voor de betaling, voor het parkeren.
2: Nee, nee, nee. Ja, maar moet ik nog helemaal niet voor de boot, hè? Ja, dat is wel En heb je al een show wat je dit hier steen? Wat het een beetje goed, goede locatie is?
4: Ja, maar ik moet wel, ik sta er natuurlijk zo eens in de 3 jaar. Hè, wel jaar na jaar na jaar. Dus ik moet even denken, ik denk, welk plekje is waar? En soms verbetert dat ook weer. Dan zeggen ze, hey, we staan nu over het water heen te spelen. Dat klinkt leuk en kunnen veel mensen zien, maar het is wat afstandelijk. Dus nou is dat weer verplaatst, dat de mensen dichterbij kunnen komen. En zo zit je een beetje te kijken en een beetje uitzoeken hoe ver moet er lopen tussendoor. Ja, want dat kan ook nog wel eens als je met de contrabas en het is druk. Dat is best wel een dingetje, want die krijg je ook niet boven je hoofd.
2: Ja, precies. Ja, direct erbij.
0: Wat heem zelf nog een beetje tijd om er even rond te zien?
4: Ja, dat is toch wel, als ik voor mezelf spreek, je hebt ook altijd een beetje speelstress, toch wel. Dat je zegt, we moeten er zijn, het geluid moet goed, het komt ook altijd goed, het is leuk, maar het is altijd even spannend. Dus dan heb je niet zo de rust, hoewel ik in de loop der jaren veel leuke dingen, met name de straattheaterdingen is altijd heel leuk. En we hadden het net even over de Blaas of Glory. Dat is te gek, want die jongens die zijn met blaasinstrumenten. Die pakken hun saxofoons en hun tuba uit en die gaan meteen spelen. Hè? Wij zitten altijd als snaarinstrumenten. Dat moet versterkt en dan moet en dit en dat. En die jongens die spelen en dat is hartstikke leuk. Want die spelen nummers van Kiss en Bon Jovi en weet ik wie allemaal. En met allemaal van toeters en saxofonen, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja.
4: En
0: het is dan ook genieten. Echt mooi, die speelstress.
4: Ja, het is gewoon hartstikke leuk. En de sfeer is super. Het is gewoon geweldig leuk. Ja.
0: Is het dan voor je, Mac? Dit klinkt als elke muzikant, elke artiest, whatever die in. Hoe is dat voor je als organisatie? Is het makkelijk om mensen te uitzoeken van kom nou heel spannend aan te spelen?
1: Ja, dan kun je wel merken dat eigenlijk, nou ja, de meesten die er wist binnen en die dat jaren, die automatisch melden zich aan. En dat kan ik beter een klasje geven. We hebben er eigenlijk net volle werk mee van om die een heel soort mensen te krijgen.
0: Ja.
1: We moeten gewoon meer selecteren, haast ik het idee.
0: Gewoon een mailtje volgend jaar weer, vraagteken en that's it.
1: Ja, als je dat wil, dan gewoon net eigenlijk. He, altijd hetzelfde.
0: Met wat nice.
1: Wat verschil.
0: Want wat is er dit hier, wat zoest oren je de kinderen?
2: Nou, die Blaas of Glory heeft dus een 16,6-jarig jubileum.
1: Nou, dat is heel speciaal. Hè?
2: En die heeft vroeger ook een keer op hegespanning spelen. Maar inmiddels ben zij best wel kruts. Dus even op Pinkpop, op Wacken, Oeral en ergens spelen. Dus ik hier van die man wel een telefoon voor wat orenacts. En ik zei, ja, dat is eigenlijk een beetje Boppu's budget. Mm. Maar goed, nou weer hun jubileum hier. Dus we hebben beide wat wetten bij de winddienst. Dus ze binnen nou op hegespanning, dus die wist ik op de poster.
3: Ik zeg, ik wettenballon. Wat is dat? Waterballonnen, gehele middag.
2: Ja.
3: Is het gooien of...
2: Ja, precies. Dat is ik haast een beetje verste prik. Dat ben die grutte...
0: Oh, dan stoppen ze wetten rinnen.
2: Oké. Ik ken de band dan in.
0: Ben dus, en Rolof.
3: En ik.
2: Ja. Zeker welkom. Ja, dus we hebben 47 acts in totaal. Van muziek tot straat. Dit is dus sowieso een unicum, zou ik maar zeggen. Maar we van alles.
0: Ja. Ja. Mensen die meer weten willen hoe dat programma en die erin willen, meer informatie is te vinden op heegspanning.com. Vrouw Hoelet, bij mensen welkom in het dorp.
2: Hier in Oren.
0: Parkeren dus op het parkeerterrein en gewoon even betellen.
1: Even zo'n hele euro.
0: Even zo'n hele euro. Calculeer het alvast even in. En dan was ik heel blij van in Heeg. Dank u wel.
1: Zeker.
2: Dank u.

0: Wat de sport en de Paralympische sport volgt, kin haar namme, Aleida Noorbruis, de Paralympisch hutfietster van Oerterp. Ze waat onder oren Olympisch en wereldkampioene op de baan in de C2-klasse bij het baan hutfietsen. Maar na haar carrière jaren we net volle meer van haar. En voor de succesvolle rietster kwam er een heel oorgevjocht. Dat van een nijbesteen. Aleida is bennen met hersenletsel. En, om dan je plak te vinden is vieren van makkelijk. Zo vertelt ze in een documentaire moon in Bureau de Vries.
1: Een van de moeilijkste dingen. Je bent hier een actief in een hele mooie functie. Als je van je hobby je beroep maakt te kennen. En daar ben je 24/7 mee bezig. Met alle mensen om je heen. En dat valt in je valt. Dat is wel even een dobber.
0: Ja, dat wie een dobber. En we jaren wel vaak van topsporters ik dat daarna het zwarte gat komt. Hoe wie dat voor jou eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat zwarte gat dan nog mild was had. Ik denk dat het volle erger weer dan dat. Ik omschroe het de laatste periode en jaren als het om mij vreugd hoe wie dat voor jou, dan is dat net een zwarte gat was, maar dan is dat een complete identiteitscrisis west. Wie ben ik? Wat ken ik? Wat wil ik? Dat zijn sowieso al de vragen die dan opkomen. Ik voor orensporters, maar vooral de vraag wie wil mij in deze maatschappij? Ik ben natuurlijk Paralympisch sporter en het hoort in dat je afstand tot arbeidsmarkt hebt. En daar begon het nieuwe gevecht.
0: Het nieuwe gevecht.
1: Ja, wat nou? Wat ken ik, wat wil ik? Maar vooral ik, wie wil mij? En waar is er een geschikt plak? En dat had een hele lange, moeilijke zoektocht geweest.
0: Ja, want als Paralympiër is in de belangstelling. Wie is succesvol? Hier is een team om die heen, begeleiding. Wie er geen nice waren?
1: In mijn geval net. Nee, ze zissen dat er wel is. En ze bedoelen het ik echt heel goed. Ze hebben bijvoorbeeld Team NL het werk. Maar dat is vooral interessant als ik een hersenletsel haast. En als die naar Randstad wennen, dan haast ze vooral de connecties. Ik had wel met hun probeerd je wat te zieken. Maar ze konden me gewoon net bieden wat ik zocht. Ze hadden geen connecties in het noorden. Al helemaal net voor functies in de zorg. Dus ik haal heel snel afscheid nemen met van Team NL het werk. Want zij kon gewoon niks voor mij betekenen. En de nazorg. Wie draag ik net? Oud-trainen hak zelf die in. Wie net nodig? Ja, en van nu topsport Tokio. Ja, zit hij niet in thuis op de bank. Natuurlijk had hij vrienden en familie naar wonen. Maar die hebben hun eigen bezigheden en dagelijksheden. Dus dat gaat terug. En daar zit dan. En ja, nog steeds met de vragen wie ben ik, wat wil ik, wat ken ik. Maar daar kwam ik net uit, want wie voor mij? En dat had gewoon een heel moeilijk traject geweest om iets te vinden wat bij mij past. Maar ik om binnen te komen. Hè? Ja, dat is gewoon heel moeilijk geweest. Ja, ik had echt op eigen kracht van familie en uiteindelijk hulpinstanties wel uitziekje matten.
0: Zij is de kamst in een identiteitscrisis. Hoe uiter dat?
1: Nou ja, hoe langer als thuis is, hoe donkerder het wordt natuurlijk, als je het gevoel had dat je nergens meer bij je.
0: Dat weer Aleida Noorbruis. Het is een liedstukje uit de documentaire die het morgen in Bureau de Vries uitstuurd wordt. Dat is Sil tussen Olve en Tolve oerenwijzen.
2: Alles wat je hoort, mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de Dij voorbij.

0: Mandy is er weer.
1: De dag heeft voorbij.
0: Nou, dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spielert. Omroep Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app.

0: honden te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren.

0: Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was het boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel.